0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn kan 3 meter lang worden en weegt tussen de 160 en 360 kilo. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smalen, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en het koelt af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De 81-jarige Giuliani verkeert volgens zijn woordvoerder in kritieke maar stabiele toestand. Wat hem mankeert is niet bekendgemaakt. Giuliani was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Hij was ook de advocaat van president Trump. Hij uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over zogenaamde verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, vannacht op sommige plaatsen nevel en mist. Het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: RTV Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Zaterdag 9 mei met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Noord.

als ik ze zag. De vier. Eerst ver en volg aan linker ziet, verscholen achter het land. En dan in eens gigantisch groot, terug aan rechterkant. Het waren net vier vingers, en als ik de langes reed, dan was het net of heile stad, mooi

kring ga je vat op die. De wief was er voor eeuwigheid en din om joh de bie. Doe was niet mooi, mog runniger, een beetje stug en stief. Het is door omdat ik die missen zal, het beste mooi, de wief. Een verre knal, een wolk van stof en met een kaal geboor zakken alle vier de torens verschrikkelijk langzaam in mijn koor. Als nou een vent van 16 met plof naar Stadtouw gaai, dan hadden wel de koren voor de vief die je denaai.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Mickey Ketels heeft in het Canadese Vancouver opnieuw succes gevierd op de marathon. De 27-jarige Nederlandse won in 2 uur 33 minuten en 1 seconde en dook daarmee bijna 1,5 minuut onder het parcoursrecord. Ketels veroverde vorige maand in Rotterdam al de nationale marathontitel in 2 uur 30 minuten en 42 seconden. Ketels geldt als een relatieve nieuwkomer die haar hardloopcarrière combineert met een baan als stewardess. Het weer. Op sommige plaatsen nevel en mist en het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En Noordnieuws dan met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Er zijn in 2025 veel meer meldingen gedaan van kindermisbruik en huiselijk geweld bij Veilig Thuis. Het aantal meldingen in onze provincie steeg met 500 tot 4850. Vooral in het oosten van de provincie nam het aantal meldingen toe. Een kind is gistermiddag gewond geraakt bij een aanrijding door een automobilist in de Gerard Douwstraat in Groningen. Volgens een fotograaf gebeurde dat toen het kind plotseling de weg overstak. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel. En de volleyballers van Lycurgus hebben gisteren ook het tweede duel in de finale reeks om het landskampioenschap verloren. In Groningen was Orion uit Doetinchem met 3-1 te sterk. Zag ook coach Sam Gortzak.
6: Zij speelden uitstekend. Ik weet niet, misschien is dat het plafond van ons team. Dat kan. Maar na 2 sets zakken zij ook in. En dan vind ik dat wij beter tegen ze moeten spelen.
5: Meer nieuws, straks om 6:30.
7: Radio Noord. De ochtendploeg.
8: Met Edwin Paspeer.
4: Goedemorgen en welkom op deze dag tussen het weekend en bevrijdingsdag in. Maandagmorgen derhalve. En welkom bij de ochtendploeg.
9: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
10: Goedemorgen, Edwin.
11: Goedemorgen, hallo.

0: de wijze. Hey, you. Get into my dreams, get into my car, get out of my dreams, Billy Ocean. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is maandag vandaag, 4 mei. Wisselend bewolkt vandaag, af en toe zon, ook kans op een buitje. De wind wordt matig, komt uit noordelijke richtingen met 14 tot 18 graden. Petra Mulder, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Rob de Vries, ook goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het is 4 mei vandaag, dodenherdenking. Ook voor velen misschien nog wel een lang weekend. Of de uitloop van de meivakantie. Er zijn heel veel verschillende varianten in de omloop momenteel. Zijn de scholen deze week vrij ook bijvoorbeeld? Of half vrij?
2: Ja.
0: En een deel van de Nederlandse bevolking is morgen ook vrij. Waaronder de mensen die bij de omroep werken. En anderen wie niet. Maar die hebben dan een soort raar weekend nu. Met één dagje werken en dan. Of misschien wel een heel lang weekend.
1: Ja.
0: Voor ons is bijna weekend, zou je kunnen zeggen. Morgen geen ochtendploeg. Speciale programmering dan op Bevrijdingsdag. Vandaag zijn we er natuurlijk wel op dodenherdenking. Daar gaan we ook veel aandacht aan besteden. Bij ons vandaag bij RTV Noord. Vanavond op tv bijvoorbeeld. Vanaf 7:45 de live registratie. Van de provinciale doden, denk ik, vanaf het Martinikerkhof in de stad Groningen. En daarna aansluitend een documentaire over de luchtoorlog boven Groningen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en de effecten daarvan op de grond. Met aansluitend daarop dan weer een reportage over de bevrijding van Delfzijl. Van D-Day tot Delfzijl, de laatste getuigen geheten. Zie je vanavond vanaf 7:45 tot 8:00 op TV Noord. En ook gisteren werd er trouwens al herdacht. Het hele weekend wel op heel veel plekken. Daar komen we in het nieuws ook nog op terug. Maar ook bijvoorbeeld bij de Appelbergen. Daar zijn gisteren de 34 slachtoffers herdacht. Die in mei 1943 door de Duitse bezetter werden geëxecuteerd. Melden onze collega's van Oog die erbij waren. Lichamen werden nadien begraven in de moerassige veengronden daar bij Glimmen. 15 van hen zijn tot op de dag van vandaag nooit teruggevonden. Dat is ook vreselijk, hè? Ik kan me nog wel herinneren dat er hele zoektochten zijn geweest in het verleden. Maar nooit teruggevonden. 34 slachtoffers daar in mei 1943. Gisteren met veel mensen daarbij aanwezig, overigens herdacht.
2: Ja.
0: Vanavond natuurlijk ook nationale herdenking op de Dam in Amsterdam. Vandaag in 1956 werd het Nationaal Monument op de Dam onthuld door koningin Juliana. Monument met een 22 meter hoge witte natuurstenen pilaar werd in 1956 dus voor het eerst gebruikt bij dodenherdenking. En vandaag in 2020, dat is een beetje in ons geheugen misschien wel verdwenen, maar hadden we een hele rare dodenherdenking. Voor het eerst zonder publiek en genodigden. We zaten natuurlijk in het begin van de coronaperiode. Waarbij we allemaal nog moesten blijven. Willem-Alexander en Maxima waren er wel. Ze legden een krans. Er werd een toespraak gehouden op een vrijwel lege dam. Dat was een beetje een raar gezicht.
1: Ja, dat was een heel raar beeld.
0: Ja. En toen is er niet dat we er nog best lang vast zouden zitten trouwens in de hele coronaperiode. Nou, andere zaken van deze 4 mei in het verleden. Vandaag in 1979 kwam de Iron Lady aan de macht in Groot-Brittannië. Margaret Thatcher was de eerste vrouwelijke premier van Groot-Brittannië. Ze zou 11 jaar daar premier blijven tot 1990. En dit kenden we nog niet in 2000. Maar ineens was het groot nieuws. We hadden inmiddels bijna allemaal wel een computer. We hadden e-mail. Het eerste wereldwijde e-mail-computervirus sloeg toe. I love you geheten. Er richtte een miljarden schade aan in de hele wereld. Vooral in Amerika overigens. Het was een computerworm. Vond zijn oorsprong in Manila op de Filipijnen. Waar die via Hongkong in enkele dagen de rest van de wereld besmette. Was een soort corona, maar dan via de computer, zeg maar. Vandaag was dat in het jaar 2000. En dat was toen echt groot nieuws.

0: afgelopen vrijdag nog te zien in de halve finale van The Voice. Komende vrijdag de finale daar. Ilse de Lange en Get It Right, 17:15.
1: Dit is De Vroege Vogel.
0: En vandaag is dat IJzersmit uit Onderendam, de krantenman. IJzer, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Edwin.
0: Mooi. Je stuurde ons al vroeg een foto van een kat. Wat is dat verhaal daarachter?
2: Ja, dat beestje, die, als die buiten is, dan komt hij mij altijd bij groen. En dan zit hij mij om mijn been, met zijn kopje, tegen mijn been. En dan loopt hij altijd een stuk mee. En dat is altijd een heel gezellig beest.
0: Ja, waar is dat dan?
2: In Adorp.
0: Want je hebt, neem ik aan, want je loopt natuurlijk een vaste route. Heb je ook je vaste dingen die je iedere ochtend wel tegenkomt?
2: Ja, altijd. Altijd vaste auto's overal. En mensen nemen je aan omhoog steken. En je bent er ook weer. Ja, ik ben er ook weer.
0: Zijn er dan mensen die even naar buiten komen om een praatje te maken, met je de krant in de brievenbus gooit?
2: In Adorp toevallig een oudere mevrouw, Ria. En die, nou, daar probeer ik wel eens even meer.
0: Oh ja.
2: Naaikring.
0: Nou, mooi dat je ook echt de mensen bij naam dan kent, inderdaad, die je de kranten bezorgt.
2: Ja, zeker. Al veel.
0: Ja. Ja. Maar je doet dat 6 dagen in de week. Heb je nog wel tijd over voor andere dingen dan IJzer?
2: Nee.
0: Nee, hè?
2: Ja, zeker wel.
0: Oh.
2: Ik ben overdag fraai, hè?
0: Ja.
2: Ik heb een stuk over de oldtimers.
0: Oh.
2: En donderdag ik erop met Jas Sleutel. Het weekend toevallig ook naar een auto dat ik de biek op zet, Mercedes. Door ben ik nou achter die zit een kapotte dynamo op. Dus toen heb ik nou naar die dynamo besteld. Dus daar zet ik er dan op.
0: En dat is echt een oldtimer, die Mercedes. Hoe houden ze die dan?
2: Die is van, nou, het is een youngtimer, zeg ik, van 2010.
0: Oh. Dat is niet zo heel old.
2: Ik heb wel nog een biel van 1959.
0: En maar zo van 2010, dat is best wel jong eigenlijk toch dan?
2: Ja, wel, maar ja. Het is al wel 4 jaar stilstaande,
0: denk ik. Oh, ja. Maar wat doe je er dan mee? Opknappen en dan?
2: Dan ga ik erin terug.
0: Oh ja.
2: En dan, misschien dat ik hem ook wel weer verkoop. Maar nee, ik vind het gewoon leuk om daar te sleutelen.
0: Ja, zo. Maar hoeveel van die oldtimers heb je staan dan?
2: Ik heb een Chevrolet bus. Van 86, een Buick van 1959 en die Mercedes dan.
0: Ah ja, maar 1950, dat is old.
2: Ja, zeker.
0: Ja, dat is mooi.
2: Ik ben ook van 1950.
0: Kijk eens aan.
2: Dat vind ik wel een leuk detail.
0: Dat is zeker leuk.
2: Maar we hebben nog een auto bijgekocht, een elektrische.
0: Oh!
2: Een Cupra.
0: Dat is helemaal anders.
2: Ik ken nog een mededeling, heb ik nog.
0: Ja.
2: Ik ben nu 100% elektrisch met die kraan bezig.
0: Nou, dat is super. Toch?
2: Ja, dat dacht ik.
0: Ja, ja. Ja. Dan kunnen we nou wel weer lekker met die oude auto's onder elkaar. Dan compenseren we weer.
2: Ja, nou, die dat maar dat is ook wel heel voor het milieu, hè?
0: Dat is waar. ik hou je niet langer op. En van dan hebben de mensen de kranten weer een paar minuten later. Fijne dag, IJzer.
2: Ik zou daarmee de goede uitzending.
0: Jo, dankjewel. Mooi, hè?
2: Tot de volgende. Mooi.
0: Mooi.
1: De Vroege Vogel.

0: En Your Kiss is on my list. Zometeen op onze lijst het Groningse nieuws. Nu het nieuws in binnen- en buitenland. De burgemeester van Oldenzaal leeft mee met de nabestaanden van de omgekomen persoon bij een brand in een huis gisteren. Hij zegt op de site van de gemeente dat het gaat om een ingrijpende en verdrietige gebeurtenis die de gemeenschap diep raakt in Oldenzaal. Hart van Nederland sprak een buurvrouw die alles zag gebeuren.
1: We waren daar en de ruiten die vlogen eruit en we hadden echt zoiets. We moeten hier in de veiligheid en de omwonenden ook van weg hier, weg, weg, weg, weg.
0: Volgens regionale media kwam een kind om bij de brand in Oldenzaal. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Wandelaars vonden het beest. Omstanders probeerden het dier gisteravond met mannenmacht nat te houden, zodat de dolfijn niet oververhit zou raken. Zegt deze strandvonder, dat is iemand die wordt ingeschakeld als er een dier of schip aanspoelt.
2: Mensen zijn druk bezig om de dolfijn nat te houden, dat die niet overhit raakt. Heel voorzichtig, houden het luchtgaatje vrij. Zoals je ziet, mensen hebben gaat, is ook erg druk. Mensen, omstanders.
0: Witsnuitdolfijnen spoelen zelden aan in Nederland. Dat het is gebeurd is volgens SOS Dolfijnen een teken dat er iets mis was. En dan de Formule 1 race van Miami gisteravond. Die race werd 3 uur naar voren gehaald vanwege het verwachte slechte weer daar. De Italiaan Kimi Antonelli won zijn 3e race op rij. Max Verstappen startte van plek 2, maar had een zogeheten flutstart. Ook draaide zijn auto in een van de bochten nog eens helemaal rond, waardoor hij een aantal plekken verloor.
3: Ja, hij brak gewoon uit met ingaan van die bocht. Ik heb natuurlijk proberen als eerste naar die bocht te komen, maar uiteindelijk hij brak me gewoon uit. En toen probeerde ik natuurlijk te corrigeren om ten eerste uit de muur te houden. En daarna, toen ik eenmaal zag ja, hoe die uitbrak, dan probeer ze snel mogelijk die 360 te maken.
0: Max Verstappen, hij kwam uiteindelijk als 5e over de finish in Miami. En zometeen ons Groningse nieuws, wat zit daar weer op?
4: Ja, dan hoor je in welke gemeente in onze provincie het aantal meldingen van kindermisbruik en huiselijk geweld vorig jaar het meest is gestegen.

0: Doe vandaag wat morgen misschien helemaal niet meer kan. If tomorrow never comes. You're the Ronan Keating. Het is 6:30 op maandag. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er zijn vorig jaar veel meer meldingen gedaan van kindermisbruik en huiselijk geweld bij Veilig Thuis, blijkt uit cijfers van de organisatie en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal meldingen in onze provincie steeg met 500 tot 4850. Vooral in het oosten van de provincie nam het aantal meldingen toe. In de gemeente Midden-Groningen steeg het aantal meldingen het sterkst. Daar kwamen er 125 bij. Volgens een woordvoerder van de gemeente komt dit doordat veel gezinnen het moeilijk hebben door armoede, verslaving en de aardbevingsproblematiek. Dit alles zorgt voor meer spanningen thuis en vergroot de kans op huiselijk geweld, aldus de woordvoerder. De gemeenten Eemsdelta en Veendam gaan juist tegen de trend in. Daar daalde het aantal meldingen. Een kind is gistermiddag gewond geraakt bij een aanrijding door een automobilist in de Gerard Douwstraat in Groningen. Volgens een fotograaf gebeurde dat toen het kind plotseling de weg overstak. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. Vanwege de aanrijding was de straat enige tijd dicht voor het verkeer. Bij het Van Starkenborghkanaal in Groningen is het gedenkteken onthuld voor verzetshelden Esmee van Egen en Luit Kremer, die in 1944 door de Duitsers werden vermoord. Dat betekent niet alleen erkenning voor de verzetshelden, maar ook voor hun families. Neef Alex Helmantel zegt dat de oorlog een grote impact had op zijn moeder, de zus van een van de omgebrachte verzetshelden.
2: Als kind was het een heel moeilijk grijpbaar iets. En met name op 4 mei. En dan werd mijn moeder heel stil en emotioneel. Maar daar kwam je niet goed bij. Dat was een soort, ja, onbegrijpelijk voor een kind. Ook heel krampachtig kwam het over. Dus ik had eigenlijk al vroeg had ik het idee van ik moet een beetje voorzichtig zijn met mijn moeder.
1: De volleyballers van Lycurgus hebben gisteren ook de tweede wedstrijd in de finaleserie verloren van Orion Stars. Daardoor staan de Doetinchemmers nu op matchpoint en kunnen zij zondag bij een nieuwe zege landskampioen worden. Lycurgus wist gisteren nog wel 1 set te pakken, maar kon verder geen vuist maken tegen de titelfavoriet. Toch vond coach Sam Gortzak dat zijn ploeg beter had gekund.
3: Zij speelde uitstekend. Ik weet niet, misschien is dat het plafond van ons team, dat kan. Maar na 2 sets zakken zij ook in. En dan vind ik dat wij beter tegen ze moeten spelen. Dan wordt het gelijkwaardig. Of dan zou ik in ieder geval de geloof hebben dat mijn team beter is dan het niveau dat zij de laatste 2 sets laten zien. Daarom vind ik zeker de laatste set wel jammer. Daar moeten we wel even kritisch naar kijken als team. De eerste 2 sets speelden zij echt uitmuntend. Daar hoef ik niet zo heel veel naar te kijken.
1: Donar heeft een roerige week zeer positief afgesloten. Vorige week begon ronduit slecht nadat een belangrijke speler, Deen Erikstroep, was vertrokken en werd verloren van concurrent Den Bosch. Maar gisteren wonnen de Groninger basketballers in eigen huis van de Belgische recordkampioen Oostende. Uitgerekend de nieuwe speler, Kilian Martin, maakte de beslissende score. Erg fijn dat Donar een bewogen week zo wist af te sluiten, vond aanvoerder Kjeld Zuidema.
4: Ja, heerlijk, weet je. En dan ja, goed, vooral de manier waarop, onbevlogen, vrij. Ja, goed, en dan met alles eromheen inderdaad, wat je zegt, is dat heerlijk om dan zo'n wedstrijd te kunnen spelen als team.
1: Donar speelt deze week nog 2 competitiewedstrijden voordat de play-offs beginnen. Meer nieuws en sport lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
5: De Ochtendploeg
6: met Edwin Paspeer.
7: Goedemorgen, straks een terugblik op ons lopend vuur van afgelopen vrijdag. Mijn vakantiegeld besteed ik ook echt aan vakantie. En natuurlijk Harma met het weer.
8: Waar je Groningen hoort, Radio Noord.
9: Een hele goede morgen, Edwin.
10: Ja, ik

0: De Gibson Brothers en de Non-Stop Dance.
1: Lopend vuur.
0: Werknemers met een minimumloon en ook parttimers krijgen dit jaar netto bijna allemaal meer vakantiegeld, meldt de grote salarisdienstverlener ADP. En Nederlanders met een modaal inkomen krijgen juist minder vakantiegeld dan vorig jaar, hoewel het dan om een paar euro gaat. Onderdeel van het belastingplan 2026, nu doorgerekend door ADP, de salarisdienstverlener. Dat doen ze ieder jaar. En dat vakantiegeld, ja, dat kennen we al heel lang, sinds eind jaren 60. Bij wet geregeld ook, hè, de vakantietoeslag komt neer op zo'n 8% van het jaarsalaris. Gedachte achter vakantiegeld was dat werkgevers het geld opsparen, waardoor het personeel zich een vakantie kan veroorloven. Maar besteed je het daar dan ook aan? Nou, daar ging ons lopend vuur afgelopen vrijdag over. Aardigheidje, een jaar geleden, dan legden we deze stelling ook voor. Toen gaf 33% van de stemmers aan het geld te gebruiken voor de vakantie. Dat was minder afgelopen vrijdag. En welke reacties horen daarbij? Mijn vakantiegeld besteed ik ook echt aan vakantie, Petra. Wat kwam er bijvoorbeeld binnen?
2: Nou, Harry van der Laan in elk geval wel, want die gaat het helemaal uitgeven in Spanje. Nou ja, dat is een mooi vooruitzicht natuurlijk. Oh. En Joke geeft dan weer een deel uit aan de vakantie. De aanbetaling heeft ze al eerder moeten doen.
0: Oh ja.
2: Ja, dat is natuurlijk zo. En ze zegt de rest aanvulling op alles wat nu duurder wordt. En Gea Piek zegt dan van mijn vakantiegeld koop ik iets moois waar ik anders geen geld voor heb. Ja, want ik ga niet op vakantie. Dus dan kan ze dat daar mooi aan uitbesteden.
0: Maar dan heb je wel een mooie bestemming inderdaad. Hè? Nou, dat je niet zomaar opgaat aan de dagelijkse dingen.
2: Nou, dat is inderdaad zo. En Kevin die besteedt zijn vakantiegeld aan, niet aan de vakantie, maar een aanschaf van dus nuttige dingen zoals kleren. Bijvoorbeeld.
0: Oh ja.
2: En Hanna Groen die gaat daarvoor naar Duitsland, want ze koopt daar inkopen. Dus haar vakantiegeld gaat uit naar iets leuks.
0: Ze is ook nog even in Duitsland geweest, naar Leer. Dat is leuk hoor.
2: Ja, ja, was dat leuk.
0: We zien hem goedkoper.
2: Ja.
0: Lekkere schnitzels.
2: Oh, lekker. Ja. Ook nog andere dingen gekocht?
0: Jawel hoor. Ja, dat is toch net iets te veel meestal, hè?
2: Ja.
0: Dat dan weer wel.
2: Ja, daar had ik laatst ook nog een paar dingetjes kopen. Ging toch voor €200 met allemaal spullen. Ja,
0: maar het
2: die ik
0: toch
2: niet echt nodig had. Ging ik weer naar huis. Nou ja. Goed, ik heb er wel plezier van.
0: Ja, dat wel, ja. Sommige dingen zijn goedkoper. Nou, andere dingen trouwens ook niet, hoor.
2: Nee,
0: ja.
2: Dat is zo. Dat moet je dan maar even laten staan. Jannie zegt, wij zetten het op de spaarrekening voor onverwachte uitgaven. Voor bijvoorbeeld de energierekening. Ze is net naar de tandarts geweest en die rekening moet ook nog komen.
0: Ja.
2: Dus dan gaat daar het geld naartoe. En ze zegt, ik heb ook liever wat achter de hand. En vakantie komt uiteindelijk wel. Jan Vrieling die had zijn vakantiegeld bij zijn zit nu bij zijn pensioen in.
0: Oh ja, dus, natuurlijk, ja.
2: Dus vroeger was dat een mooi spaarpotje, ja. Maar nu merkt hij er niet zoveel van.
0: Mijn vakantiegeld besteed ik ook echt aan vakantie. Dank voor de stemmen die binnenkwamen. Dank ook voor je mening. 29% van de stemmers zei eens. Mijn vakantiegeld besteed ik ook echt

0: Lola Young en Messi. Het is bijna kwart voor zeven. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, we hebben de omslag van het weer meegemaakt de afgelopen weekend. Maar het was niet erg koud gisteren.
1: Och, nee.
0: Nee, een beetje benauwd zelfs, hè?
1: Ja, voor die regen, ja, was ontzettend benauwd. Die oplopende luchtvochtigheid. Ja, en dan gaat die temperatuur boven de 20 graden. Nu komt het oosten van de provincie in ieder geval. Ja, en dan is te wachten op die reactie. En die kwam er gistermiddag. En dat was zo ontzettend welkom. Maar dan ben de neerslagverschillen toch nog wel weer groot. Maar wat meer naar het oosten van de provincie boven de 10 mm. Maar in Visvliet viel maar 2 mm. En dan werd het gisteren 19,5 groot. Op dit moment dikke 11 groot. Bewolkt in diezig weer. En een zwakke noord-noordoostenwind. De stad Oranjebuurt, een dikke 5 mm, gisteren 22 graden, 11 graden op dit moment. Wisselend bewolkt en de barometer stand 12 millibar. En in Roodschaal, een dikke 8 mm, 2,5 uur, gisteren de zomer 19,5 graden. En gisteren is er ook 1,5 mm verdampt en op dit moment 10,5 graden. Verdoog, ja, er is toch wel heel veel bewolking. Hoor. En in de loop van de middag komen er wat lichte buitjes voor. De wind duurt noordelijk richting zwart motig met zo'n 30 graden in het Lauwersmeer. Gebied, tot 17 graden in het zuidoosten van de provincie. Vanavond is er nog ruimte voor de zon. Loter opklots. Vannacht neemt de bewolking weer toe en tegen de morgen vanuit het zuidoosten regen. En morgen blijft in het noordwesten droog met ruimte voor de zon, maar in het zuidoosten van de provincie bewolkt met regelmatig regen. En de temperatuur komt nooit hoger dan zo'n 12 tot 14 graden.
0: Dankjewel. En zometeen in de ochtendploeg de nederlaag van FC Groningen van afgelopen zaterdagavond tegen Excelsior. Hoe dat kwam, dat horen we straks van Tijmen Blok.

0: Elton John en I'm Still Standing. FC Groningen verloor zaterdagavond in de Euroborg van Excelsior. Het werd 3-2 voor de Rotterdamse ploeg. De ploeg die vecht tegen degradatie. Het waren kostbare punten die FC Groningen die liggen in de strijd om een plek in de play-offs voor Europees voetbal. Zo moet ik het zeggen. Aanverdediger Tijmen Blok stelde de vraag: hoe kon het nou gebeuren?
1: Ja, ik weet het ook niet. Het was gewoon niet goed genoeg vandaag. Ja, wat ik zeg, gewoon een slechte wedstrijd van onze kant. Dus kan je weinig zeggen.
2: Ja, wat was het plan?
1: Het plan was vol erop, overal over het hele veld, de hele wedstrijd lang, hoog druk zetten, zover dat kon. Maar we beginnen denk ik bij de helft fantastisch. We komen razendsnel op 1-0 voorsprong door een goede corner. En vervolgens krijgen we zelf een corner tegen. In de tweede helft beginnen we ook heel goed met een snelle goal. Maar uiteindelijk krijg je gewoon 3 goals te makkelijk tegen, wat voor ons gewoon te veel is. En we maken ze te moeilijk, dus dan kan je een plan hebben. Maar het moet wel aan beide kanten goed zijn.
2: Ja, je begint goed, maar dan heb je het eigenlijk alleen over het scorend vermogen dan even in die beide helft. Want voetballend gezien, dat was Excelsior jullie eigenlijk bijna de hele wedstrijd gewoon de baas.
1: Ja, nee eens. We kregen er te lastig druk op. Ik denk dat de ruimtes te groot waren. Dus ook wij van het achteruit. We verloren te veel tweede ballen ook. Dat hadden wij ook hoger moeten staan, denk ik. Maar ja, dat zijn dingen die je moet terugkijken. Maar wat je zegt, we hadden er geen controle over.
2: Nee, nou, willen jullie graag, zoals dat zo vaak hebben gezien, hè, volle bak druk, wat je ook aangeeft, over dat hele veld. Kom je eigenlijk al heel snel tot de ontdekking dat niet lukt? Wordt er dan iets gedaan dat je zegt van, we gaan het wat anders aanpakken, we gaan ze op een andere manier proberen te bestrijden?
1: Nou, ik denk dat je zag dat hun eigenlijk heel snel de lange bal speelde vanaf de keeper. En op een gegeven moment in de eerste helft was nog een momentje dat de keeper bijna een minuut aan de bal was. En dat we twijfelden of het doorging of niet. En ja, op een gegeven moment hadden we afgesproken om daar wel vol door te gaan. Alleen ja, hun speelden heel veel de lange bal. En soms konden ze heel makkelijk oppakken. Maar als dat niet zo was, dan verloren we, wat ik zei, te veel de tweede ballen. En waren hun daar gewoon beter in dan wij. Ja, en als je die tweede ballen wint, dan pak je zoals hun vandaag deden wel meer de controle over de wedstrijd. Dus ja, dat was gewoon niet goed.
2: Nou, onverklaarbaar misschien wel.
1: Ja, dat is het ook. Dat is, maar dat is ook voetbal. Als wij vandaag kwalitatief gewoon op ons niveau zijn en goed, dan weer deze wedstrijd gewoon. Maar dat waren we niet. En hun speelden een goede wedstrijd, dus dan verlies je hem.
2: Waren zij gretiger?
1: Ja, ik vond hem wel beter in de duels dan dat wij waren. Of dat gretigheid is, of waar het aan ligt, ja, dat is zo lastig te zeggen. Ja. Maar ja, ik denk dat het wel zo zou kunnen ogen. Maar ja, wij zitten natuurlijk met ons hoofd dat we de kosten van alles in play-offs willen halen. Dus ja, aan de gretigheid lag het in ieder geval voorhand absoluut niet.
0: Tijmen Blokzijl. De volgende wedstrijd is tegen NEC. Komende zondag om 16:45 ook in de Euroborg. En straks na 8:00 praten we in de ochtendploeg verder over FC Groningen. Met Stefan Bleker en Paul Zwevering. We'll be right back.

0: CRV Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland.
2: We staan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Zaterdag 9 mei met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Noord.
4: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
5: Dit is Radio Noord.
4: Nu het nieuws van 7 uur.
6: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker drie mensen het leven gekost. Onder de doden zijn

0: twee Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker drie andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert, is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Door nieuws dan met Rob de Vries.
2: Er zijn vorig jaar veel meer meldingen gedaan van kindermisbruik en huiselijk geweld bij Veilig Thuis. Het aantal meldingen in onze provincie steeg met 500 tot 4850. Vooral in het oosten van de provincie nam het aantal meldingen toe. Een kind is gistermiddag gewond geraakt bij een aanrijding door een automobilist in de Gerard Douwstraat in de stad. Het kind stak plotseling de weg over. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel. En Donar heeft een roerige week zeer positief afgesloten. Vorige week vertrok sterkhouder Dane Eric's Troop en werd verloren van concurrent Den Bosch. Maar gisteren wonnen de Groningers in eigen huis van de Belgische recordkampioen Oostende.
3: Ja, heerlijk, weet je. En dan ja, goed, vooral de manier waarop, onbevlogen, vrij. Ja, goed, en dan met alles eromheen inderdaad, wat je zegt, is dat heerlijk om dan zo'n wedstrijd te kunnen spelen als team.
2: Zegt aanvoerder Kjeld Zuidema. Meer van hem straks om 7:30.
4: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
1: Goedemorgen, even inklokken op deze 4e mei. Hoe zag ons land er 90 jaar geleden uit? En Veendam is dat op 12 schilderijen te zien. Hoor je zo meer over?

0: Als wat en shine. Nou, dat shine niet heel veel vandaag, zegt Harma. Veel bewolking en de loop van de dag misschien ook wel wat zon. Maar in de loop van de dag misschien ook wel een enkel buitje in de middaguren. Verder vandaag 13 tot 17 graden in Groningen op deze 4e mei. Dodenherdenking vanavond om 8 uur ook te volgen via RTV Noord. Gaan we het later vanochtend nog wel even over hebben. Het is ook een belangrijke dag vandaag voor het betaalde voetbal in Nederland. Want om 12 uur wordt door de rechter uitspraak gedaan in de zaak die NAC Breda heeft aangezwengeld. Het gaat om een 6-0 nederlaag tegen Go Ahead Eagles. Die proberen ze van tafel te krijgen. De club wil dat de wedstrijd ongeldig wordt verklaard of wordt overgespeeld, omdat een speler van Go Ahead Eagles, Dean James, mogelijk niet speelgerechtigd was. Dat was die hele kwestie waar ook Etienne Vaassen natuurlijk een rol in speelde. Ja. Spelers die een ander paspoort kregen, omdat ze voor een ander land wilden gevoetbal. Indonesië, Suriname in de meeste gevallen. En daardoor hun Nederlandse nationaliteit verloren en daardoor hier niet speelgerechtigd waren. De KNVB heeft gezegd van ja, als dat gaat gebeuren, dan heeft het grote gevolgen voor eigenlijk het hele betaalde voetbal. Voor heel veel wedstrijden. Niet alleen in de Eredivisie, maar ook in de Keukenkampioendivisie en bij de vrouwen. NAC zegt van ja, het is ons recht om naar de rechter te stappen. En wij hopen op deze manier toch in de Eredivisie te blijven.
1: Ja.
0: Mocht dat zo zijn trouwens, bij die wedstrijden moeten ze daarna geloof ik nog 2 keer winnen om er überhaupt in te blijven.
1: Dat is, dat is zomaar goed als die wedstrijden bij nader inzien toch ongeldig worden verklaard. Ja, dan kan die competitie natuurlijk nooit meer worden uitgespeeld. Want dan moeten zoveel wedstrijden worden ingehaald dan toch?
0: Ja en nee.
1: Dat is in elk geval wat de KNVB betoogde in die rechtszaak.
0: Wat NAC zegt is van er zit ergens in de regelgeving staan dat je binnen 8 dagen na zo'n wedstrijd verweer moet hebben aangetekend. Dat hebben we gedaan in dit geval.
1: Voor dit duel geldt het in elk geval.
0: Ja. Dus ik ben heel benieuwd wat de rechter daarvan vindt en welke gevolgen dat heeft.
1: Nou,
0: we weten dat om 12 uur vanmiddag dan is daar de uitspraak. Het is wel mooi. In het Veenkoloniaal Museum hangen sinds dit weekend 12 schilderijen die samen Nederland in 1935 presenteren. RTV 1 meldt dat. Ooit bedoeld voor de wereldtentoonstelling in 1933. Maar sinds 80 jaar niet meer samen te zien geweest. 12 schilderijen met de 11 provincies en een extra schilderij. Toen hadden we nog maar 11 provincies. Flevoland was nog gewoon water, zeg maar. En het heeft lang in depot gestaan. Maar nu is het te zien in het Veenkoloniaal Museum. Conservator Celine Vister.
2: Een van de schilderijen die je hier achter je ziet, die hebben we in 2014 al in het museum tentoongesteld gehad. Dat was ter ere van het 75-jarig jubileum van het museum. Ze zijn overigens toen ook bewonderd door de koning en de koningin. En toen waren we eigenlijk wel helemaal weg van de schilderijen die dus de verschillende regio's in Nederland laten zien. En toen hadden we als doel, hoe mooi zou het zijn om ze alle 12 te gaan laten zien. Zo zijn ze ook echt bedoeld. En hebben we gelukkig van de Rijksdienst groen licht gekregen en ja, wilden ze ze aan ons bruik lenen. En wat je ziet is dus de landbouw van toen. Het wordt wel geïdealiseerd weergegeven, want in 1935 was natuurlijk een tijd dat de industrialisatie al lang op gang was. Er waren al tractoren en machines, maar die zie je eigenlijk helemaal niet op deze schilderijen. Je ziet echt een nostalgisch beeld, een paard dat de wagen trekt. Nou ja, echt een beetje het droombeeld van Nederland om het dus zo goed mogelijk te promoten als het ware.
0: Ja, Celine Vister is conservator van het Veenkoloniaal Museum. En die 12 schilderijen zijn de komende maanden daar nog te zien. En dan, dat wilde je misschien al weten en misschien zat je erop te wachten. Het is bekend hoor. Welk dier is dit jaar internationaal weekdier van het jaar? Die verkiezing kende ik niet.
3: Nee.
1: Maar van vroege vogels waarschijnlijk?
0: Nee, het is een internationale verkiezing.
3: Oh.
0: Bedoeld om meer aandacht te hebben en ook meer onderzoek te kunnen doen naar weekdieren. Wordt al 6 jaar gedaan. Het Speciaal Onderzoeksinstituut houdt zich daarmee bezig in Frankfurt in Duitsland. Eerder wonnen onder meer een diepzee-octopus, een lichtgevende slak en een inktvis met een schelp. En dit jaar waren er opnieuw genomineerden. Wie werden het dan niet? Nou, de steenetende paalworm, niet bijvoorbeeld.
3: Ach.
0: Een mossel met vleugeltjes ook niet. En een slak van de Seychellen ook niet. Maar de grote winnaar is de mediterrane vampierslak.
3: Oeh.
0: Oh, ja. Dat is een diertje dat 's nachts naar vissen toe gaat. Zich vastklinkt aan die vissen en dan daar bloed uithaalt. Maar het zo doet door een cocktail van een bloedverdunner en een verdovingsmiddel dat de vis er helemaal niets van merkt. Dat is toch mooi?
3: Ja.
0: Het is een weekdier, een dier zonder ledematen natuurlijk verder dan. Hè? Zonder botten of wat dan ook.
1: Ja.
0: De mediterrane vampierslak is dus de grote winnaar. Nou, dat zal groot gevierd worden in de gemeenschap van de vampierslakken, denk ik. Ja.
1: Denk nog ik nooit van gehoord.
0: Nee, ik ook niet. Wel leuk zo'n verkiezing, want dan leert ons altijd nog wat. Ja,
1: precies, leerzaam.
0: Het zag er best eng uit. Dan heb ik fotootjes voorbij komen, heb opgezocht.

0: openrijdt.
1: Met straks een nieuw lopend vuur en nu Roelof van der Velde.
2: Gronings Goud.
3: Nieuwe muziek uit Groningen in de spotlights.
2: Deze week hoor je Roelof van der Velde met Al wat op.

0: sluit me in je armen. Zoe Levi, het is 7:20. We gaan hem aansteken.
1: Lopend vuur.
0: Het is 4 mei, dodenherdenking. Vanavond om 8:00 zijn we met z'n allen weer 2 minuten stil. Na het einde van de Tweede Wereldoorlog werd besloten om op 4 mei stil te staan bij de vele mensen die de oorlog niet overleefd hebben. Later werd ook besloten dat we op 4 mei allen herdenken, militairen en burgers die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. En ook dit jaar heeft bijna elke gemeente wel een eigen herdenking, ook bij ons in Groningen. Maar naarmate de tijd vordert zijn er wel steeds minder mensen die de Tweede Wereldoorlog echt bewust hebben meegemaakt. Het einde van de oorlog is immers 81 jaar geleden inmiddels. De Tweede Wereldoorlog wordt iets wat we kennen van films. De verhalen uit de boeken of bijvoorbeeld andere zaken. Is nationale dodenherdenking toe aan een andere aanpak of modernisering? Of juist helemaal niet? Ons lopend vuur luidt vandaag. Nationale dodenherdenking mag nooit verdwijnen. Ik heb al 1 zin gevuld.
2: Ja, ik vul ook 1 zin.
3: Ja. Nou, ik vind het ook mooi dat er sowieso een dag is waar we op met z'n allen dan ook stilstaan. En natuurlijk ook belangrijk dat je die verhalen blijft behouden. En dat je dat op zo'n dag ook met elkaar doet.
0: Nou ja, zeker in een tijd van nu. Er zijn natuurlijk veel oorlogshaarden op de wereld. Met heel veel ellende en veel doden. En dat gaat ook nog weer jarenlang duren met allerlei generaties die daar heel veel verdriet van hebben natuurlijk. En nou ja, we hebben hier gezien hoe lang dat in de Nederlandse samenleving nog gevolgen heeft gehad.
2: Ja, en je ziet natuurlijk ook wel dat dingen van die we 80 jaar geleden hebben meegemaakt, althans elementen eruit, dat die toch ook wel weer terug lijken te keren. Ja. Denk aan de jodenhaat, et cetera. In een andere vorm weliswaar misschien, maar goed, toch. Nee, het is goed om daar stil te blijven staan, denk ik. En ja, ik vind het ook niet echt tijd voor een modernisering, voor een andere aanpak. Die is volgens mij al een aantal jaren geleden ingevoerd. Hè, door behalve de stil te blijven staan bij de Tweede Wereldoorlog ook te kijken naar mensen die
0: veteranen.
2: Precies, bij vredesoperaties.
0: Ja, ja. Nationale dodenherdenking mag nooit verdwijnen, is ons lopend vuur.
3: Ja, laat maar weten hoe je daarover denkt. Dat kan bijvoorbeeld via de Facebookpagina van Radio Noord. Daar kun je even een reactie achterlaten. Of je kan even bellen of appen naar het nummer 053-188-288.
0: En stemmen zoals altijd via rtvnoord.nl en de app van Noord. 92% van de stemmers nu zegt eens tegen de stelling: nationale dodenherdenking mag nooit verdwijnen.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: Nou, benieuwd of we taart hebben vandaag. Collega Marcel Nieuweweg is jarig.
2: Nou ja.
0: Van harte gefeliciteerd. 52 is hij geworden vandaag. Jan Mulder is ook jarig. Voormalig profvoetballer, daarna tv persoonlijkheid, columnist, goede schrijver.
2: Ja, voetbalanalist natuurlijk.
0: Ja, 81 geworden vandaag. Maar Vlodder is ook jarig, Nelly Vrijda. Zij viert haar 90ste verjaardag. En het is de verjaardag van zangeres Olita Adams. Zij wordt 73.

0: De jarige Olita Adams en The Window of Hope. Zometeen het Groningse nieuws. Rob, wat zit erin?
1: Veel openluchtbaden in onze provincie zijn al open, maar het KP Zeilbad in Loppersum nog niet. Zo reed hoor je waarom.
2: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
3: De Winter Riool Service
4: lost elke verstopping en lekkage snel op.
3: De Winter Riool Service.
4: Kijk op uriool.nl.
5: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
8: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
9: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
10: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
11: Ik krijg een vakantiebroertje.
12: Huh?
11: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
12: Cool, wil ik ook.
13: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
14: EuropaKinderhulp.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Het is precies 19:30, hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er zijn vorig jaar veel meer meldingen gedaan van kindermisbruik en huiselijk geweld bij Veilig Thuis. Blijkt uit cijfers van de organisatie en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal meldingen in onze provincie steeg met 500 tot 4850. Vooral in het oosten van de provincie nam het aantal meldingen toe. In de gemeente Midden-Groningen steeg het aantal meldingen het sterkst. Daar kwamen er 125 bij. Volgens een woordvoerder van de gemeente komt dit doordat veel gezinnen het moeilijk hebben door bijvoorbeeld armoede, verslaving en de aardbevingsproblematiek. Dit alles zorgt voor meer spanningen thuis en vergroot de kans op huiselijk geweld, stelt de woordvoerder. De gemeenten Eemsdelta en Veendam gaan juist tegen de trend in. Daar daalde het aantal meldingen. Een kind is gistermiddag gewond geraakt bij een aanrijding door een automobilist in de Gerard Douwstraat in de stad. Volgens een fotograaf gebeurde dat toen het kind plotseling de weg overstak. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. Vanwege de aanrijding was de straat enige tijd afgesloten voor het verkeer. De bestuurder van een bezorgscooter is gisteravond gewond geraakt bij een ongeluk op de Van Lennepblaan in Groningen. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. Het slachtoffer is na behandeling door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het kwam dat de scooterrijder onderuit ging, is niet bekend. Langs het Van Starkenborghkanaal, net buiten Groningen, is dit weekend het gedenkteken onthuld voor verzetshelden Esmee van Egen en Luit Kremer. Ze werden in september 1944 door de Duitsers vermoord en hun lichamen werden in het kanaal gegooid. Het monument betekent niet alleen erkenning voor de beide verzetshelden, maar ook voor alle nabestaanden en hun nakomelingen, zegt Alex Helmantel, de neef van Luit Kremer.
16: Het doet echt recht aan Luit, denk ik, en aan Esmee van Egen, even goed. Maar het doet ook recht aan mijn moeder en eigenlijk ook wel aan mij.
1: In Loppersum zijn vrijwilligers druk bezig met het vullen van het KP-zeilbad. Niet met kraanwater, maar met bronwater dat van 112 meter diepte omhoog wordt gepompt. Voordat het enige zoutwaterbad van Nederland open kan, moet het water eerst een uitgebreid proces doorlopen, vertelt Ab Steenbergen van het KP-zeilbad.
12: Het water dat bevat dus veel zouten. Dus ijzer, magnesium, calcium. En dat wil je niet in het zwembad hebben, want als er lucht bij komt met ijzer, dan wordt het meteen hartstikke bruin. Ja, dat wil je niet op je huid hebben. Of op je bikini, of ik noem maar wat. Dus dat halen we eruit met onze installatie die buiten staat.
1: Ja, wat dan overblijft is helder water. Op 16 mei gaat het KP-zeilbad weer open. En Donar heeft een roerige week uitermate positief afgesloten. Vorige week begon ronduit slecht nadat een belangrijke speler, Dane Erikstroop, was vertrokken en werd verloren van concurrent Den Bosch. Gisteren was alle ellende weer zo goed als vergeten toen de Groninger basketballers in eigen huis wonnen van de Belgische recordkampioen Oostende. Uitgerekend de nieuwe speler, Kilian Martin, maakte de beslissende score. Maar belangrijker, Donar doet hiermee goede zaken in de strijd om de tweede plek, weet ook de aanvoerder Kjeld Zuidema.
17: Dit was heel belangrijk, zeker met Leiden die wint van Den Bosch. Dus om die tweede plek te clinchen is deze enorm belangrijk. Zeker als je tegen Oostende speelt, waar we, hoor ik net, één keer van gewonnen hebben in de geschiedenis. Dus ja, dat is dat mega om deze wedstrijd mee te slepen.
1: Donar speelt deze week nog twee competitiewedstrijden voordat de play-offs beginnen. Meer nieuws en sport lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
18: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
19: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101bhv.nl in Groningen.
20: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
19: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
21: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl. Mid-season.

0: gratis parkeren. Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: De Ochtendploeg
2: met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, onder leiding van informateur Ineke van Gent. Beginnen vandaag, bijna 2,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen, de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in de gemeente Groningen. En daar ga ik zo meteen met verslaggever Wouter Holsappel op vooruitblikken.
4: Goedemorgen, Edwin.
5: Goedemorgen.

0: klinkt nog in menig voetbalstadion deze, ook bij FC Groningen. Neil Diamond, Sweet Caroline. Bijna anderhalve maand, ik zei net 2,5, nee, anderhalve maand na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart starten vandaag de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in de gemeente Groningen. Gebeurt onder leiding van informateur Ineke van Kent. Verslaggever Wouter Holsappel volgt de politiek in de gemeente Groningen. Voor ons en is nu hier. Goedemorgen, Wouter.
1: Goedemorgen.
0: Wie zit er ook alweer aan tafel?
1: Ja, dat is eigenlijk de vorige coalitie. Dat is PRO, dat zijn GroenLinks en Partij van de Arbeid die samen zijn gesmeld. Partij voor de Dieren, SP, ChristenUnie. Met een nieuwkomer, het CDA.
0: Ja. En kun je dan ook al iets zeggen over hoe het akkoord eruit moet gaan zien?
1: Nou ja, de reden dat ze met het CDA zijn gegaan en bijvoorbeeld niet met de tweede partij, hè, D66 werd tweede met 6 zetels, had verwacht dat ze aan tafel zouden zitten. Een van de redenen is, we willen door op het ingezette beleid. En daar moet dan één partij bij. Dus hoe ik dan in mijn hoofd zo'n coalitieakkoord ga schrijven, is gewoon hetzelfde boekje pakken als 4 jaar geleden, alles een beetje updaten. En aan het CDA vragen, goh, waar hebben jullie zin in? Schrijf maar op. En dan mogen ze een paar puntjes mogen ze binnenhalen. En dan is het gewoon tekenen bij het kruisje.
0: Jij denkt echt dat het zo gaat?
1: Nou nee, ik denk dat het iets ingewikkelder wordt, omdat er ook nog best wel financiële harde keuzes gemaakt moeten worden. Er komt het zogenoemde, ik wil het woord eigenlijk niet noemen, omdat ik mensen er niet mee wil vernoemen, ravijnjaar aan het komen. Gemeenten krijgen minder geld van de landelijke overheid. Ze zullen op bepaalde thema's echt wel wat wat keuzes wel gemaakt moeten worden. Daar zullen ze echt wel eventjes flink over met elkaar in gesprek moeten. Maar ik denk wel dat het voor de buitenstaande vooral heel interessant is. Ze willen dus door op het bestaande beleid. Dus dat zal dan geen nieuws opleveren. Wat zal het CDA gaan binnenhalen?
0: Ja, nou, wat denk je dat het CDA binnen wil halen? Wat vonden ze de afgelopen 4 jaar belangrijk toen ze op positie zaten?
1: Nou, het allerbelangrijkste zijn denk ik 2 dingen die er uitspringen. Dat zijn reclamebelasting en betaald parkeren. Nou, en eigenlijk zeg ik nu reclamebelasting. Dat is eigenlijk best wel gek dat ik dat nu noem. Want nou ja, het gaat om 500.000 in de begroting. En dan denk jij 500.000, dat is best veel geld. Maar op een begroting van 1,5 miljard... valt dat nog wel mee? Dus ik denk dat CDA daar echt wel op moet gaan scoren. Want ze hebben echt de hele campagne bij ondernemers langs. Al die ondernemers beloofd, we gaan dat weghalen. Ja, en het is natuurlijk wel een beetje een pain in the ass geweest van de coalitie de afgelopen jaren. Die reclamebelasting. Constant werd erover gemierd en gezeurd. Ja, en nu zou je eigenlijk zonder gezichtsverlies zou je zo die reclamebelasting weer aan het CDA kunnen geven. En dan zeg je tegen Jal de Haan, die dan wethouder moet gaan worden, van ga jij maar lekker bij al die ondernemertjes langs en dan regelen dat ze hun voorgevel een beetje netjes houden.
0: En betaald parkeren?
1: Ja, betaald parkeren. Ze hebben zelfs een zwart boek ingeleverd de afgelopen periode. Dat is met problemen over betaald parkeren. Betaald parkeren is in de stad natuurlijk enorm uitgebreid. En er liggen al in nieuwe woonwijken, er staan al bijzinnetjes van eventueel betaald parkeren. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat CDA daar wat een rem op wil zetten. En nog een ander onderwerp is sport. CDA heeft zich heel hard gemaakt voor sport. Nu ligt er heel veel geld voor sport in de gemeente Groningen, maar het kan best zijn dat het CDA aan de onderhandelingstafel straks zegt, daar mag nog wel een schepje bij.
0: Klinkt niet per se als onderwerpen waar de boel over kan vallen straks uiteindelijk.
1: Nou ja, kijk, ook voor die partijen die dus 22 van de oude coalitie, die 22 zetels over heeft gehouden, die willen wel graag dat deze samenstelling doorgaat. Want anders moet je weer terug, moet je toch naar D66, wat ja, toch niet helemaal lekker ligt. Dus ik denk dat ze er eigenlijk, ik denk dat ze er wel uitkomen, omdat het wel onderwerpen zijn waar je wat kan schuiven met elkaar, zeg maar.
0: En denk je dan dat het een lang proces gaat worden?
1: Nou ja, wat ik al zei, je zou het boekje van 4 jaar geleden erbij kunnen pakken. Dus je er wat
0: dat gingen ze niet doen, zei je net al.
1: Nee, maar over het algemeen, ik kan me nog herinneren dat Kirsten de Vrede, die wethouder werd voor Partij voor de Dieren, zei de vorige keer, ik denk dat we er met 4 weken wel uit zijn. Dat werd volgens mij, 2,5, 3 maanden. Ja, je moet niet vergeten, mensen hebben ook gewoon werk te doen tussendoor. Dus het is niet zo dat ze dat maar eventjes fulltime gaan doen, dat onderhandelen. Ja, ik gok dat ze gewoon voor de zomervakantie, begin juni, dat ze dan een mooi coalitieakkoord hebben liggen.
0: Dat is over een maand.
1: Dat is over een maand.
0: Ja.
1: Dat is over een maand. Nou, dan hebben ze in ieder geval het concept liggen. De vorige keer kan ik mij herinneren dat op 22 juli ongeveer, dus vlak voor de zomervakantie, toen werd nieuwe college werd gepresenteerd. Ja. Dus dan hebben we het ongeveer 1,5 maand, 2 maanden, dan moet je er wel zijn.
0: Dankjewel, Wouter Holsappel. Wil je een overzicht lezen van alle gemeenten in onze provincie? Hoe staan we er nu voor? Wie valt er buiten? Wie zit erin? RTVNoord.nl en de app van Noord, daar lees je een compleet verhaal. En zometeen, in de strijd om het landskampioenschap, konden de volleyballers van die keurigers gisteren geen potten breken. En je hoort Harma met het weer.

0: Susanne Freek, 14 voor 8. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Vanavond natuurlijk om 8 uur dodenherdenking met heel veel plekken waar dat ook gebeurt. Is het dan droog?
1: Ja, het is dreug. En er schijnt ook zon. Ja, wat dat betreft hebben we wel geluk. Want ja, Oflo Pordong was het natuurlijk continu. Ja, nou ja, heel vanzelfsprekend dat het dreug was. Tot gistermiddag aan het touw. Toen kwam het enorm tot regen- en onweersbuien. Welkom, want ja, uiteindelijk is het neerslag te keurt oplopen richting 50, 60 mm in onze provincie. Nou, daar is een man heel klein beetje van wegsnoept. Want ja, er is ook nog weer wat verdampt guster overdag. Want de temperatuur luipt flink op. Maar vandaag in ieder geval blijft ook nacht. Al dat droog. Het is de mais bewolkt en in de loop van de middag komen er ook nog eens wat lichte buitjes voor. De wind wordt motig, komt uit noordelijke richtings met 13 tot 17 graden. Vanavond ziet het dodenherdenking droog. Ruimte voor de zon, later opklaars. Vannacht neemt de bewolking toe. Het tegen de morgen gaat vanuit het zuidoosten regen. En morgen, bevrijdingsdag, blijft in het noordwesten van de provincie droog met ruimte voor de zon. En het zuidoosten is bewolkt met regelmatig regen en de temperatuur nog wat verder onderhoudt richting 12 tot 14 graden.
0: Dankjewel. We gaan naar de sport. Lycurgus ging gisteren in de tweede wedstrijd in de finale serie met 3-1 onderuit tegen titelfavoriet Orion Stars. En daardoor staat de ploeg uit Doetinchem nu op matchpoint voor de landstitel. Verslaggever Stefan Bleken vroeg aan de trainer van Lycurgus, Sam Gortzak, of het, gezien alles, al niet ontzettend knap is dat Lycurgus in de finale staat.
2: Ik heb deze vraag wel vaker gekregen in de afgelopen weken. Ik beantwoord deze graag na de finale serie, want ik probeer... Nou ja, als ik een wedstrijd win, wedstrijd speel, dan probeer ik te winnen. En die geloof heb ik ook voor de volle 100%. Dus ik kijk gewoon naar de volgende wedstrijd. Niet per se naar hoe knap het is dat we hier staan. Ik neem wel aan dat ik met heel veel trots terugkijk op een mooi seizoen. We hebben een prachtig team. We laten mooi volleybal zien. Maar ja, daarom juist denk ik dat er ook kansen zijn om gewoon wel potjes van Orion te winnen. En dat moet nu zo langzamerhand wel gebeuren als we dat nog willen.
3: Ja, want de teleurstelling die je natuurlijk gewoon hebt, zegt eigenlijk ook wel iets over het geloof wat je misschien had. En misschien ook nog wel een beetje hebt.
2: Nee, ja, zeker. Want dat is ook de realiteit van ons prachtige seizoen. Volgens mij hebben wij tegen de goede teams in de Benenconference het minstens even goed gedaan als dat Orion het heeft gedaan. En nou ja, dan zouden wij ook tegen Orion goed moeten spelen. Nou, dat lieten we vorige wedstrijd zien. Ik weet ook dat zij een hoog niveau hebben. Dus zij spelen hier de eerste twee sets ook echt uitstekend. Daar viel niet zo heel veel aan af te dingen. Zij speelden...
3: En toch gingen jullie met name die eerste set heel lang mee, hè?
2: Ja, daarom. Dus zij speelden uitstekend. Ik weet niet... Misschien is dat het plafond van ons team. Dat kan. Maar na twee sets zakken zij ook in. En dan vind ik dat wij beter tegen ze moeten spelen.
3: Ja, en toch pakken jullie het initiatief op de duur in die derde set weer terug.
2: Ja, daarom. Zij zakken in niveau. Dan wordt het gelijkwaardig. Of dan zou ik in ieder geval de geloof hebben dat mijn team beter is dan het niveau dat zij de laatste twee sets laten zien. Daarom vind ik zeker de laatste set wel jammer. Daar moeten we wel even kritisch naar kijken als team. De eerste twee sets speelden zij echt uitmuntend. Daar hoef ik niet zo heel veel naar te kijken.
3: Nou is Lycurgus best wel vaak bijna dood geweest. Maar Lycurgus is nog nooit begraven. Is dat dan misschien ook een beetje de mindset richting die laatste wedstrijd waarin zij het zouden kunnen beslissen?
2: Dat is een goeie. Die zal ik aan mijn speech toevoegen. Dankjewel. Ja, het enige wat wij kunnen doen is naar voren kijken. Wij waren de underdog, wij zijn de underdog. Dus ons eerste doel is om hun feestje te verpesten. En daarna gaan we hier een feestje bouwen en daarna gaan we kijken hoeveel staat.
0: Sam Gortzak. Volgende week zondag gaat Lycurgus proberen de spanning terug te brengen als derde wedstrijd in Doetinchem op het programma staat. Mocht Lycurgus dan verliezen, dan is Orion Stars Nederlands kampioen. The story. Locker.

0: Jennifer Lopez en Ain't It Funny. Nationale dodendenking mag nooit verdwijnen. Is ons lopend vuur, Petra, wat komt er binnen?
1: Nou, er komt veel binnen via Facebook en via WhatsApp. Onder andere van Gerda Zuidema, die zegt... het mag inderdaad nooit worden vergeten. En ook ik ben 2 minuten stil. En een reactie van Trea, ze zegt... zolang die generatie er nog is. Mijn ouders en schoonmoeder bijvoorbeeld moeten we blijven herdenken. Juist nu ze deze leeftijd hebben en er meer mee bezig zijn dan ooit... gunnen ze gewoon dat we dit blijven doen.
0: 050-3188-288. Praat met ons mee en stem via rtvnoord.nl en via de app van Noord. Nationale dodendenking mag nooit verdwijnen. Daar is 94% van de stemmen zet nee. Zometeen na 8 uur in de ochtendploeg ons sportforum over FC Groningen. Nu ILO.

0: betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
2: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 8 uur.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Ook is het woord genocide erop geschreven, meldt Stadsomroep AT5. Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. Om 8 uur worden er kransen gelegd om oorlogsslachtoffers te herdenken. Volgens de omroep zijn schoonmakers nu bezig de verf van het monument te verwijderen. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. Op een camping in de Amerikaanse staat Oklahoma zijn gewonden gevallen bij een schietpartij. Zeker 10 mensen zijn naar ziekenhuis gebracht. De politie zegt dat er een feest was bij het meer bij die camping.
10: There's a party at Lake Arcadia. We have transported 10 to area metro hospitals. However, there will be more victim numbers coming in as some did take their own personal vehicles to the hospital.
9: Er zijn berichten dat 1 of meer schutters de bossen rond de camping in zijn gevlucht. De politie zegt dat er nog niemand is gearresteerd.

0: Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Utrecht en Den Haag rijden geen treinen, meldt de NS. Ook rijden er geen treinen van Den Haag naar onder meer Enschede en Leeuwarden. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang het duurt. Een vermoedelijke uitbraak van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie 2 Nederlanders. Het zou gaan om een 70-jarige man en een 69-jarige vrouw. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen, zegt correspondent Alice van Gelder.
1: Het zou bijna nooit overgaan van mens op mens, maar ja, dat is hier misschien dus wel gebeurd. Dat gaan ze dus verder onderzoeken. Je krijgt eerst milde griepklachten, maar het kan dus ook fataal zijn, zoals we hier zien.
0: Zeker 3 andere opvarenden van het schip zijn ziek geworden. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag landinwaarts een enkele bui, met kans op onweer. Later gaat het in het zuidoosten regenen. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: En hier is Nooit Nieuws met Rob de Vries.
3: Er zijn vorig jaar veel meer meldingen gedaan van kindermisbruik en huiselijk geweld bij Veilig Thuis. Het aantal meldingen in onze provincie steeg met 500 tot 4850. Vooral in het oosten van de provincie nam het aantal meldingen toe. Anderhalve maand na de gemeenteraadsverkiezingen starten vandaag de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in de gemeente Groningen. Aan tafel zitten de huidige coalitiepartijen, aangevuld met het CDA. Verslaggever Wouter Holsappel verwacht geen grote beleidswijzigingen. Al zint het CDA wel op aanpassing van onder andere de reclamebelasting.
4: Ik denk dat het CDA daar echt wel op moet gaan scoren. Want ze hebben echt een hele campagne bij ondernemers langs. Al die ondernemers beloofd, we gaan dat weghalen. Ja, en het is natuurlijk wel een beetje een pain in the ass geweest van de coalitie de afgelopen jaren. Die reclamebelasting. Constant werd erover gemierd en gezeurd.
3: En na de nederlaag tegen concurrent Den Bosch heeft Donar gisteren gewonnen van Oostende, de Belgische recordkampioen. Aanvoerder Kjeld Zuidema was in zijn opjes.
5: Ja, heerlijk, weet je. En dan ja, goed, vooral de manier waarop, onbevlogen, vrij. Ja, goed, en dan met alles eromheen inderdaad, wat je zegt, is dat heerlijk om dan zo'n wedstrijd te kunnen spelen als team.
3: Meer nieuws, straks om 8:30.
6: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
7: Hier komen Willem en Joey, die ervoor zorgen dat de meubels die gekocht zijn in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen netjes bezorgd en geplaatst worden. En je oude meubels?
8: Die nemen we mee.
9: Als je kiest voor Kruid en Kramer's ontzorgservice.
7: Dat is handig.
9: Zo, klaar.
7: En dan samen genieten van je nieuwe aankoop. Maar dat mag ook alleen hoor. Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
10: Grip. Je merkt het pas hoe belangrijk het is als je het even niet hebt. Grip op je planning, grip op je kosten, grip op je werk. Zeker als je werkt op de weg of op het land. Daarom kiezen slimme Groningers voor Profiel Heuver. Voor grip op je wagenpark, grip op onderhoud en grip op wat je bedrijf draaiende houdt. Profiel Heuver Groningen. Al 60 jaar voor weg en land. De juiste band.
11: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
12: Radio Noord.
13: De ochtendploeg.
12: Met Edwin Paspeer.
14: Goedemorgen, FC Groningen liet zaterdag 3 belangrijke punten liggen. Wat betekent dat voor het restant van de competitie? Zometeen ons sportforum met Stefan Bleker en Paul Zweverink.
15: Goedemorgen Edwin, hoe is jongen?

0: The Alan Parsons Project en Don't Answer Me. Het is bijna 8:09. FC Groningen heeft het nagelaten om afgelopen zaterdagavond de grote stap te zetten richting de play-offs. De ploeg van Dick Lukien speelde zwak, inspiratieloos en verloor met 3-2 van Excelsior. Paul Zweverink, onze analist en verslaggever Stefan Bleker, zijn hier in de studio om erover na te praten. Goedemorgen beiden.
1: Goedemorgen.
0: Was er iets waar je rekening mee had gehouden, deze nederlaag, Stefan?
1: Nou, als je het misschien even helemaal gaat afpellen, is het niet een nederlaag die wat mij betreft uit de lucht komt vallen. Groningen na de winterstop is niet meer het FC Groningen van voor de winterstop. Hè. Dat is heel simpel. Voor de winterstop 27 punten. Nu hebben ze 15 punten bij elkaar gevoetbald. Ze begonnen ontzettend zwak aan het tweede seizoen zelf. Op de duur 6 nederlagen op rij. Toen had je daarna het idee van, het lek is weer een beetje boven. Want toen hadden ze een iets langere reeks eigenlijk van goede wedstrijden. Hè, met onder andere wedstrijden tegen Ajax en AZ die knap gewonnen werden. Het lijkt er een beetje op, als je het, wat ik zeg, afpelt, dat dat eerder een incidentje was. In eigen stadion heeft Groningen het eigenlijk met heel veel tegenstanders ontzettend lastig. Normaal gesproken hebben ze het voornamelijk lastig met tegenstanders die inzakken. Excelsior ging eigenlijk frank en vrij voetballen tegen Groningen. En waren eigenlijk op alle fronten beter. Volledig verrast was ik niet, maar ik vond het wel heel jammer.
0: Was jij verrast?
2: Nee, ik volg de analyse van Stefan goed. Want er is gewoon een feit. En het elftal maakt op mij al een paar weken een uitgespeelde indruk. Daardoor, het voetbal is weg en het gif is ook weg. Ik zie ook haarscheurtjes in het geroemde, wij zijn een eenheid, we zijn een vriendengroep.
0: Waar zie je de haarscheurtjes dan?
2: Nou, ik zie dat vooral de haarscheurtjes bij het gedrag van een paar spelers. En vooral van spelers die in mijn ogen voor mij dan onbegrijpelijke wijze worden ingezet.
0: Zoals?
2: Nou, Willemsen vind ik het voorbeeld van de voetballer waarvan ik iedere keer denk, als hij erin komt, denk ik, nou, de wedstrijd is gebeurd. Willemsen heeft echt een heel zwak seizoen gehad.
0: Maar die staat niet eens in de basis natuurlijk.
2: Ja, maar straalt ook uit. Je ziet aan Willemsen, hij heeft het gehad met deze club. Hij heeft het gehad met hier. Ik ga even heel wat raars zeggen. Hij zou eerder op dit moment de mooiste man van IJsland worden dan de beste spits van Groningen. Er komt Seuntjes. Die heeft al meermalen gezegd dat hij de beste pokken erin heeft als hij moet invallen.
1: In de 85ste minuut.
2: Ik denk, waarom doe je dat dan? En dat gedrag zag je bij de derde goal van Excelsior.
0: Dat zijn invallers allebei, terwijl het met de basis zelf ook niet loopt.
2: Ook de basisspeler zie ik. Is Van Bergen nog de Van Bergen van nee.
0: Maar dat is een
2: ander. Die kan net niet meer dat opbrengen wat hij deed. En zo gaat het. Het beroemde duo centraal vind ik de laatste weken niet goed.
0: Zie jij die haarschutjes ook?
1: Nou ja, je ziet wel dat het kwalitatief natuurlijk gewoon minder is geworden. En dan ga je kijken, waar ligt dat dan aan? Vind ik lastig om echt die vinger op de zere plek te leggen. Eén ding wat natuurlijk wel een feit is, is dat je aanvoerder en hele belangrijke pion Stijn Racing nu toch al geruime tijd mist. En nou werd er, toen hij er nog wel bij was, natuurlijk ook op de duur, hè, 6 keer op rij verloren. Nou, toen miste je Tika de Jonge. En dus op dat middenveld, daar is duidelijk wel iets veranderd. Maar kijk je bijvoorbeeld naar de spelers voorin, dan heb je David van der Werf. Die begon het seizoen echt heel goed. Maar is wel bezig met zijn eerste eredivisieseizoen. Die is best wel weggezakt. Younes Taha begon eigenlijk ook heel erg goed. En op het moment dat hij in die eerste seizoen zelf op 10 werd gezet, ja, toen leek het een soort Valhalla wel bij FC Groningen. Zo goed als er op de duur werd gevoetbald. Heeft het ook een stuk lastiger. Wat Paul zegt over Tom van Bergen. Tegen Excelsior hebben we hem eigenlijk helemaal niet gezien. Op één schot in de eerste helft na. En Jorg Schreuders aan de linkerkant. Ja, inzet, dat zou je hem nooit kunnen verwijten, dat hij niet zijn best doet. Maar het is ook gewoon een stuk ongelukkiger.
0: Ja, maar Groningen heeft nog van alles te winnen. Namelijk een mooi toetje, play-offs halen.
2: Ja.
0: Dat kan trouwens ook nog steeds.
2: Ja, dat klopt.
0: Hoe kan het dan dat niet doorwerkt in zo'n elftal?
2: Het kan ook gewoon zijn, het is een jonge ploeg, dat het gewoon een beetje uitgepierd is. Dat het seizoen een beetje voorbij is. Dat gevoel heb ik een beetje. Hè, maar het voordeel van Groningen is wel dat meerdere ploegen in de Eredivisie kampen met dit probleem. NEC, de komende tegenstander van dit weekend, zie ik hetzelfde bij. Daar is ook de brieën wat af, hebben het heel lastig om zich te handhaven. En dat met meer clubs zo. Sparta eigenlijk ook.
0: De enige concurrent waar Groningen nu nog mee staat.
2: Die gelukkig nog voor Groningen dan gisteren nog twee punten verspeeld. Dus dat houdt de kansen, hoewel die natuurlijk wel aanzienlijk kleiner zijn geworden voor Groningen, nog wel in stand.
0: Ja, maar dat je gewoon gewonnen of als minst gelijk gespeeld. Dan had het er heel anders voor gestaan. Hè?
1: Ja, absoluut. Absoluut. Maar dat is niet gebeurd.
0: NEC en Heracles zijn de volgende tegenstanders.
1: Ja.
0: De laatste twee tegenstanders ook. Hoeveel kans dicht je Groningen dan nog toe om toch die play-offs te halen?
1: Het kan. Maar hoe groot die kans is, ik vind dat lastig. Ik zei een aantal weken geleden al dat ik dacht dat Groningen tegen NEC meer kans zou maken dan tegen Excelsior. Ik weet niet, het was ook een beetje zo'n gevoel. Want op een of andere manier, als in Euroborg een ploeg komt die goed kan voetballen, waar de spelers denk ik ook met iets meer ontzag naar kijken, dan lijkt het wel alsof ze er ook net wat meer zin in hebben en dat het dan net wat makkelijker gaat en beter lukt. Het is misschien wel zo in thuiswedstrijden, hoe meer ogen er dan ook misschien wel vanaf de televisie op FC Groningen gericht zijn, des te meer pit erin zit. En ik denk dat NEC een wedstrijd is die Groningen zeker wel kan winnen, maar dat het dan tegen Heracles, hoe gek dat misschien ook klinkt, wel weer eens een stuk lastiger kan worden.
0: Met die ene overwinning.
2: Stefan, compliment.
0: Ja.
2: Compliment. Je zegt precies wat ik ook zou zeggen.
1: We hebben het er niet eens over gehad.
2: Ja, nee, echt. Nee, echt waar. Ik denk dat het een hele juiste conclusie is. Het blijkt dat Groningen tegen de clubs waarvan mensen zeggen dat wordt moeilijk, eigenlijk altijd goed is. En tegen clubs waarvan mensen zeggen, nou ja, dit zijn natuurlijk drie punten. Ik was op de training vrijdag en toen zei iemand tegen mij, een van de supporters, nou, die drie punten morgen, die zitten wel in de knip.
0: Ja.
2: Dan denk ik, ik hoop niet dat spelers zo denken, denk ik dan.
0: Maar Paul, met die redenatie volgend, als Groningen zich plaatst voor de play-offs om Europees voetbal, dan hebben ze die binnen.
2: Ja, en het gek is.
0: Ja, toch?
2: Het gek is, dan hebben ze ook nog een kans.
0: Ja.
2: Want Groningen kan dat wel. Veronderstel dat je tegen Ajax moet, hè? Dat zou kunnen.
0: Ja.
2: Dan moet je wel uitspelen, trouwens. Maar ja,
0: in Volendam.
2: Dan zie ik daar nog best een kans. Terwijl mensen zeggen, ja, Ajax is natuurlijk veel beter. Dat klopt ook wel. Maar misschien in die wedstrijd niet.
1: Nee, maar ja, dan komt weer wat ik dus net ook zei. Dan zijn alle ogen erop gericht. Ja, en het lijkt wel alsof die derde versnelling waarin ze tegen Excelsior spelen en hoe goed ze hun best ook doen om door te schakelen, dat lukt niet. Ja, en als je dan tegen Ajax speelt, je drukt die koppeling in en voor je het weet staat hij in de zes.
0: Betekent dus dat we nog twee wedstrijden hebben waarbij in ieder geval volgende week nog super spannend is en afhankelijk van de uitslagen dat weekend, het weekend erop ook nog. Dan maakt het in ieder geval leuk tot het einde van het seizoen. Paul, kun je ook zeggen of ze nou halen of niet die play-offs, dat het seizoen wel geslaagd is voor FC Groningen?
2: Groningen heeft een prima seizoen gedraaid en het zit wel wat verval in het elftal. Na de winterstop is het inderdaad niet zo goed, niet zo briljant. Eerst voor de winterstop was het echt briljant.
1: Ja, ze zijn minder
2: geworden. Iedereen was verrast. Groningen stond gewoon vijfde. Dat was een normale plek. Nou, dus nu wordt nu tiende. Of negende, nu sta je tiende. Over de kansen zeg ik, het zal aan Groningen zelf liggen of je die kansen nog hebt. Want ik denk dat Groningen, als je zo speelt als de laatste twee, drie weken, dan redden ze het niet.
0: Maar de vraag was, geslaagd seizoen of niet?
1: Ja, maar wel met een aantekening. Want een geslaagd seizoen gaat natuurlijk ook over de tweede seizoenshelft. Nou, die is echt vele malen minder. En zou een geslaagd seizoen zijn, hè, als het beter zou zijn dan vorig jaar? Nou, toen had Groningen eind van de rit 38 of 39 punten. Nou, nu staan ze op 42. Hè, dus als je de laatste twee wedstrijden verliest, dan kan je zeggen, oké, het is ietsje beter geweest dan vorig jaar. We hebben een paar geweldige wedstrijden gezien. Neem Twente, neem Ajax, neem AZ. En zo waren er in de eerste seizoenshelft ook een aantal. Maar dan is denk ik de verbetering die we zagen in de eerste seizoenshelft wel onvoldoende doorgezet om het echt over een echt geslaagd seizoen te hebben, ondanks dat het wel wat beter was.
2: Ik moet wel zeggen dat de verbetering wel in de uitwedstrijden heel duidelijk is dit seizoen ten opzichte van het seizoen daarvoor. Daarentegen in de thuiswedstrijden juist weer niet.
3: Mooi, nee. De komende zondag spelen we thuis. Tegen NEC, kwart voor vijf overigens. Dank Stefan Bleker en Paul Zwevering. En zometeen die eerste ronde in ons spel. Voor Stijtse.

0: David Guetta, Teddy Swims en Tones and I. En Gone, Gone, Gone. Nog lang niet, tot 10 uur.
1: Worstijdse.
0: De ochtendploeg. Met ook nu weer het moment dat je een weerstation in de wacht kunt slepen. Als je weet te raden waar Joyce Kranenborg is vandaag. Ze heeft 3 aanwijzingen voor je. Die moeten dan weer leiden tot het goede antwoord. En die app je dan naar ons op 050-3188-288. 050-3188-288. Ik moet nog meer zeggen. Ja, zorg dat je de telefoon opneemt. Ja. Als we terugbellen over een half uur ongeveer hier in de ochtendploeg. Dat is wel belangrijk. Dan de eerste aanwijzing. Met zoals altijd de vraag. Waar staat ze?
2: De noem van deze plek doet lekker grunnigs aan. Oh. Ja, okay. Zijn er veel van. Maar
0: zijn er best veel van, hè? Ja. 050-3188-288 is ons nummer, als jij het weet.
2: De noem van deze plek doet lekker grunnigs aan.
0: Geef het maar door of wacht nog een paar minuutjes. Want dan krijgen we de tweede aanwijzing van Joyce. En na 8:30 nog aanwijzing nummer 3. En als je dat wel weet, 050-3188-288. Yeah.

0: Nederlandse band met een dikke Europese hit. Ten Sharp and You.
1: Voor Stijtse.
0: Aanwijzing nummer 1 heb je al gehad van Joyce.
2: De noem van deze plek doet lekker grunnigs aan.
0: Ja. Nou, doe ze lekker grunnigs aan waar ze night is.
3: Nou, het is heel grappig dat heel veel mensen aan hetzelfde denken.
0: Oh ja.
3: Namelijk aan de Poffert.
0: Oh ja, dat is lekker grunnigs.
3: Oh, lekker grunnigs, ja. Maar Nightgoud.
0: Nightgoud, hè. Aanwijzing nummer 2.
2: Dit is een van de kleinste, of misschien wel het kleinste dorp van de gemeente Middengrun.
0: 050-3188-288 als je het nu wel weet. En anders heb je straks nog een mogelijkheid. En na 8:30 aanwijzing nummer 3. Voorlopig moet je het hiermee doen.
2: Dit is een van de kleinste, of misschien wel het kleinste dorp van de gemeente Middengrun.
0: Niet bellen, maar appen. 050-3188-288.
4: Voor Stijtse.
0: Zometeen over een paar minuutjes om 8:30 het Groningse nieuws. Rob, wat zit daarin?
5: Ja, dan de bespiegelingen van verslaggever Wouter Horsappel over de coalitieonderhandelingen in Groningen die vandaag starten.
6: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg.
7: Blijenberg.nl.
8: Oh, die van die deuren.
7: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
9: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
10: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: True Lease met Grenke.
12: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
11: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
12: Precies wat we nodig hadden.
11: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
14: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
15: Voor het maaien van je gras.
14: Voor het reinigen van je terras.
15: Voor het snoeien van je haag.
14: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur, sinds 1926.
16: Stiel, sterk werk.
17: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
18: Dynamisch.
17: Maar in de winter wil ik zekerheid.
19: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
20: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
14: Nu cashback op Stiel tuinmachines.
16: Stiel, sterk werk.
0: Het is bijna 8:30. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Er zijn vorig jaar veel meer meldingen gedaan van kindermisbruik en huiselijk geweld bij Veilig Thuis, blijkt uit cijfers van de organisatie en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal meldingen in onze provincie steeg met 500 tot 4850. Vooral in het oosten van de provincie nam het aantal meldingen toe. In de gemeente Midden-Groningen steeg het aantal meldingen het sterkst, met 125. De gemeenten Eems-Delta en Veendam gaan juist tegen de trend in. Daar daalde het aantal meldingen. 1,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart starten vandaag de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in de gemeente Groningen. Gebeurt onder leiding van informateur Ineke van Gent. Aan tafel zitten de huidige collegepartijen, aangevuld met het CDA. Verslaggever Wouter Horsappel verwacht dan ook geen grote wijzigingen in het coalitieakkoord. Al moeten er wel harde financiële keuzes worden gemaakt vanwege het zogenaamde ravijnjaar dat eraan komt.
21: Gemeenten krijgen minder geld van de landelijke overheid. Ze zullen op bepaalde thema's echt wel wat keuzes voor gemaakt moeten worden. Daar zullen ze echt wel eventjes flink over met elkaar in gesprek moeten. Maar ik denk wel dat het voor de buitenstaande vooral heel interessant is. Ze willen dus door op het bestaande beleid, dus dat zal dan geen nieuws opleveren. Wat zal het CDA gaan binnenhalen?
5: Zoals het inperken van het betaald parkeren of de aanpassing van de reclamebelasting. De bestuurder van een bezorgscooter is gisteravond gewond geraakt bij een ongeluk op de Van Lennepplaan in Groningen. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. Het slachtoffer is na behandeling door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het kwam dat de scooterrijder onderuit ging, is niet bekend. Door broei is gistermiddag brand ontstaan in een composthoop achter een woning aan de Haspelwijk in Zevenhuizen. Het vuur breidde zich bovendien deels uit naar de tuin. De brandweer was snel ter plekke en heeft het vuur geblust, waardoor verdere schade werd voorkomen. De volleyballers van Lycurgus hebben gisteren ook de tweede wedstrijd in de finale serie verloren van Orion Stars. Daardoor staan de Doetinchemmers nu op matchpoint en kunnen zij komende zondag bij een derde zege landskampioen worden. Toch houdt Lycurgus coach Sam Gortzak hoop om dat te voorkomen.
1: Het enige wat wij kunnen doen is naar voren kijken. Wij waren de underdog, wij zijn de underdog. Dus ons eerste doel is om hun feestje te verpesten. En daarna gaan we hier een feestje bouwen en daarna gaan we kijken hoeveel het staat.
5: Donar heeft een roerige week positief afgesloten. Vorige week begon ronduit slecht nadat een belangrijke speler, Dane Erikstrup, was vertrokken en werd verloren van concurrent Den Bosch. Gisteren was alle ellende weer zo goed als vergeten toen de Groninger basketballers in eigen huis wonnen van de Belgische recordkampioen Oostende. Uitgerekend de nieuwe speler, Kilian Martin, maakte de beslissende score.
4: Ja, heerlijk. Hij heeft een mega bijdrage gehad. Ik moet nog even wennen aan de scheidsrechter hier, geloof ik. Hij had 4 fouten. Maar goed, nee, top. Ik ben heel blij dat hij erbij is. Je merkt gewoon dat het een slimme speler is. Dat hij weet hoe het basketbal werkt. Een hoop ervaring. Dus ik ben erg blij dat hij erbij is. En dan, nou ja, goed, hij mag de winnende waken. Dus dat is heerlijk.
5: Zegt aanvoerder Kjeld Zuidema. Donar speelt deze week nog 2 competitiewedstrijden voordat de play-offs beginnen. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
8: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
18: Klaar met binnenzitten? Ga naar buiten en beweeg op jouw manier. Bij Sport 050 vind je de leukste mogelijkheden om buiten te bewegen. Van wandelen tot buitenfitness. Ga naar sport050.nl en ga fit het voorjaar in. Samen sporten? Vind jouw sportmaatje op sport050.nl.
22: Ja, dat is nou het Raatsveld-effect. Want André Raatsveld en zijn team zijn al 40 jaar goed. Zeg maar gerust heel goed voor kunststofkozijnen en dakkapellen waar iedereen blij van wordt. Zeg maar gerust heel blij. Ook heel blij worden? Kijk op raatsveld.nl.
18: Vind jouw buitensport bij Sport 050. Ga naar sport050.nl.
22: Raatsveld is een loyaal familiebedrijf. Dat voelt en ziet u terug in het resultaat. Dus ook heel blij worden van een Raatsveld kunststofkozijn of dakkapel? Kijk op raatsveld.nl.
23: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
24: De Ochtendploeg
25: met Edwin Pasveer.
26: Goedemorgen, 4 mei is de dag van het herdenken. Dat gebeurde ook afgelopen weekend al bij het Van Starkenborghkanaal. Is het gedenkteken onthuld voor verzetshelden Esmee van Egen en Luit Kremer, die in 1944 door de Duitsers werden vermoord. Zometeen een reportage.
27: Goedemorgen,
28: Hoi. Goedemorgen, Edwin. Ja.

0: Diana Ross samen met de Bee Gees en de Chain Reaction. Met de onthulling van een gedenkteken aan de rand van het Verstarkenborgkanaal, net buiten de stad, komt er na ruim 81 jaar gerechtigheid voor verzetshelden Esmee van Egen en Luit Kramer. De laatstgenoemde Kramer werd geboren in Uithuizen en groeide op in 1 in Noord-Drenthe. Hij ging tijdens de oorlog het verzet in en werd in de nacht van 7 september 1944... samen met Esmee van Egen door de Duitsers aan het Verstarkenborgkanaal vermoord. Voor de neven Alex Helmantel en Luit Akkerman is het onthulde monument niet alleen gerechtigheid voor hun oom Luit, maar ook voor hun moeders en dus de zussen van Kramer. Alex Helmantel daarover.
1: Het doet echt recht aan Luit, denk ik, en aan Esmee van Egen, even goed. Maar het doet ook recht aan mijn moeder en eigenlijk ook wel aan mij.
2: Ja, want wat heeft u in uw leven ervan gemerkt van het vermoorden, want zo kunnen we het eigenlijk wel stellen, van Luit Kramer?
1: Ja, ik heb er heel veel van gemerkt. Als kind was het een heel moeilijk grijpbaar iets. En met name op 4 mei. En dan werd mijn moeder heel stil en emotioneel. Maar daar kwam je niet goed bij. Dat was een soort onbegrijpelijk voor een kind. Ook heel krampachtig kwam het over. Dus ik had eigenlijk al vroeg had ik het idee van ik moet een beetje voorzichtig zijn met mijn moeder.
2: Merkt u nog meer aan uw moeder dat ze door alles wat er gebeurd is met Luit wellicht toch anders in het leven stond dan andere vrouwen van haar generatie?
1: Ja, dat denk ik wel. Het was overigens een hele lieve vrouw. En dit gaat natuurlijk erg over dit stuk van haar, een hele lieve moeder. Alleen ik merkte wel dat zij heel veel moeite had met afscheid. Toen ik uit huis ging bijvoorbeeld, toen er vriendinnen kwamen. Dat was niet iets. Je zou denken, dat is mooi ook voor een moeder. Dan zit je rol erop, je taak. En je kinderen vliegen uit of die krijgen een partner en die gaan hun eigen leven leiden. Maar mijn moeder vond het heel bedreigend. Dat is een van de dingen die ik echt heel erg aan de lijf heb ondervonden ook. Dat, daar niet, heel blij om, dat zij daar niet heel erg blij om was.
2: Is in dat opzicht niet alleen dat er erkenning is voor Luit Kramer, maar ook erkenning is voor alle nabestaanden die ook heel veel hebben moeten doormaken, ook na de oorlog?
1: Dat denk ik wel. Ja, er wordt wel gesproken over de NOG, de naoorlogse generatie, tweede generatie, derde generatie. Nou, ik heb dat heel erg ontdekt dat het zo werkt. Ja, en ik heb ook eigenlijk elke keer als je ziet van er zijn zoveel mensen omgekomen ergens in een oorlog elders, dat je dan eigenlijk, dan tel ik maal 3 of maal 4. Ja, want er zijn allemaal familieleden en dan gaat het weer door naar 4, 16 enzovoort. Ja, dus, want het werkt door. Het is niet 1 slachtoffer. Ja, het is niet 1 leven. Levensverhaal wordt verwoest. Ja, maar het effect gaat veel verder. En, ja, dat heb ik echt ontdekt. Ja,
2: heel dus ook voor al deze mensen is dit een monument.
1: Dat klopt. Ja.
0: Neef Alex Helmonte van de vermoorde verzetstrijder Luit Kramer in een bijdrage van Elwin Baas. En zometeen in de ochtendploeg de ontknoping van ons spel Worsteitse en Harma met het

0: Somber en 12 to 12.
1: Voor Stijtse.
0: Ja, eens even kijken. Waar waren we ook alweer gebleven? Oh ja, hier.
2: Dit is een van de kleinste, of misschien wel het kleinste dorp van de gemeente Middengrun.
0: En we hebben al gehoord dat een lekkere groen genomen was, hè?
2: Ja.
0: Nou, dan gaan we nog iets wegstrepen.
2: Ja, wat veel binnenkomt op dit moment is schaaphok. Schaaphok.
0: Nightgoud.
2: Nightgoud.
0: Nog eentje dan.
2: Voor een deel van de norm moet je denken aan wat je hem als je reloortje uitgooit.
0: Oh, dit vind ik mooi omschreven. Oh. 050-3-188-288. Je hebt nog een paar minuten voor het weerstation van RTV Noord. App ons door. Word Joyce Tijd.
2: Voor een deel van de norm moet je denken aan wat je hem als je reloortje uitgooit.
3: Joyce Tijdse.
0: Harma, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ik vond gisteren was het best bewolkt, regenachtig, niet koud. Is het vandaag wat kouder dan gisteren?
4: Ja, gisteren op in Ommel was die temperatuur zo'n 8, 9 graden kelderd in het oosten van de provincie Den Verhaal. Want het westen kwam nauw krap aan de 20 graden. Maar hier wat meer naar het oosten zat op drijvaren 20 graden op een gegeven moment. En dan kwam dus die regen en die buien. En gisteren op lag de temperatuur in Ommel om de bieden 15 graden. Dus dat ging wel behoorlijk snel. Maar het is er lekker van opfris. Nou, en ook vandaag, het bleef nooit al dat droog. Wat in wel weer jammer is, is dat er ook heel veel bewolking is. En in de loop van de middag komen er dus wat lichte buitjes over. En pas later vanmiddag en vanom komt de zon erbij. Nou, vanmiddag wat zo'n 13 tot 17 graden. En de wind motig komt uit noordelijke richtings. Vanavond zien ze dodende denk ik droog. Ruimte voor de zon. Later opklots. Vannacht weer in het zou nemen de bewolking. Het zeker de muren van het zuidoosten regen. En muren bevrijdingsdag in het noordwesten van de provincie droog met regenmotig. En het zuidoosten is toch wel meest bewolkt met regenmotig regen. En de temperatuur gaat nog wat verder onderuit, richting 12 tot 14 graden.
0: Dankjewel.
2: Voor een deel van de norm moet je denken aan wat je hem als je reloortje uitgooit.
0: 050-3-188-288. En zo kan het einde van een relatie misschien wel een mooie prijs opleveren. Namelijk het weerstation van RTV Noord. 050-3-188-288. En misschien bel ik jou wel terug na 050.
5: Met muziek kan rijven.

0: ons eigen Noord 9 050. En dit in de nacht. Nou, dit is een ochtend waarop we jou misschien wel gaan bellen. En jij het weerstation wint van RTV Noord. Als je het antwoord weet te geven op de vraag.
1: Goedendag, dit is de voicemail van...
0: Oh, jammer. Ja, homa. Ja.
2: Gelijk naar de volgende?
0: Ja, gelijk naar de volgende, ja. Ja, we zeggen erbij, zorg dat je bereikbaar bent.
2: Ja.
0: En als je dan niet bereikbaar bent.
2: Uit of zo dan?
0: Ja, of is aan het bellen. Of zij.
2: Ook.
0: Ja. Nou, de volgende dan maar. Die heeft al echt geluk.
2: Ja, als die opneemt.
0: Dat is eigenlijk niet geselecteerd door de computer.
3: Christa Kamphuis.
0: Dag Christa. Met Edwin van Radio Noord.
3: Ja, mooi.
0: Dit klonk bij... Ik dacht, dit is een voicemail.
3: Nee, het was geen voicemail.
0: Christa Kamphuis kan uw bericht niet beantwoorden. Ik denk dat komt erachteraan.
3: Oh nee, dat is niet zo hoor. Nee.
0: Nou, gelukkig Christa. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat fijn dat je opneemt.
3: Ja.
0: Waar is Joyce?
3: Lutterweer.
0: Hoe?
3: Had ik toch niet gevuld? Lutterweer, dat had ik niet gevuld.
0: Ja? Nou, hoe spreek je dat goed uit?
3: Ja, moet ik even kijken.
0: Ja, schrijf hem. Kijken, wat heb je opgeschreven?
3: Ja, wat heb ik opgeschreven?
0: Ja.
3: Ik ben niet zo handig met telefoon.
0: Nee, rustig aan hoor. Peter heeft het goede antwoord opgeschreven.
2: Ze heeft het goede antwoord opgeschreven, ja hoor.
0: Dan rekenen we het.
3: Lutterweer.
0: Ja. Wacht even, laat nog één keer horen hoor.
2: Ik ben in Lutterweer. En je zolder de moord Lutterverdudde.
0: Ja, oh. Ik dacht even, Christa, dit gaat helemaal mis.
3: Nee, gaat goed.
0: Ja, en dat liefdesverdiener was het Ludde, hè? Ludde verdurt, hè?
3: Ja.
0: Dat kwam in Ludde voor. Nou, dat levert je het weerstation op.
3: Hartstikke leuk.
0: Ja. Plannen voor vandaag, morgen, overmorgen?
3: Straks even met de auto's dan even tanken.
0: Oh.
3: Als je vlak bij de grens woont, doe je dat, hè?
0: Ja, waar woon je dan?
3: Vlagwedden.
0: Ja, ik ben zaterdag ook nog in Duitsland geweest om te drinken. Viel me toch eigenlijk nog wel tegen hoor, de prijs daar in Duitsland.
3: Ja?
0: Oh. Ja, dat is wel goedkoper, maar nou niet... Ik had iets meer gehoopt eigenlijk.
3: Ja.
0: Nou, wens je veel plezier. Ga je nog ook een lekkere schnitzel dan nemen daar, of een braadworst?
3: Nee hoor, nee. Ik ga alleen even over het kwartiertje heen. Ik ben half uur ben ik
0: weer. Oh, oké, okay. We hebben gelijk een dagje gedaan, ook leuk. Nou, fijne dag dan verder vandaag. En blijf even hangen.
3: Ja. Oké,
0: doei.
3: Dankjewel.
0: Doei. Even kijken naar ons lopend vuur. Dat luidt, nationale dodendenking mag nooit verdwijnen. Peter, wat komt er onder andere binnen?
2: Nou, Ebo Hoekstra is het daar helemaal mee eens. Hij zegt, juist door stil te staan bij wat zij hebben gegeven... kunnen wij vandaag in vrijheid leven. Conflicten zullen er helaas altijd zijn... maar herdenken herinnert ons eraan wat er op het spel staat. Laten we dat nooit vergeten. En ook een reactie van Cor Bonthuis. Onze voorvaderen die ons voor ons gevochten hebben... dienen we in alle rust te kunnen herdenken. En dan komt er ook nog een reactie binnen van Evert Mouw. Hij zegt helemaal mee eens, nationale dodenherdenking mag nooit verdwijnen. Het is nu juist de tijd om te herdenken. Alles wat aan haat en nijd op ons afkomt, met gedachten af te weren. Met respect ben ik vanavond 2 minuten stil.
0: Om 8 uur, nationale dodenherdenking mag nooit verdwijnen. Praat met ons mee via 050-3188-288. Het aantal eenstemmers groeit, staat nu op 94%. rtvnoord.nl en de app van Noord, daar stem je op ons lopend. En zometeen een bijzonder verhaal na 9 uur. Een verhaal over een oude legerbarak uit de Tweede Wereldoorlog. Die zou misschien gesloopt worden, maar is gered. Waar gaat hij naartoe? Straks na 9 uur hoor je het hier in de ochtendploeg.

0: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
8: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
9: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of vreem? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
10: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
9: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
8: Volop geraniums en perkplanten. Freekvanderwal.nl.
11: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 9 uur.
13: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam is druk bezig om het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam schoon te krijgen. Het monument is beklad met rode verf. Ook werd het woord genocide erop geschreven, maar dat is inmiddels verwijderd, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
14: We staan met heet water te spuiten en met borstels de resten weg te krijgen. Het is wel taaie verf en de steen van het monument is een natuursteen die poreus is, dus dat maakt het lastig, maar ze krijgen het weer schoon.
13: Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is nog niet bekend en er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Gouden en Den Haag rijden tot zeker 21:15 veel minder treinen, meldt de NS. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang dat duurt. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar de opvang van SOS Dolfijn in Annapallona. Het dier werd op het strand getrokken en koel gehouden met natte doeken, zegt de man die de dolfijn vond.
15: Mensen zijn druk bezig om de dolfijn nat te houden, dat die niet overhit raakt. Heel voorzichtig, houden het luchtgaatje vrij.
13: Een witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het is gebeurd, bewijst volgens SOS Dolfijn dat er iets mis was. En dan nog het weer tot besluit. Het is wisselend bewolkt, maar

0: grotendeels droog. Vanmiddag valt er lokaal een enkele pittige bui met kans op onweer. En ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Morgen vooral in het zuidoosten kans op regen, elders geregeld zon en droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dit is Nooit Nieuws met Rob de Vries.
2: Er zijn vorig jaar veel meer meldingen gedaan van kindermisbruik en huiselijk geweld bij Veilig Thuis. Het aantal meldingen in onze provincie steeg met 500 tot 4850. Vandaag starten de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in de gemeente Groningen. Aan tafel zitten de huidige coalitiepartijen, aangevuld met het CDA. Verslaggever Wouter Holsappel verwacht geen grote beleidswijzigingen, als hint het CDA wel op aanpassing van de reclamebelasting en het betaald parkeren.
3: Ze hebben zelfs een zwart boek ingeleverd de afgelopen periode. Dat is met problemen over betaald parkeren. Betaald parkeren is in de stad natuurlijk enorm uitgebreid. En er liggen al in nieuwe woonwijken, er staan al bijzinnetjes van eventueel betaald parkeren. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat CDA daar wat een rem op wil zetten.
2: En een kind is gistermiddag gewond geraakt bij een aanrijding door een automobilist in de Gerard Douwstraat in Groningen. Gebeurde toen het de straat overstak. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel. Meer nieuws straks om 9:30.
4: Raamdecoratie op maat gemaakt.
5: Timpt weg.
4: Eigen productie- en montagedienst.
5: Timpt weg.
4: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpt weg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
6: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
7: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
6: Het is weer Happy Days bij Van Uffelen. Veel korting op de mooiste modemerken.
8: Mid-season.

0: Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollen.
2: Radio Noord. De ochtendploeg.
3: Met Edwin Paspeer.
2: Goedemorgen. Een oude legerbarakker. De Tweede Wereldoorlog is gered van de sloop. Er is een nieuwe bestemming. Waar? Dat hoor je zometeen hier.
4: Hey Edwin, goedemorgen.

0: Nolan Sisters en I'm in the mood for dancing. Het is 7 minuten over 9. Vorig jaar zomer hoorde je bij ons op Radio Noord een oproep om een Duitse legerbarak uit de Tweede Wereldoorlog te redden. Het was een laatste noodkreet van de gemeente Groningen om sloop te voorkomen. En die oproep heeft gewerkt, want het militaire erfgoed krijgt een nieuwe bestemming. Vrouwtje Veeman van de gemeente Groningen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Laten we gelijk maar met de deur in huis vallen. Wat gaat er gebeuren met de barak?
1: De barak gaat naar Schiermonnikoog, naar Friesland.
0: En waarom?
1: Omdat die daar een hele goede plek krijgt om daar verder voor te bestaan als barak.
0: Bij het Bunkermuseum?
1: Bij het Bunkermuseum, ja. En wij zijn heel blij dat er zoveel oproepen... reacties is geweest op onze oproep. En we hebben ook hele goede kandidaten zaten ertussen. En we zijn erg blij dat wij nou dit bekend zullen maken.
0: Ja, over die oproepen zometeen even meer. Maar eerst nog even over die barak. Wat is dat precies voor een legerbarak?
1: Ja, het is een RAD-barak, een Rijksarbeidsdienstbarak. Die heeft in Oterdum gestaan, vlak na de inval. Toen de Duitsers hier... het land binnenkwamen en die zijn heel snel opgetrokken, die barakken. Het is eigenlijk een soort mega bouwpakket. Het zit erg ingenieus in elkaar. En die barakken werden daar geplaatst om soldaten te huisvesten. En deze specifieke barak is ook gebruikt om te koken en te eten en dergelijke dingen.
0: Ja, en wat is er na de oorlog mee gebeurd?
1: Na de oorlog, ja, de meeste van dit soort barakken werden kippenhokken. En hebben het daarna dus niet overleefd, want het zijn hele grote houten dingen. Maar deze barak is naar Hoogkerk gegaan. En heeft jaren als verenigingsgebouw van Hoogkerk gediend. En heeft daar nou gestaan en is een soort gemeenschapsgebouw gebleven.
0: Ja, uiteindelijk is het afgebroken. Het lag sindsdien bij u in de opslag. Ik zei al, vorig jaar hebben we een oproep gedaan hier. Hoeveel reacties leverde dat toen op?
1: Nou, bijna 100. Dat leverde heel veel reacties op. Van rijp en groen, maar allemaal even enthousiast.
0: Ja, maar wat bedoelt u met rijp en groen? Mensen wilden er misschien ook alweer een kippenhok van maken of iets anders?
1: Ja, bijvoorbeeld. Oh, ja. Of een partytent in de tuin. Dat konden ze ook wel gebruiken. Maar er zaten ook hele doordachte aanvragen tussen. En 3 daarvan hebben we gevraagd om de plannen verder uit te werken. Die luxe hadden we. Dus dat leverde dus ook weer 3 goede kansen op.
0: Ja, en uiteindelijk is het dus Schiermonnikoog geworden.
1: Ja.
0: Waarom is het voor u zo belangrijk dat die barak bewaard blijft?
1: Nou, de barak zelf, de verhalen zijn natuurlijk altijd prachtig. Maar het barak zelf, dat is een tastbare ding, het echte erfgoed. Dat wil je graag toch ook eigenlijk ook bewaren. Hè? Niemand zit te wachten op een replica van de Martini-toren. Je moet een echte spul hebben. En het echte, daar hangen de verhalen in. Nou, ik zou bijna zeggen, daar zit de ziel van het verhaal in. En daarom vinden wij het zo belangrijk dat het ding gewoon een goede toekomst krijgt. Dat je niet alleen een plekje hebt van hier stond ooit wat, maar dat je het zelf nog kan zien en aanraken en beleven.
0: Wanneer kunnen mensen de barak gaan bekijken op Schiermonnikoog?
1: En nou, dat duurt denk ik nog wel even. Want hij moet dus nog worden. Hij ligt nog steeds in de opslag. En hij moet nog worden opgebouwd en vervoerd. Dus ik denk dat nog wel een jaartje zal duren, minimaal.
0: Maar dan kunnen we het zien bij het Bunkermuseum op Schiermonnikoog.
1: Ja,
0: dank voor het verhaal.
1: Oké, graag gedaan.
0: Vrouwtje Veeman is van de erfgoedafdeling van de gemeente Groningen. En zometeen het thema van onze top 3. En de nieuwe aanwinst van Tona, Killian Martin, beleefde gistermiddag een droomdebuut. Hoor je straks ook in de

Alex Warren en Fever Dream. Top 3. Over een half uur tot besluit van de ochtendploeg op deze maandag. Weer een top 3. Aan de hand van een thema mag jij een plaat doorgeven aan ons. Mag ook meer zijn trouwens. Het thema is vandaag vrijheid. Immers vandaag en morgen. Dat zijn al ruim 80 jaar belangrijke dagen voor ons land. We staan middels dodenherdenking vandaag. En bevrijdingsdag morgen stil bij het feit dat we leven in vrijheid. Zeker in deze tijd is dat helemaal niet zo normaal. En daarom is vrijheid het thema vandaag.

0: deze ook zo leuk.
1: Ja, vind ik echt wel leuk. Ja, Rutschakot, deze vind ik trouwens ook heel leuk. Nicole. Ze wonnen in de jaren 80 het Songfestival mee. En kijk naar de wereld. Ein bisschen Frieden. Nou, 050-3188-288, dat is ons nummer. App ons je platen door of bel ze ook door. Dat mag beide via 050-3188-288. Vrijheid is het thema vandaag van onze top 3 resultaat. Hoor je straks om 9:15.

0: Edwin Jongerdijk en Ax de Kaan zal kriegen. Donar heeft een roerige week uitermate positief afgesloten gisteren. Vorige week begon ronduit slecht dat er een belangrijke speler was vertrokken en er verloren werd van concurrent Den Bosch. Gisteren was alle ellende weer zo goed als vergeten nadat de Groningse basketballers in eigen huis wonnen van de Belgische recordkampioen Oostende. En uitgerekend de nieuwe speler maakte de beslissende score. Maar belangrijker, Donar doet ermee toch goede zaken in de strijd om de tweede plek. Weet ook de aanvoerder van Donar, Kjeld Zuidema.
1: Deze was heel belangrijk, zeker met Leiden die wint van Den Bosch. Dus om die tweede plek te clinchen is deze enorm belangrijk. Zeker als je tegen Oostende speelt, waar we, hoor ik net, 1 keer van gewonnen hebben in de geschiedenis. Dus ja, dat is dat mega om deze wedstrijd mee te slepen.
2: Je wint hem niet alleen, maar ook ja, gezien de afgelopen week, hoe fijn is het dan?
1: Ja, heerlijk, weet je. En dan ja, goed, vooral de manier waarop, onbevlogen, vrij. Ja, goed, en dan met alles eromheen inderdaad, wat je zegt, is dat heerlijk om dan zo'n wedstrijd te kunnen spelen als team.
2: Ja. Heel kort even, en dan hebben we het er ook niet meer over. Maar goed, er is natuurlijk een belangrijke speler weggegaan. Er is een nieuwe voor teruggekomen. Jullie verliezen van Den Bosch in de strijd om de eerste plek. Ja, en dan nu van de Belgische recordkampioen winnen, Oostende. Dat is dus al heel bijzonder. En dan de nieuwe man, Kilian Martin. Ja, dat hij dan die laatste score maakt. Hoe was dat?
1: Ja, heerlijk. Hij heeft een mega bijdrage gehad. Ik moet nog even wennen aan de scheidsrechter hier, geloof ik. Hij had 4 fouten. Maar goed, nee, top. Ik ben heel blij dat hij erbij is. Je merkt gewoon dat het een slimme speler is. Dat hij weet hoe basketbal werkt. Een hoop ervaring. Dus ik ben erg blij dat hij erbij is. En dan, nou ja, goed, hij mag de winnende waken. Dus dat is heerlijk.
2: Ja, precies dat momentje. Want ja, kun je een beetje omschrijven wat voor orkaan er door Martini Plaza ging en hoe dat bij jou was?
1: Nou ja, goed, je komt 4 voor, dus dat is, nou ja, goed, het magische nummer in het basketbal. Als je dat voorkomt in het einde van de wedstrijd, nou ja, kun je het eigenlijk als gespeeld zien. Tenzij ik een domme turnover gooi. Maar ja, dat is heerlijk en dat is, nou ja, bevrijdend, zeg maar. Ja.
2: Nou ja, je hebt het zelf over een turnover, dat is balverlies. Hè? Wil je het daar nog over hebben, die eerste helft?
1: Nou, vooral die laatste bedoelde ik, op het einde van de wedstrijd.
2: Ja, ik bedoel ook, ik refereer de eerste helft 13 keer balverlies. Dat was natuurlijk heel veel. Oostende maar 1 keer. Ja, in die tweede helft gebeurde er echt iets met de ploeg, volgens mij, hè?
1: Ja, goed. Ik weet niet precies waar het aan lag. Ja, het waren ook een paar domme turnovers. Maar goed, ook, ja, goed, je gaat op een bepaalde manier anders spelen. Andere passes zoeken, omdat die in de eerste helft niet werken. En nou ja, daardoor komen mensen open. Dus, nou ja, goed. Dat goede aanpassing in de rust.
2: Alles bij elkaar, ja, een heerlijke afsluiting denk ik van zo'n week, hè?
1: Ja, echt een topafsluiting. En nu zijn we ook gewoon, we moeten nog 1 wedstrijd winnen en dan zijn we gewoon 2e. Dus dat wordt woensdag hard knallen.
0: Kjeld Zuidema in gesprek met Karel-Jan Buurken. Want Donar speelt deze week nog 2 competitiewedstrijden voordat de play-offs beginnen. Woensdagavond dus uit, hard knallen tegen Rotterdam. En dan zaterdagavond thuis afsluiten tegen het Belgische Limburg United. En zometeen het Groningse nieuws. Rob, wat zit erin?
3: Ja, dan meer over een nieuwe expositie in het Veenkoloniaal Museum in Veendam. Wat daar precies te zien is, dat hoor je zo.
0: En natuurlijk plaatjes. We zijn op zoek naar plaatjes met het thema vrijheid.
4: Wij zijn vrij.
0: Ja, Ancora. Jan geeft deze door en Neil Young komt ook bij ons binnen. Mooie suggestie van Klaas. Keep on rocking in the free world. Deze is voor Rob de Nijs. Adrie en Tineke komen daarmee. En alles wat ademt.
5: Mooi.
0: Om te denken aan de versie van Spaan en Vermegen die er ooit alles wat aanbrandt van maakte. Het hele kerstdiner wat door de shredder ging. En ook Queen wordt natuurlijk genoemd. I want to break free. Nou, geef ze nog maar door. 050-3188-288. Plaatjes voor onze top 3 met vrijheid als thema. En straks na 9:30 hoor je waarom er in het KP Zijl bij de Loppersum nog geen bommetje gedaan kan worden. Nu EOS.
6: Een volle asbak, lege glazen.
0: EOS.

0: zijn Medipoint.
1: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
2: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
1: En voor de sta-opstoel van Toon.
3: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
1: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Het is code rood bij Dirk.
6: Wat zeg je?
5: Het is code rood bij Dirk.
6: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
5: Ja, want op Dirk kun je rekenen.
4: Medipoint.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Ook in de actie bij Dirk. Melk Unibreker. 99 cent. Dat is minder dan een euro.
7: Nu, later en altijd.
8: Ga je bijna met pensioen?
9: Ja.
8: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
9: Nee.
8: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
10: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
11: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
12: Over een paar seconden is het 9:30 en nu krijg je al het nieuws. Met Rob de Vries, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Anderhalve maand na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart... starten vandaag de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in de gemeente Groningen. Gebeurt onder leiding van de informateur Ineke van Gent. Aan tafel zitten de huidige collegepartijen, aangevuld met het CDA. Verslaggever Wouter Holsappel verwacht in het coalitieakkoord uiteindelijk geen grote wijzigingen ten opzichte van het huidige beleid. Maar het CDA zal wel tevreden moeten worden gesteld in de onderhandelingen. Bijvoorbeeld met de reclamebelasting.
14: Het gaat om 500.000 in de begroting. En dan denk jij, 500.000, dat is best veel geld. Maar op een begroting van 1,5 miljard valt dat nog wel mee. Dus ik denk dat het CDA daar echt wel op moet gaan scoren. Want ze hebben echt de hele campagne bij ondernemers langs. Al die ondernemers beloofd, we gaan dat weghalen. Ja, en het is natuurlijk wel een beetje een pain in the ass geweest van de coalitie de afgelopen jaren. Die reclamebelasting. Constant werd erover gemierd en gezeurd. Ja, en nu zou je eigenlijk zonder gezichtsverlies zou je zo die reclamebelasting weer aan het CDA kunnen geven.
13: Een uitgebreid verhaal over hoe het staat met de collegevorming in alle 10 Groninger gemeenten lees je op rtvnoord.nl en onze app. In het Veenkoloniaal Museum in Veendam hangen sinds dit weekend 12 schilderijen die samen Nederland in 1935 presenteren. De schilderijen waren ooit bedoeld voor de wereldtentoonstelling in 1933, maar zijn al 80 jaar niet meer samen te zien geweest. Conservator Celine Vister vertelt bij RTV 1 wat op de werken precies te zien is.
15: Wat je ziet is dus de landbouw van toen. Het wordt wel geïdealiseerd weergegeven, want in 1935 was natuurlijk een tijd dat de industrialisatie al lang op gang was. Er waren al tractoren en machines, maar die zie je eigenlijk helemaal niet op deze schilderijen. Je ziet echt een nostalgisch beeld, een paard dat de wagen trekt. Nou ja, echt een beetje het droombeeld van Nederland om het dus zo goed mogelijk te promoten, als het ware.
13: De komende maanden is de collectie in het museum in Veendam te bewonderen. Daarna hoopt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat ze een nieuwe bestemming krijgen. Langs het Van Starkenborghkanaal, net buiten de stad, is dit weekend het gedenkteken onthuld voor verzetshelden Esmee van Egen en Luit Kremer. Zij werden in september 1944 door de Duitsers vermoord. Het monument betekent niet alleen erkenning voor de beide verzetshelden, maar ook voor hun families. Neef Alex Helmantel zegt dat de oorlog een grote impact had op zijn moeder, de zus van Luit Kremer.
16: Als kind was het een heel moeilijk grijpbaar iets. En met name op 4 mei. En dan werd mijn moeder heel stil en emotioneel, maar daar kwam je niet goed bij. Dat was een soort, ja, onbegrijpelijk voor een kind. Ook heel krampachtig kwam het over. Dus ik had eigenlijk al vroeg had ik het idee van, ik moet een beetje voorzichtig zijn met mijn moeder.
13: Ja, ook vandaag zijn er op tal van plekken in onze provincie herdenkingen vanwege de Nationale Dodenherdenking. In de stad is er een stille tocht en een herdenking bij het Martini-Kerkhof. Burgemeester Roelien Kamminga roept jongeren en studenten op om mee te lopen met de stille tocht. Ook vraagt zij ouders om hun kinderen mee te nemen. De herdenking op het Martini-Kerkhof wordt zoals elk jaar rechtstreeks uitgezonden door TV Noord. Vanavond vanaf 7:45. Aansluitend is Doc Noord te zien met een documentaire over de luchtoorlog boven Groningen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de effecten daarvan op de grond. De uitzending vanavond wordt afgesloten met het programma van D-Day tot Delfzijl, de laatste getuigen. En die gaat over de bevrijding van Delfzijl. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
12: Dank je wel, Rob. Zometeen in Loppersum zijn vrijwilligers druk bezig met het vullen van het zoutwaterbad. Voor komende zomer natuurlijk. Onze top 3 gaat over vrijheid. En ons lopend vuur luidt vandaag. Nationale dodenherdenking mag nooit verdwijnen. En hier is Harma met het weer.
0: Vandaag is maïs bewolkt en in de loop van de middag komen er wat lichte buitjes voor. De wind duurt noordelijk richting wat motig met 13 tot 17 graden. Vanavond is er nog ruimte voor de zon. Later opklotens vannacht en zou nemen de bewolking. In het zekende muiden in het zuidoosten van de provincie eindige regen. In Meun blijft in het noordwesten droog met ruimte voor de zon. In het zuidoosten bewolkt met regelmatig regen. En de temperatuur 12 tot 14 graden.
9: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
17: Grip. Je merkt het pas hoe belangrijk het is als je het even niet hebt. Grip op je planning, grip op je kosten, grip op je werk. Zeker als je werkt op de weg of op het land. Daarom kiezen slimme Groningers voor Profiel Heuver. Voor grip op je wagenpark, grip op onderhoud en grip op wat je bedrijf draaiende houdt. Profiel Heuver Groningen. Al 60 jaar voor weg en land. De juiste band.
18: De juiste stap. Alleen deze week. Wolkiedagen bij de Boerschoenmode in Hoge Zand. Kijk op deboerschoenmode.nl.
19: Het is weer veel, hoor. En ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Wie mee naar die in Winschoon in Noordbrouck. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bijmeenardi.nl.
20: Wacht niet tot de zon weer schijnt, want dan is het te laat. Bij Portenda uit Hoge Zand regel je nu jouw zonwering en rolluiken. Van advies tot montage, we maken het je makkelijk. Kom langs en wees de zon voor. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.

0: van Bruno Mars en I Just Might. Ja, veel buitenzwembaden in onze provincie zijn al open. Anderen zijn nog bezig met de laatste voorbereidingen. Zo ook bij het KP Zeilbad in Loppersum, het Zoutwaterbad. En daar komt volgens bestuurder Matthijs Oskam toch veel bij kijken.
1: Begin maart wordt er begonnen, dan moet eerst het zwembad leeg. Dan wordt het rustig aan leeggehaald, dan een beetje schoongemaakt en dan wordt de installatie opgebouwd. Ja, en dan kan hij weer rustig aan vol. Dat duurt een kleine 4 weken. En daarom, daarom moeten we al vroeg beginnen. En hebben we niet even 1 weekje om alles te vullen. Dan, ja.
2: Het eerste water zit er al in, achter je. Hoe ziet het eruit?
1: Ja, goed. Het moet nog een stukje bij. Maar dat komt goed. Zon erbij, kan het mooi opwarmen. Dan,
2: want het vullen gaat niet zo snel. Gewoon puur omdat het opgepompt wordt natuurlijk. Ja. Gezuiverd worden.
1: Ja, we kunnen maar zoveel kuub per dag doen. En het is natuurlijk een 50 meter bad. Die tot een diepte van 4 meter gaat. Dus er gaat bijna 2,5 miljoen liter water in. Dus dat is wel iets anders dan een 25 meter bad van 2 meter diep. Dus dat is, het is gewoon een hele bak vol met water. Hè?
2: Een unieke procedure om het bad te vullen. Maar het is ook een uniek bad, hè?
1: Ja, zo noemen wij het wel, ja. Unieke zoutwaterbad.
2: Het enige van Noord-Nederland, of van Nederland zelfs?
1: Enige van Nederland, ja. En bijna 100 jaar oud. En dat, de 100 willen we graag halen. We zijn nu volgens mij 93 jaar oud. Dit jaar. Dus we zijn druk bezig om ook voor de toekomst alles goed te verzorgen. Vorig jaar nieuwe bestrating aangelegd. Een stuk van de dijk weggehaald. Nieuwe speelattributen gemaakt. En zo hopen we toch een beetje de mensen te blijven trekken.
0: Matthijs Oskam van het KP Zeilbad in Loppersum. Zaterdag 16 mei, dat is in het Hemelvaartweekend, gaat het enige zoutwaterbad van Nederland weer open. Bijdrage van Ronald Niemeyer.
3: Lopend vuur.
0: Onze top 3 over vrijheid komt eraan. Maar eerst nog even reacties op ons lopend vuur. Over nationale dodenherdenking op de dag overigens. En dat hoorden we ook in het landelijke nieuws zojuist. Dat het Nationaal Monument door de Dam beklad is afgelopen nacht. Dat is ook weer schoongemaakt overigens. Nationale dodenherdenking mag nooit verdwijnen. Is ons lopend vuur.
4: Ja, reactie van Karin, die zegt zeker, ook als er niemand meer leeft van die generatie. Een oorlog werkt generaties door om slachtoffers te gedenken, maar ook om ons blijvend te herinneren hoe het ooit begon met polarisatie. Veel van wat toen in de maatschappij speelde is nu terug te vinden. En ze begint, net als jij en vele anderen ook even over het Nationaal Monument op de Dam. Dat besmeurt met de rode verf, dus afgelopen nacht.
0: Bizar.
4: Ja. Ze zegt ook, zolang er mensen zijn die een herdenkingsmonument juist vandaag op deze wijze bekladden, is dat zeker nodig. Prima dat je een punt wil maken, maar dat hoeft niet op deze respectloze wijze. Want dan heb je niet begrepen wat je bedoelt. En zo komen er heel veel reacties over binnen. En Michel As die maakt zich daarom ook druk over vanavond. Hij zegt, hou gewoon je mond of sta even stil die 2 minuten om 8 uur. Mij werd dat al geleerd als kind door mijn moeder. Dus hoezo kan een volwassene dat niet? Dus hij is bang dat toch weer gaat gebeuren.
0: Maar we hopen dat iedereen het goede doet vanavond, toch?
4: Ja, inderdaad. Ook een reactie van Bianca. Die zegt, het lijkt mij dat we nu leven in een wereld waarin velen vergeten te lijken hoe gemakkelijk mensen gemanipuleerd worden om hele bevolkingen te demoniseren. Goedemorgen. Vergeten lijken te zijn dat soldaten jonge mensen zijn die niet horen te sterven aan een ver front. Nou, zeker moeten we hier blijven stilstaan.
0: 050-318-288, heb nog een reactie door. En stem via rtvnoord.nl en de app van Noord. Nationale dodenherdenking mag nooit verdwijnen. Daar is met tot 94% van de stemmers het mee eens. Top 3. Ja, vanavond dodenherdenking, morgen bevrijdingsdag. 2 dagen waarop we ons realiseren dat we leven in vrijheid. Dat het allemaal niet zo vanzelfsprekend is. We vroegen jou plaatjes door te geven over dat thema. Over vrijheid. Het zijn mooie plaatjes geworden die in de top 3 terecht zijn gekomen. Dank daarvoor alvast Jacob, Peter, John en Ellie. Dachten allemaal.

0: Zo gaan we fluiten deze dag. Een mooie suggestie van Plien via de app The Scorpions en The Wind of Change. Top 3. Zometeen nog eentje in onze top 3. Ja, maar eerst zeg ik goedemorgen tegen Femke.
1: Goedemorgen.
0: Terug van vakantie.
1: Jazeker.
0: Fris en fruitig.
1: Ik heb er weer heel veel zin in.
0: Ja, wij ook. En jouw programma en in de eerste plaat, waarvan wij nog niet weten wat die plaat is. Jij wel.
1: Zeker.
0: We moeten het even zonder Rob doen.
1: Ja, dat is waarschijnlijk minder gunstig voor jullie.
0: Ja, maar dat ben ik ook bang voor, ja.
1: Dat wordt wel een meemaken. Nee, maar ken je dat wel eens, dat je dan eigenlijk vaak door een partner, die is dan boos op jou, en dan denk je, maar waarom? Hoe kan dat nou? Want ik ben me van geen kwaad bewust. Ja. Dat is eigenlijk wat die jongens zich ook afvragen.
0: Het zijn jongens. Oh. Het is een band. Man, jongensband.
1: Dat zeg ik niet.
0: Nee, maar daar zit ik nu in te vullen.
1: Maar ik zeg heel specifiek jongens.
2: Ja. Ik denk dan meteen van I want it that way.
1: Nee.
2: Oh, vond ik wel
0: Boys.
2: Goed bedacht.
0: Backstreet Boys.
2: Nee. One Direction.
1: Nee, ze hebben iets gedaan, maar ze weten eigenlijk niet wat. En daar worden ze nu eigenlijk voor gestraft.
2: Zielig.
1: Ja. Ja, dat is heel zielig. Ja. Ze zeggen, ze vragen zich ook af. Maar ja.
0: Nee, ik weet het niet. 050-3-188-288. Nog één keer de omschrijving. En Rob komt nu binnengewandeld.
1: Ja.
0: Rob, één keer de omschrijving. Die komt nu.
1: Ja, soms dan, vaak in een liefdesrelatie, dan is je partner kwaad op jou. En dan vraag je je af, wat heb ik nou eigenlijk gedaan om, waardoor ze nu zo tegen mij doet? Of hij.
3: Oh.
1: Die jongens.
3: The Pet Shop Boys en Dusty Springfield met What Have I Done to Deserve This.
0: Kijk, dit is niet normaal.
1: Jij bent een redder in nood.
3: Saved by the bell. So sorry, mensen.
0: Oh, ik wil met Rob in een team, hoor.
1: Jij ook, hè?
0: Wij volgen een team ochtendploeg, hoor. Heerlijk. En nog eentje in onze top 3. Marco Borsato, vrij zijn.

0: Edwin. Jo, tot ziens, Edwin. Hoi.
1: Joe, doei.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus. Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Mooi, ik ben Wia Buze. Kent u Avery's Fashion in Zuid-Laren al? Vroeger kocht ik daar een maatje meer, nu vele maatjes minder. Maat 38 tot en met 58 bij Avery's in Zuid-Laren.
9: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683 252 162.
10: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
9: 0683 252 162.
11: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
12: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Dit is Radio Noord.
12: Nu het nieuws van 10 uur.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft de VS gewaarschuwd om niet de straat van Hormuz binnen te varen. Het hoofd van de Iraanse strijdkrachten zegt keihard te zullen reageren op iedere dreiging en dat koopvaardijschepen en olietankers zich niet mogen verplaatsen, zolang ze daar geen toestemming voor hebben van Iran. Het dreigement komt na het bericht van de Amerikaanse president Trump, die zegt dat de VS vandaag begint met het begeleiden van schepen die vastzitten in de Zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Bij het monument is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is, zegt ze. Premier Jetten noemt de bekladding een idiote en volstrekt onacceptabele actie. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is onbekend. Er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer tussen Den Haag en Gouda wordt langzaamaan hervat. Het was vanochtend ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Daardoor reden er veel minder treinen. ProRail zegt dat de seinstoring is verholpen, maar dat het nog even kan duren voordat alles weer rijdt volgens de dienstregeling. Dan het weer. Veel bewolking, maar op de meeste plaatsen eerst droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond.

0: vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog en dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. De ochtend door.
2: Met Femke de Wallen.
3: Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert naar de ochtend door. Zometeen de nieuwe Davina Michel, maar eerst Pet Shop Boys en Dusty Springfield. What have I done to deserve this?

als je wat jonger bent, dan neem je het niet zo nauw met de drankjes. En dan maakt het eigenlijk niet uit als er geen prik meer in een champagne zit. Dat bedoelt Davina Michel met Still Champagne. Dat is eigenlijk champagne zonder prik. En die nieuwe single van haar hoorde je hier in de ochtend door. Op deze maandag 4 mei 2026. Het is de dag van de dodenherdenking. Die we natuurlijk misschien wel gaan doen. Ik tenminste wel. Vanavond om 8 uur ben ik zeker weten 2 minuten stil.

Net als ik gewoon aan het werk ben. Net als wij allemaal hier trouwens bij RTV Noord. Maar misschien ben je ook nog wel gewoon lekker vrij. Nog een paar dagen vrij voordat alles weer begint. Of heb je de hele week nog vrij. Of heb je net pas vrij. Wat je ook aan het doen bent op deze dag. Toch een beetje een grijze, regenachtige dag. Pas vast een liedje bij. Een plaat waarvan je zegt, daar heb ik zin in vandaag. Zou je die willen draaien? Nou, dan is dit je kans. Je hoeft alleen maar eventjes een appje te sturen naar 050-3188-288. Een liedje dat past bij deze dag. Een liedje waar je gewoon heel veel zin in hebt. Een plaat die je al een hele tijd niet meer hebt gehoord. Het maakt allemaal niet uit. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even een appje sturen naar 050-3188-288. En mij vertellen welke plaat jij graag zou willen horen zometeen op Radio Noord.

0: Birdie en Sayonara in de ochtend door op Radio Noord. Venno, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat ben jij aan het doen?
1: Wat ik aan het doen ben?
0: Ja.
1: Ik ben een moment gewoon aan de krant lezen op de tablet.
0: Oh, op de tablet. En wat gebeurt er allemaal op de tablet?
1: Ah, verschrikkelijk, hè?
0: Ja?
1: Ja, dat is gewoon niet leuk meer. Al die verhalen die over Iran en Oekraïne en noem maar op leest.
0: Oh, verschrikkelijk, ja.
1: Niks.
0: Je bent even aan het inlezen op het nieuws, zeg maar.
1: Ja,
0: daar word je niet blij van. En op zo'n dag als vandaag, nee. Het is natuurlijk dodenherdenking vandaag.
1: Precies.
0: Dan, dan sta je er toch even extra bij stil, hè? Dat dan vandaag de dag nog steeds ook ergens op de wereld gewoon gebeurt.
1: Er zijn te veel mensen die het nog nooit gehoord hebben, dat nooit meer oorlog.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Vreselijk.
1: Goed. Ja.
0: Ja. Ben je vanavond ook 2 minuten stil?
1: Ik vast en zeker. Ja, vast en zeker. Dat is eigenlijk een van de weinige dingen die wij er nog aan kunnen doen.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Ja, konden we maar meer doen, hè?
1: Nee, daarom. Wij kunnen nu alleen maar ondersteunen in financiële zaken en zo. En verder eigenlijk niet.
0: Ja. Jij vraagt een plaat aan en ik ben heel benieuwd waarom je deze aanvraagt. Ik weet ook niet of dat iets te maken heeft met de dag van vandaag. Want je hebt hem een paar weken geleden ook al eens aangevraagd. Toen kreeg ik je niet te pakken, nu gelukkig wel. Het gaat om Mark Knopfler en Jerry Rafferty en The Way It Always Starts. Waarom deze plaat?
1: Nou, ten eerste omdat ik beide muzikanten enorm waardeer. Ja, want er zijn er veel meer van die hele mooie platen die allebei gemaakt hebben. Ja, en dit is dus inderdaad de manier waarop het elke morgen weer begint. Ja, het is gewoon super.
0: Ja, nou ik ga hem voor je draaien, Venno. Dank je wel dat je even aan de telefoon kwam. En ik wens jou een fijne dag. En probeer ook de lichtpuntjes te zien, zou ik zeggen.
1: Tuurlijk. Ik jullie ook.
0: Goed zo.
1: Bedankt voor het draaien. Oké.
0: Helemaal goed. Dag Venno.
1: Oké, joda.
0: Mooi.

0: Shakira en Whenever, Wherever op Radio Noord. Zometeen het laatste nieuws uit onze provincie met Fleur Oostra. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zit er zometeen in?
1: Meer over een legerbarak die gered is van de sloop en naar Schiermonnikoog verhuist.
2: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
5: Voor het maaien van je gras.
4: Voor het reinigen van je terras.
5: Voor het snoeien van je haag.
4: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl, sterk werk.
7: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
8: Nu, later en altijd.
9: Ga je bijna met pensioen?
10: Ja.
9: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
10: Nee.
9: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
0: Het is 1 minuut over 10:30 geworden. Tijd voor het laatste nieuws. Fleur Oostra, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een bijzondere Duitse legerbarak die tijdens de oorlog in Delfzijl stond, is gered van de sloop. De barak van de Rijksarbeidsdienst kwam na de oorlog in Hoogkerk terecht, waar het gebouw werd gebruikt als verenigingsgebouw. In 2021 werd de barak gedemonteerd en opgeslagen in een loods. Een oproep van de gemeente Groningen vorig jaar om het militaire erfgoed een nieuw leven te geven leverde bijna 100 reacties op. Serieus en minder serieus, zegt Vroukje Veeman van de erfgoedafdeling van de gemeente. Zo wilden sommige mensen er een kippenhok van maken.
11: Of een partytent in de tuin, dat konden ze ook wel gebruiken. Maar er zaten ook hele doordachte aanvragen tussen. En 3 daarvan hebben we gevraagd om de plannen verder uit te werken. Die luxe hadden we. Dus dat leverde dus ook weer 3 goede kansen op.
1: De gemeente koos uiteindelijk voor het plan van het Bunkermuseum op Schiermonnikoog, dat van de barak een educatief centrum wil maken. Aan de Manegelaan in Stadskanaal is vannacht rond 1:20 een vrachtwagen uitgebrand. Bij aankomst van de hulpdiensten sloegen de vlammen al meters hoog uit het geparkeerde voertuig. De vrachtwagen brandde volledig af en over de oorzaak is niets bekend. De bestuurder van een bezorgscooter is gisteravond gewond geraakt bij een ongeluk op de Van Lenneplaan in Groningen. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. Het slachtoffer is na behandeling door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. En hoe het kwam dat de scooterrijder onderuit ging, is niet bekend. 1,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart starten vandaag de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in de gemeente Groningen. Dat gebeurt onder leiding van informateur Ineke van Gent. Aan tafel zitten de huidige coalitiepartijen, aangevuld met het CDA. Verslaggever Wouter Holsappel verwacht dan ook geen grote wijzigingen in het coalitieakkoord. Al moeten er wel harde financiële keuzes worden gemaakt vanwege het zogenaamde ravijnjaar dat eraan komt.
12: Gemeenten krijgen minder geld van de landelijke overheid. Ze zullen op bepaalde thema's echt wel wat keuzes wel gemaakt moeten worden. Daar zullen ze echt wel eventjes flink over met elkaar in gesprek moeten. Maar ik denk wel dat het voor de buitenstaande vooral heel interessant is. Ze willen dus door op het bestaande beleid. Dus dat zal dan geen nieuws opleveren. Wat zal het CDA gaan binnenhalen?
1: Zoals het inperken van het betaald parkeren of aanpassing van de reclamebelasting. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Dankjewel. Dan krijg je nog het weer van Harme Boer.
10: Droog is maïs bewolkt en in de loop van de middag komen er wat lichte buitjes voor. De wind duurt noordelijke richting wat motig met 13 tot 17 graden. Vanavond is er nog ruimte voor de zon. Loter opklotens. Vannacht en zou nemen de bewolking. In het zekende muiden in het zuidoosten van de provincie oindige regen. In muiden blijft in het noordwesten droog met ruimte voor de zon. In het zuidoosten bewolkt met regelmatig regen. En de temperatuur 12 tot 14 graden.
0: Dankjewel, Harma.
13: Hier komen Willem en Joey, die ervoor zorgen dat de meubels die gekocht zijn in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen netjes bezorgd en geplaatst worden. En je oude meubels?
14: Die nemen we mee.
15: Als je kiest voor Kruid en Kramer's ontzorgservice.
13: Dat is handig.
15: Zo, klaar.
13: En dan samen genieten van je nieuwe aankoop. Maar dat mag ook alleen hoor. Kruid en Kramer, mooi gewoon.
16: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
17: Het is weer veel hoor. En ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Wie mee naar die in Winschoten in Noordbrouck. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bijmeenardi.nl.
16: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freek van der Wal.nl.

Shalamar en I Can Make You Feel Good op Radio Noord in de ochtend door. Ja, ik heb natuurlijk kinderen. Nou ja, dat is niet zo natuurlijk. Maar ik heb 3 kinderen en vooral mijn dochter is helemaal gek van muziek. Mijn dochter is 13,5. En als ze dan 's ochtends wakker wordt en ze is bezig met haar ochtendroutine, dan zet ze altijd stevast de speaker aan, Spotify op en dan gaat ze muziek luisteren. Nou, daar komt van alles voorbij. Maar er zijn wel een aantal liedjes die hoor je steeds weer. En als er dan weer een nieuwe plaat uitkomt, dan hoor je die ook steeds weer. Wij deden dat natuurlijk vroeger ook, maar dan had je bijvoorbeeld een Walkman of je had zo'n draagbare stereo op batterijen. Nou, daar was je heel stoer. En ik weet nog dat ik net klaar was met groep 8. In de zomervakantie had ik afgesproken samen met een vriendin in een dorp verderop om kennis te maken met nieuwe klasgenoten voor in de brugklas. En die hadden ook zo'n ding, zo'n stereotoren op batterijen. En draaide toen de meest gloednieuwe plaat van dat moment. En dat was deze. Ik zal het nooit weer vergeten. Guus Meeuwis en Van Gant. En Het is een Nacht op Radio Noord.

0: James Brown en I Got You, I Feel Good op Radio Noord. Ja, en zometeen na 11 uur dan zou ik zeggen, pak je pen en papier maar bij de hand, want we gaan tellen. En ondertussen ook nog een beetje springen. Welke plaat het is, hoor je zometeen na de klok van 11 uur.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
7: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
6: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
8: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
9: Blijenberg.nl.
10: Oh, die van die deuren.
9: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
11: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
13: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 11 uur.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt keihard te reageren op iedere dreiging in de straat van Hormuz. Het land waarschuwt de VS om de zeestraat niet binnen te varen. Ook zegt Iran dat schepen daar zich niet zonder toestemming mogen verplaatsen. Iran reageert op president Trump, die zegt dat de VS vanaf vandaag schepen begeleidt die vastzitten in de zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Die plek is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is. Premier Jette noemt het een idiote en volstrekt onacceptabele actie. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. In Moskou is een drone ingeslagen in een woontoren. Dat heeft de burgemeester van de Russische hoofdstad gezegd. Hij zei ook dat niemand gewond is geraakt. Op beelden is te zien dat een paar van de hogere etages zijn beschadigd. De blokstukken van de toren kwamen neer op geparkeerde auto's naast het gebouw. Het complex staat in een rijke buurt in Moskou en is niet ver van het Kremlin. Marianne Vos kan niet meer verder met de Vuelta voor vrouwen. De 38-jarige wielrenner viel gisteren in de eerste etappe en leek in eerste instantie in orde. Ze maakte de eerste rit in de Ronde van Spanje nog af. Maar nu blijkt dat ze haar sleutelbeen heeft gebroken. Marianne Vos was bij haar vorige 3 deelnames aan de Vuelta goed voor 6 ritzegers. Dan het weer, veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog, bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
16: Laat

0: Verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
1: De Winter Riool Service lost elke verstopping en lekkage snel op. De Winter Riool Service. Kijk op uriool.nl.
0: Volop geraniums en perkplanten. Freekvanderwal.nl.
2: Raamdecoratie op maat gemaakt?
3: Timpweg.
2: Eigen productie- en montagedienst?
3: Timpweg.
2: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
4: Radio Noord.
5: De ochtend door.
6: Met Femke de Wallen.
7: Wat kun je winnen zometeen bij Tel en Bel? Ik ga het je zometeen vertellen naar Damiano David, Tyler, naar Rogers en Rick Astley op Radio Noord.

Mooie samenwerking tussen Damiano David, Tyla en de legendary Nile Rodgers, die ook al jarenlang meegaat. Talk to Me hoorde je op Radio Noord. Tel en Bel. Ja, het is de hoogste tijd voor Tel en Bel. Ik heb een plaat voor je klaarstaan. Ik ga zo meteen laten horen welke dat is en welk woord je mag gaan tellen vandaag. Maar niet voordat ik je vertel wat je kunt winnen. Namelijk de Snoesterput met daarin allemaal leuke RTW Noord goodies. Plus de Buckethead, het festivalhoedje. Ja, dat komt natuurlijk zeker van pas met al die festivals die er weer aan zitten te komen. De komende seizoen. Het is mei, het is mooi weer. Tenminste, het is wat warmer weer. Dus we gaan het festivalhoedje weer weggeven. Kun je winnen als je zo meteen meetelt met deze plaat. Ja, dit is natuurlijk Van Halen en Jump. Ja, je voelt hem al aankomen. We gaan ook Jump tellen. Hoe vaak komt Jump voorbij in deze plaat? Als je het weet, dan mag je zo meteen bellen. Met 050-3188-288. Rest mij niets anders dan jou heel veel succes te wensen.

0: 050-3188-288 is het nummer dat je nu kunt bellen om mee te doen met Tel en Bel. En kans te maken op die snoeste put met allemaal leuke RTV Noord goodies. En de Bucket Hat, het festivalhoedje. Dus even kijken wie er belt. Goedemorgen, met wie?
1: Hallo, met Jelle Engels.
0: Dag, hallo.
1: Goeiedag, ik heb 25 keer.
0: 25 keer jump, zeg jij?
1: Ja.
0: Ja, dat is helaas niet goed.
1: Oké.
0: Oké, fijne dag.
1: Hallo, bye.
0: Goedemorgen, met wie?
2: Ja, hallo, met Jenny.
0: Dag Jenny.
2: Ik dacht 22 keer.
0: Nou, dan kan ik heel kort en krachtig zijn, Jenny. Dat is goed.
2: Oh.
0: Dat betekent dat jij de snoeste put hebt gewonnen met daarin de Bucket Hat, dat festivalhoedje.
2: Nou, dat is leuk.
0: Ja, mag jij even aan de lijn blijven en dan ga ik zorgen dat het jouw kant op komt.
2: Oké,
0: tot zo. Zometeen hoor je op Radio Noord de Gronings Goud van deze week. De plaats die je het allermeest hoort op Radio Noord na deze. Weet je dit nog? De Kamelinets en Kamef.

Je gaat hem vaker horen deze week. Hij is de hele week chronisch goud. Roelof van der Velde en Al Wat Older op Radio Noord in de ochtend door. Zometeen Extreme, maar er is Faith No More. I'm easy.

0: Veel gitaren bij elkaar van Extreme Wholehearted hoor je op Radio Noord. En zometeen het laatste nieuws met Fleur Oostra. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zit erin?
1: Een stille tocht in Groningen vanavond en een oproep daarbij van de burgemeester aan ouders.
2: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
3: De winter, Rioolservice.
4: Lost elke verstopping en lekkage snel op.
3: De winter, Rioolservice.
4: Kijk op uriool.nl.
2: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freekvanderwal.nl.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
7: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
6: En voor de aangepaste fiets van Maria.
8: En zo kan ik er weer op uit.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
5: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
0: Het is 2:30 geworden. Tijd voor het laatste nieuws met Fleur Oostra. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel lijkt af te nemen. De afgelopen dagen verbleven daar minder dan 2000 asielzoekers. En dat is voor het eerst sinds begin dit jaar. Het komt vooral vanwege de opening van een aantal noodlocaties. Gemeenten hebben wel aangekondigd nog meer opvangplekken beschikbaar te stellen, maar daar wordt ook wel hevig tegen geprotesteerd. Maar in Ter Apel is er dus weer even lucht. Wel melden zich elke dag weer nieuwe asielzoekers. Anderhalve maand na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart starten vandaag de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in de gemeente Groningen. Dat gebeurt onder leiding van informateur Ineke van Gent. Aan tafel zitten de huidige collegepartijen, aangevuld met het CDA. Verslaggever Wouter Holsappel verwacht in het uiteindelijke coalitieakkoord geen grote wijzigingen ten opzichte van het huidige beleid. Maar het CDA zal wel tevreden moeten worden gesteld in de onderhandelingen. Bijvoorbeeld met de reclamebelasting.
15: Het gaat om 500.000 in de begroting. En dan denk jij, 500.000, dat is best veel geld. Maar op een begroting van 1,5 miljard valt dat nog wel mee. Dus ik denk dat het CDA daar echt wel op moet gaan scoren. Want ze hebben echt de hele campagne bij ondernemers langs. Al die ondernemers beloofd, we gaan dat weghalen. Ja, en het is natuurlijk wel een beetje een pain in the ass geweest van de coalitie de afgelopen jaren. Die reclamebelasting. Constant werd erover gemierd en gezeurd. Ja, en nu zou je eigenlijk zonder gezichtsverlies zou je zo die reclamebelasting weer aan het CDA kunnen geven.
1: Een uitgebreid verhaal over hoe het staat met die coalitievorming in de 10 Groninger gemeenten lees je op onze site. Aan de Manegelaan in Stadskanaal is vannacht rond 20:20 een vrachtwagen uitgebrand. Bij aankomst van de hulpdiensten sloegen de vlammen al meters hoog uit het geparkeerde voertuig. De vrachtwagen brandde volledig uit en over de oorzaak is nog niets bekend. Vandaag is het 4 mei, de dag van de Nationale Dodenherdenking. Op tal van plekken in onze provincie zijn er herdenkingen. In de stad is er een stille tocht en een herdenking bij het Martinikerkhof. Burgemeester Roelien Kamminga roept jongeren en studenten op om ook mee te lopen met de stille tocht. Ook vraagt zij ouders om hun kinderen mee te nemen. De herdenking op het Martinikerkhof wordt, zoals elk jaar, rechtstreeks uitgezonden door TV Noord vanaf 19:45. Aansluitend is Doc Noord te zien met een documentaire over de luchtoorlog boven Groningen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de effecten daarvan op de grond. De uitzending wordt afgesloten met het programma van D-Day tot Delfzijl, de laatste getuigen over de bevrijding van Delfzijl. En natuurlijk is er meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Dankjewel, Fleur. Krijg je nog het weer van Harma Boer?
16: Droog is maïs bewolkt en in de loop van de middag komen er wat lichte buitjes voor. De wind duurt noordelijk richting wat motig met 13 tot 17 graden. Vanavond is er nog ruimte voor de zon. Loter opklots, vannacht een touw nemen de bewolking. In tegen de muiden in het zuidoosten van de provincie oordige regen. In muiden blijft in het noordwesten droog met ruimte voor de zon. In het zuidoosten bewolkt met regelmatig regen. En de temperatuur 12 tot 14 graden.
0: Dankjewel, Harma.

0: Paul Simon op Radio Noord en Graceland in de ochtend door.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Ja, elke dag zo rond de klok van 11:45 gaan we eens even kijken naar de hitlijst van Radio Noord, de Noord 9. En ik kan je vertellen, we hebben voor het eerst een nieuwe nummer 1. Die ga ik zo meteen draaien, welke het is hoor je zo. Maar eerst eventjes de top 3 bij langs. Want deze die staat er ook al een aantal weken in. 10 weken om precies te zijn. En nu op nummer 3, Steenvanger, Night in Bedwang.
1: Nummer 3.

0: Het goede doel op Radio Noord en België in de ochtend door. Nivino, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het met jou?
1: Prima.
0: Mooi.
1: Ken ik jou niet ergens van?
0: Dat weet ik niet. Je ziet mij elke dag hier.
1: Nationale TV?
0: Dat zou kunnen.
1: Hoe was het?
0: Twee keer een seconde in beeld of zo. Ja, het was fantastisch. Ja, vorige week maandag, Koningsdag, mochten we optreden voor de koning, de koningin en alle kinderen. En ja, de rest van de koninklijke familie was echt wel een bucketlist dingetje.
1: Ja, hè?
0: Ja, vond het heel leuk. Ja, ik wel lang wachten, maar...
1: Ik heb het een en ander gezien via je zus op de Insta.
0: Ja.
1: Ja, wat een spektakel zeg.
0: Ja, was echt geweldig.
1: Wat dan allemaal achter de schermen vooral gebeurt, hè?
0: Ja, het is ongelooflijk, want ja, dat gaat allemaal mis bij haar. Maar goed, dat staat
1: familie,
0: een beetje
1: familie.
0: Onbekend. Ja, nou, zij is wel next level, hoor.
1: Ja? Qua ja, chaotisch?
0: Ja, totaal. Ja, dat gaat nog een keer zo erg.
1: Heftig.
0: Ja, ja, maar goed. Iets is een kwaliteit, hè?
1: Maar het zag er mooi uit.
0: Ja, het was hartstikke leuk.
1: Leuk.
0: 100%.
1: Dit ga je nooit vergeten.
0: Nee. Zeker niet.
1: Mooi zo.
0: Nee. En wat heb jij gedaan dit weekend wat je nooit gaat vergeten?
1: Dit weekend? Nou, ik ben bij een boksgala geweest.
0: Oh.
1: Voor werk. Normaal zou ik er nooit heen gaan. Maar
0: vandaar je blauwe oog.
1: Nee, ja. Nee, maar het was, de sfeer was heel goed. Het is een hele respectvolle sport, vind ik. Ben ik wel achtergekomen. Het is heel anders dan... Ja, ik ben ook wel eens bij een kickboksgala geweest. En ik moet zeggen... Ik weet niet. Ik vond dat zowel binnen als buiten de ring is dat anders dan bij een boksgala.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ik vond het was echt een belevenis. Ik ben heel blij dat ik er ben geweest.
0: Ja.
1: En wat ik zeg, ja, weet je, vanwege je werk kom je soms op plekken waar je normaal zelf nooit heen zou gaan. En dan is het heel leuk dat je er bent geweest. Is vanavond allemaal te zien natuurlijk in Noordscoort. Maar dat was een beetje mijn weekend. Gisteren een beetje in de tuin bezig geweest. Half in het water gestaan. Riet weggeschoffeld.
0: Kijk eens aan.
1: Ja, ik heb wel een prima weekend gehad.
0: Ja, en zometeen, wat zit er in...
1: Ja, 4 mei, hè. Dus vanavond natuurlijk de minuten stilte. Dus we gaan het er met de stem van de uitzending, Pieter de Hart, gaan we het erover hebben, wat we vanavond kunnen zien. En in Altijd Wat Anders gaan we het ook over dodenherdenking hebben. Want ja, wat betekent dat voor jou? Wat doe jij vanavond? Misschien boeit het je ook wel helemaal niks. Hoor je ook wel eens, hè, mensen die dat gewoon niet kijken. En, nee, dat kan natuurlijk. Ik ben benieuwd hoe jij erin staat. En aan wat en wie je dan ook denkt. Want het gaat echt niet alleen maar over de Tweede Wereldoorlog.
0: Nee, zeker niet. Nee, nee. Nou, ben heel benieuwd.
1: Ja,
0: zometeen dus, tussen 12 en 2, tussen de middag, met Nivino Geertsma. Nadesh is er ook. Ik wens je nog een hele fijne dag. Dit is Niall Horan en Heaven.
1: Hoi.

0: betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
4: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
5: True Lease met Grenke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
7: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
8: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
9: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 12 uur.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie is op zoek naar drie verdachten vanwege de bekladding van het monument op de Dam. Dat is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. De actie is opgeëist door activisten van Palestine Action Amsterdam. Ze noemen het hypocriet dat slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, terwijl er volgens hen geen aandacht is voor de voortdurende genocide. Op de Dam is vanavond om 8:00 de nationale dodenherdenking. Schoonmakers zijn druk bezig het monument schoon te krijgen. De verwachting is dat dat op tijd zal lukken. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die erop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakten een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de agenten zich aan alle richtlijnen gehouden. De Amerikaanse gamewinkel GameStop wil de veilingsite eBay opkopen voor ruim €47 miljard. Dat is opvallend omdat GameStop een veel lagere beurswaarde heeft dan eBay. Bovendien heeft het de afgelopen jaren in de VS veel gamewinkels moeten sluiten. Voor de overname zou GameStop miljarden dollars moeten lenen. En 5 jaar geleden ontstond er een enorme hype rond GameStop. Mensen kochten toen massaal aandelen, waardoor de prijzen in korte tijd hard stegen. Wielrenster Marianne Vos heeft haar sleutelbeen gebroken en stopt daarom met de Vuelta voor vrouwen. Vos viel gisteren in de eerste etappe aan het begin van een afdaling, maar ze maakte die rit nog wel af. Dan het weer vanmiddag, stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in

0: zuidoostenregen en dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan nu de hoofdpunten van het grunnige nijs. Fleur, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Groningen is wereldwijd de derde beste stad voor Gen Z'ers om te wonen, blijkt uit een onderzoek naar verschillende aspecten die voor die doelgroep interessant zijn. Alleen Kopenhagen, Denemarken en Bern, Zwitserland scoren hoger. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel lijkt af te nemen. De afgelopen dagen verbleven daar minder dan 2000 asielzoekers. En dat is voor het eerst sinds begin dit jaar. Anderhalve maand na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart starten vandaag de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in de gemeente Groningen. Verslaggever Wouter Holsappel verwacht dan ook geen grote wijzigingen in dat akkoord, al moeten er wel harde financiële keuzes worden gemaakt vanwege het zogenaamde ravijnjaar dat eraan komt.
3: Gemeenten krijgen minder geld van de landelijke overheid. Ze zullen op bepaalde thema's echt wel wat keuzes voor gemaakt moeten worden. Daar zullen ze echt wel eventjes flink over met elkaar in gesprek moeten. Maar ik denk wel dat het voor de buitenstaande vooral heel interessant is. Ze willen dus door op het bestaande beleid. Dus dat zal dan geen nieuws opleveren. Wat zal het CDA gaan binnenhalen?
2: Zoals het inperken van het betaald parkeren of aanpassing van de reclamebelasting. Meer nieuws zometeen om 12:30.
1: Tot dan.
4: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101bhv.nl in Groningen.
5: Wat is nou het Raatsveld-effect? Want André Raatsveld en zijn team zijn al 40 jaar goed. Zeg maar gerust heel goed voor kunststofkozijnen en dakkapellen waar iedereen blij van wordt. Zeg maar gerust heel blij. Ook heel blij worden? Kijk op raatsveld.nl.
4: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
5: Dus, ook heel blij worden van een Raatsveld kunststofkozijn of dakkapel? Kijk op raatsveld.nl.
6: Grip. Je merkt het pas hoe belangrijk het is als je het even niet hebt. Grip op je planning, grip op je kosten, grip op je werk. Zeker als je werkt op de weg of op het land. Daarom kiezen slimme Groningers voor Profiel Heuver. Voor grip op je wagenpark, grip op onderhoud en grip op wat je bedrijf draaiende houdt. Profiel Heuver Groningen. Al 60 jaar voor weg en land. De juiste band.
7: Klaar met binnenzitten? Ga naar buiten en beweeg op jouw manier. Bij Sport 050 vind je de leukste mogelijkheden om buiten te bewegen. Van wandelen tot buitenfitness. Ga naar sport050.nl en ga fit het voorjaar in. Samen sporten? Vind jouw sportmaatje op sport050.nl.
8: De Winter Riool Service lost elke verstopping en lekkage snel op. De Winter Riool Service. Kijk op uriool.nl.
7: Vind jouw buitensport bij Sport 050. Ga naar sport050.nl.
9: Radio Noord.
1: Tussen de middag.
9: Met Nivino Geertsema.
1: Goedemiddag. Minder mensen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Collega Goos weet hoe dat kan. En wat betekent dodenherdenking voor jou? Dat in altijd wat anders.

0: Robert Cray, Don't Be Afraid of the Dark. Om precies 11:50 in een nieuwe tussen de middag. In een beetje een opgeknipte week. Want morgen zijn we er dan weer niet. Qua bevrijdingsdag. En dan de rest van de week weer wel. Maar we beginnen in ieder geval deze week op 4 mei. Met de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel. Die lijkt, zoals het nu lijkt, af te nemen. De afgelopen dagen verblijven daar minder dan 2000 asielzoekers. En dat is voor het eerst sinds begin dit jaar. Daarom heb ik het er toch maar even over met onze collega Goos de Boer. Die houdt de cijfers in de gaten. Goos, hoe is de situatie daar nu?
1: Nou, opeens is het tijgekeerd, althans zo lijkt het. Vanaf donderdag is het opeens lager, is het beneden die 2000. Terwijl de afgelopen week was het zelfs richting 2200 mensen die daar verbleven. En nu opeens zie je dat het is gezakt. En ja, dat is een paar keer eerder gebeurd, maar dan was het maar één dagje. En de volgende dag ging het weer mis, maar het zijn nu al 4 dagen achter elkaar. Dat het toch redelijk onder die 2000, hè, want dat is belangrijk. Meer mogen er eigenlijk niet zitten, maar er zitten vaak meer. Dat het onder die 2000 ligt, dus dat is wel een soort trendbreuk.
0: Ja, en inderdaad voor het eerst sinds begin dit jaar, dat maakt het dan ook wel bijzonder. Wat is nou de oorzaak van die daling?
1: Nou ja, het heeft ermee te maken dat er met name in Zeeland, in Goes, de Zeelandhallen, zo heet dat daar, daar is een noodvang geopend vorige week. En daar kunnen 220 mensen terecht. Ja, dat betekent dat er direct mensen vanuit Ter Apel overgeplaatst kunnen worden. Ja, en als je dan naar de cijfers kijkt, dan maakt dat net het verschil. En daardoor duik je vanaf dik boven de 2100, duik je opeens onder die 2000. Dus ja, dat is een soort noodoplossing. Er is een noodverband gelegd en ja, dat merk je dan in Ter Apel.
0: Ja, dat het dan nu meerdere dagen achter elkaar goed lijkt, betekent dat dan dat de problemen voorlopig zijn opgelost?
1: Nee, dat zeker niet, want de boel zit nog steeds verstopt. Hè. De opvang in ons land zit echt gewoon verstopt. Er zijn gewoon te weinig plekken. En ja, iedere keer wordt er weer een noodverbandje gelegd. In Zeeland is ook een noodverband, is vaak tijdelijk. Op een gegeven moment stopt het weer. We kennen ook de discussies bij heel veel gemeenten. Ja, waar heel veel demonstraties zijn, waar mensen boos zijn. Dus er worden ook heel veel plannen weer in de ijskast gezet. Dus ja, als je kijkt naar het perspectief, is dat nog steeds heel slecht. En ja, wordt er hier en daar een pleister geplakt. En dat heeft nu resultaat, maar ik heb het ook met het COA overgebeld. Ik heb gevraagd van ja, wat betekent dit nou voor de komende periode? Hè? Is het leed geleden? Maar dat absoluut niet, want het systeem zit nog steeds vast en de problemen blijven. En het is ook zo dat aan de andere kant kun je wel noodopvang her en der heropenen. Dus meer plekken in het land. Maar er blijven nog steeds mensen binnenkomen. Dus die instroom is er nog steeds. Dus dat zegt het COA ook van ja, dat kunnen we ook nooit voorspellen hoeveel mensen binnenkomen. Dus het kan ook zo zijn dat het nu ja, onder die 2000 zit, maar dat het over een poosje toch weer omhoog gaat, omdat er weer meer mensen zich melden bijvoorbeeld. En omdat er, en dat gebeurt ook regelmatig, er weer andere opvanglocaties dichtgaan, omdat er nou eenmaal afspraken over zijn. Dus ja, Leiden blijft nog wel even in last in Ter Apel.
0: Ja, nou is het wel zo dat men eigenlijk ook al jaren ondertussen alweer probeert door dingen vast te leggen voor een structurele oplossing te kunnen zorgen. Hoe staat het nou landelijk gezien met die spreiding dan?
1: Nou, niet goed eigenlijk, want kijk, er is een verschil, hè, wat we nu iedere keer zien, hè, waardoor Ter Apel nu even gered is, dat zijn noodoplossingen. Dat is tijdelijk, dat zijn ook hotels, kennen we allemaal. Nu weer een hal in Zeeland. Alleen ja, dat is niet structureel, dat is niet voor de toekomst. En ja, er is een spreidingswet gekomen met de bedoeling dat er her en der in het land gewoon permanente AZC's worden geopend. Ja, en als je kijkt naar die discussies, we hebben al die protesten gezien, die gaan heel erg moeizaam. Want heel veel gemeenten worden kopschuw, worden ook bang. En heel veel van die plannen om permanente AZC's te openen, die worden in de ijskast gezet of die worden vertraagd. Maar hier en daar zijn ook gemeenten die zien er dan weer van af. Ja, en zolang je dat probleem niet oplost, zolang je niet meer permanente AZC krijgt en dat ook veel eerlijker verdeeld over het land. Hè, want er zijn echt streken in het westen van het land waar nauwelijks opvang is. Ja, dat komt maar niet van de grond. En zolang dat niet zo is, blijven we die problemen in Ter Apel houden. Want ja, daar begint het, daar eindigt het ook en daar hoopt het zich nog steeds op.
0: Dankjewel. Verslaggever Goos de Boer. Gaan wij naar Noordbroek. Harma, goeiedag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Mooi, mooi dat je weer bent. Lekkere vakantie gehad?
2: Ik ben alweer een week aan het
0: slag. Oh ja, ik was een week weg. Is ook zo. We hebben het lekker gehad, volgens mij, hè?
2: Ja, prima, hè. Ja, dit is even een omslag. Ja. Maar wel welkom. Het is ook nooit dat het slecht is momenteel. Het druppelt zo hier en door wat. Maar de droogte die is natuurlijk wel een beetje... dat we wat rekening nodig hebben. En het is wat wisselvallig deze week. We hebben een lege drukgebied wat gisteren dus die regen- en onweersbuien veroorzaakte. Dat ligt inmiddels boven Scandinavië. We blijven de komende dag onder lege druk liggen. Het heeft ook nog een uitloper in onze omgeving met de geleidelijk aan. Dan zullen we wel dat het minder actief wordt. En dan zullen we dat de frontjes die overkomen ook wat minder teweeg brengen aan millimeters. En in later in de week dan komt er een hoge drukgebied ten noorden van ons te liggen. En dan komt er een zuidoostelijke stroming op gang. En door met God noord dat in het begin van de week de wind wat meer noordelijk zit. Later in de week naar het zuidoosten zou draaien. Ja, en dat zorgt ervoor dat die temperatuur weer omhoog gaat. En dan is er in het weekend, gedurende het weekend, geleidelijk aan weer spannend aan het worden. Omdat er dan weer een front vanuit het zuidwesten dichterbij komt. Dat is pas van Lotere zorg. Op dit moment wolkenbuien, dat in Groningen op de thermometer. Ja, dat is te leeg. En we komen ook nooit aan een normale temperatuur van 16,5 graden zou. Het is wel rustig weer. Dat 10 mm van gisteren. Dikke 10 mm in Slochten gisteren. 14,5 graden op dit moment. De barometerstand 13 millibar. Roodschaal, wat lichte regen momenteel. Zwakke noordoosten, wind 12 km zicht in zo'n 11,5 graden. En in windschoon bewaarden ze het hier en door eens even. Nou, ik denk nooit dat het voor de eerstkomende uren echt gaat doorzetten. 5 mm is de vaan van Guster en een dikke datie groen op het thermometer. Nou, vanmiddag, er is veel bewolkt. Er zitten hier en door wat buitjes boven de provincie. Nou, dat levert wel eens een beetje op, maar niet echt heel veel in de regenmeter. En in de loter in de middag dan vanuit het noordwesten opklaren en dan komt er nog ruimte voor wat zon. Temperatuur gaat richting 13 tot 17 graden en de wind komt uit noordelijke richting is maismotig. Vanochtend zien ze dood, denk ik. Droog. De zon is erbij. Loter opklaren. Vannacht neemt de bewolking weer touw en tegen de muiden van het zuidoosten onenige regen. In muiden bevrijdingsdag een beetje een tweedeling in de provincie. Het zuidoosten zit onder de bewolking met onenige regen. Maar het noordwesten van de provincie ligt al wel droog te blijven met regenmotig zon. Maar ja, temperatuur heeft niks over. En dat komt omdat de wind in het noordoosten zit, motig tot vrij krachtig, met 12 tot 14 graden. En om de nacht geleidelijk aan opklaren. En woensdag, donderdag, vrijdag. En ook begin van het weekend is droog. Geregeld zon. En we geleidelijk aan dus ook weer de temperatuur weer oplopen richting een graad of 18 op zaterdag.
0: Was het ook wat sexual healing is, Harma?
2: Nee, maar ik weet wel van welk nummer dat het afkomstig is. Van Marvin Gaye.
0: Kijk, dat gaan we zo meteen draaien. Maar eerst Son Milieu. Bedankt, hè.
2: Jo,
0: mooi.
3: Hallo, Geertsema. Ja, ik zeg maar Geertsema, want ik vergeet je naam weer een keer.
0: Dat geeft niet, hoor.
3: Dino of Dino.
0: Nivino.
3: Oh, god, ik...

0: Sommieux met Morning op Radio Noord. Op 4 mei dus, hè. En dat betekent ook dat we op TV Noord vanavond weer live de dodenherdenking vanaf het Martini-kerkhof in stad uitzenden. En de man die dat vaak aan elkaar praat is collega Pieter de Hart. Pieter, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou is een live uitzending maken eigenlijk altijd leuk en ook spannend. Maar dit is natuurlijk een ander onderwerp. Is dit dan ook iets waar je naar uitkijkt?
1: Uitkijken is een beetje, maar ik vind het wel echt zo'n moment in het jaar. En ik voel mij altijd vereerd en blij dat ik dat mag doen. Want ik vind het iets heel bijzonders. En de sfeer is ook heel bijzonder op het Martini-Kerkhof. En de mensen die daar komen en wat ze doen. En we hebben goede sprekers daar. Hè? René Paas gaat een verhaal houden. We hebben goede muziek. Dat is meestal filmmuziek, dat je denkt van, maar allemaal heel erg toepasselijk uit Band of Brothers bijvoorbeeld, die serie. Die heb je misschien ooit gezien. Ja. En ook uit, hoe heet die film ook alweer? Schindler's List, ja. Weet je nog?
0: Ja.
1: Ook een hele bijzondere film met hele bijzondere muziek. En dat wordt ten gehoor gebracht. En af en toe, als er een stilte valt en het is relevant, dan kan ik even vertellen wat we als volgend ding gaan krijgen. En dat is het wel, hoor. Dat is een beetje mijn rol. En ja, ik mag vertellen dat het gaat weliswaar om herdenken van die Tweede Wereldoorlog. Maar het gaat om veel meer, hè, want de officiële formulering is: we herdenken burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van die Tweede Wereldoorlog. In oorlogssituaties en bij vredesmissies. Dus het gaat ook over Libanon, of het gaat ook over Mali, of het gaat ook over mensen waaraan jij denkt die zijn omgekomen en ja, die toch tenminste eens per jaar even de moeite waard zijn om te herdenken.
0: Ja, en nou ben jij aan het werk op dat moment, ook tijdens die 2 minuten bijvoorbeeld. Ja. Aan wie denk jij of aan wat denk jij? Want voor jou is het misschien net iets anders.
1: Ja. Nou, kijk, wij hebben de pech gehad dat iemand die ons heel naast stond heel onlangs is overleden. En ik vrees dat mijn gedachten naar haar gaan.
0: Ja, en dat kan ook natuurlijk. Want dat klinkt misschien heel raar, maar je bent vrij om te denken wat je wil. Maar je hoort dat vaker, hè, dat men tijdens die 2 minuten stilte aan van alles denkt. Ook gewoon overledenen in de familiesfeer bijvoorbeeld, wat niks met oorlog te maken heeft.
1: Ja.
0: En dat maakt het ook wel altijd een bijzonder moment vanavond.
1: Ik vind het een heel goed moment om even, ja, 2 minuten, wat is dat nou, man? Ja. Dat is 120 seconden om even aan iets te denken. En je merkt het ook, de mensen om je heen, die doen hetzelfde. En dat is, ik vind dat iets heel bijzonders. En wat ik je nog kan vertellen als het gaat om de hele praktische gebeurtenis. We hebben Marten Koetsier, hè, dat is de trompetist. Die blaast dan het taptoe-signaal. Ja. En dan is het stil. Maar dan beginnen die 2 minuten nog niet. Want dan moeten we eerst nog wachten op de Martini-toren die dan 2 maal slaat. En dan beginnen de 2 minuten stilte.
0: Het is een kijk- en luistertip van Pieter de Hart. Vanavond is
1: het
0: dodenherdenking.
1: Ja, het is echt. Ja, kijk naar ons. En kijk vooral naar de mensen die daar bij elkaar komen. En kijk naar de kransen die gelegd worden en hoe het gebeurt. En het is altijd, ja, ik kan niet zeggen het is een feestje, maar het is wel iets wat de moeite waard is om mee te maken.
0: Dankjewel, Pieter. Succes vanavond. Vanaf 19:15, dus op TV Noord, de dodenherdenking Groningen vanaf het Martini-Kerkhof live. En daarna hebben we ook nog 2 documentaires. Die gaan over de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Dus genoeg reden om vanavond TV Noord aan te houden. Volledig in teken van 4 mei.

0: Adam had het goed gedaan. Een nummer van Marvin Gaye, een heel mooi nummer zelfs. Sexual Healing. Ja, dan iets heel anders. We bespraken het net al met Pieter vanavond. Dus dodenherdenking vanaf 7:45 live op TV Noord. En in Altijd Wat Anders wil ik het er graag over hebben. Want wat betekent dodenherdenking voor jou eigenlijk? Ga je kijken, dat ten eerste. Of misschien sta je wel op het Martinikerkhof of op een andere plek in de provincie waar het natuurlijk ook wordt herdacht. Ik weet Winschoten bijvoorbeeld. Nou ja, ik weet niet, hoe zit het in Stadskanaal?
1: Volgens mij ook is dat knal wel, hoor. Volgens mij hebben we daar ook een Joods monument waar altijd een herdenking is. Maar in heel veel dorpen, hoor. Ik weet dat ze het in Meeden ook vaak doen. Ook met kransleggingen en zo.
0: Ja, altijd toch wel bijzonder, hè?
1: Ja, om even stil te staan, hè?
0: Ja. Hoe ga jij dat doen vanavond?
1: Meestal ben ik gewoon thuis.
0: Okay.
1: Kijk ik tv, naar de reportages. En elke keer maakt dat toch ook weer indruk. Dat je denkt van, oh ja...
0: Ja, en nou is soms de verwarring van... hé, maar dat gaat toch alleen over de Tweede Wereldoorlog? Dat is natuurlijk niet zo. Maar waar denk jij aan dan?
1: Ik denk toch dat ik wel aan de Tweede Wereldoorlog denk. Ook omdat ik een oma heb, die wordt dit jaar 96. Dus die heeft de oorlog ook meegemaakt. En die kon vroeger, toen zij op ons oppaste, daar ook wel verhalen over vertellen. Ook met de bevrijding en zo. En dan denk ik beesten daaraan.
0: Ja. Ben heel benieuwd hoe dat bij jou thuis zit. Of misschien ben je dus wel ergens op een plek in de provincie vanavond. Wat betekent dodenherdenking dan voor jou? Waar denk je dan aan op die twee minuten, tijdens die twee minuten stilte? 050-3188-288. We bespreken het zo in Altijd Wat Anders. Maar eerst zo het nieuws met Fleur.
2: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
3: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
4: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
3: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
5: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rollijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
8: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
10: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
11: EuropaKinderhulp.nl.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Odido. Schat, gaan we van vast of dynamisch?
14: Dynamisch.
13: Maar in de winter wil ik zekerheid.
15: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
16: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
17: Nu, later en altijd.
18: Ga je bijna met pensioen?
19: Ja.
18: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
19: Nee.
18: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
0: 12:30 geweest, hoogste tijd dus voor Noordnieuws met Fleur. Goedemiddag.
20: Goedemiddag. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel lijkt af te nemen. De afgelopen dagen verbleven daar minder dan 2000 asielzoekers. Dat is voor het eerst sinds begin dit jaar. Onze verslaggever Goos de Boer vertelt dat dit vooral komt door de opening van een opvanglocatie in de Zeelandhallen in Goes.
9: En daar kunnen 220 mensen terecht. Ja, dat betekent dat er direct mensen vanuit Ter Apel overgeplaatst kunnen worden. Ja, en als je dan naar de cijfers kijkt, dan maakt dat net het verschil. En daardoor duik je vanaf dik boven de 2100, duik je opeens onder die 2000.
20: Gemeenten hebben wel aangekondigd nog meer opvangplekken beschikbaar te stellen, maar daar wordt ook wel hevig tegen geprotesteerd. Maar in Ter Apel is het dus weer even lucht. Wel melden zich daar elke dag weer nieuwe asielzoekers. Een bijzondere Duitse legerbarak die tijdens de oorlog in Delfzijl stond, is gered van de sloop. De barak van de Rijksarbeidsdienst kwam na de oorlog in Hoogkerk terecht, waar het gebouw werd gebruikt als verenigingsgebouw. In 2021 werd de barak gedemonteerd en opgeslagen in een loods. Een oproep van de gemeente Groningen vorig jaar om het militaire erfgoed een nieuw leven te geven leverde bijna 100 reacties op. Serieus en minder serieus, zegt Vrouwtje Veeman van de erfgoedafdeling van de gemeente. Zo wilden sommige mensen er een kippenhok van maken.
14: Of een partytent in de tuin, dat konden ze ook wel gebruiken. Maar er zaten ook hele doordachte aanvragen tussen. En drie daarvan hebben we gevraagd om de plannen verder uit te werken. Die luxe hadden we. Dus dat leverde dus ook weer drie goede kansen op.
20: De gemeente koos uiteindelijk voor het plan van het Bunkermuseum op Schiermonnikoog, dat van de barak een educatief centrum wil maken. Aan de Manegelaan in Stadskanaal is vannacht rond 20:20 een vrachtwagen uitgebrand. Bij aankomst van de hulpdiensten sloegen de vlammen al meters hoog uit het geparkeerde voertuig. De vrachtwagen brandde volledig uit en over de oorzaak is nog niets bekend. Er zijn vorig jaar veel meer meldingen gedaan van kindermisbruik en huiselijk geweld bij Veilig Thuis, blijkt uit cijfers van de organisatie en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal meldingen in onze provincie steeg met 500 tot 4850. Vooral in het oosten van de provincie nam het aantal meldingen toe. In de gemeente Midden-Groningen steeg het aantal meldingen het sterkst. Daar kwamen er 125 bij. Volgens een woordvoerder van de gemeente komt dit doordat veel gezinnen het moeilijk hebben door armoede, verslaving en de aardbevingsproblematiek. Dit alles zorgt voor meer spanningen thuis en vergroot de kans op huiselijk geweld, zo stelt de woordvoerder. De gemeente Eemsdelta en Veendam gaan juist tegen de trend in. Daar daalde het aantal meldingen. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Dankjewel, Fleur. Gaan we naar het weer.
19: Vanmiddag is in eerste instantie nog bewolkt en er komen nog wat lichte buitjes over. Loten vanmiddag vanuit het noordwesten opklodes en nog ruimte voor de zon. De wind komt nu noordelijk richting sinds maïs motor met zo'n 13 tot 17 graden. Vanoven tijdens dodenherdenking, droog, ruimte voor de zon. Loten vanoven opklodes, vannacht weer een touw neemt de bewolking vanuit het zuidoosten oneindig regen. En buiten bevrijdingsdag in het noordwesten van de provincie droog met ruimte voor de zon. Wat meer noord het zuidoosten touw bewolkt en aangedurig wat regen. En de temperatuur 12 tot 14 graden.
0: Arma, bedankt. Tijd voor altijd wat anders over dodenherdenking dus. Vanavond 2 minuten stilte. Sta jij er bij stil? En zo ja, hoe doe je dat dan? Waar denk je dan ook aan tijdens die 2 minuten stilte? En wat is eigenlijk een oorlogsmonument bij jou in het dorp? Heeft jouw dorp dat? Ik ben heel benieuwd. Vertel over de plek waar jouw dorp samenkomt om te herdenken. Radio Noord 050 318 8288. Ja, want ik zat net even met Nadesje even na te denken over of er ook een plek is in jouw eigen wijk of dorp waar wordt herdacht. Elk dorp heeft natuurlijk wel een monument of een monumentje. Het kan natuurlijk iets heel kleins zijn, maar hoe kleiner, hoe belangrijker misschien wel. Vertel mij over jouw monument in jouw dorp. Ik ben heel benieuwd. Dan krijgen we ook een beetje een overzicht natuurlijk van wat er allemaal te zien is en waar men dan samenkomt. We gaan als eerste naar Pekel. Mevrouw Oordwijn, goeiedag.
21: Goedemiddag.
0: Ja, dodenherdenking vanavond. Hou volgens toe dat?
21: Via het cv.
0: Oké.
21: En bij ons in Old Pekel heb ik altijd eerst gewoond. Door is ook altijd in dodenherdenking. En Pekel ook wel, maar in Old Pekel ook.
0: Oké. En bist er ook wel eens west, echt boet, zeg maar?
21: Nee. Ik ga het altijd via tv bekijken. En ik ga er nooit achter, nee.
0: Nee. En waarom heeft hij altijd de tv aan? Waarom is dat belangrijk?
21: Nou, ik vind dat man nooit vergeten wordt. En ook voor de jeugd, nou, ik bedoel, ik vind het een hele goede initiatief. Dat nooit vergeten wordt, de oorlog.
0: Nee.
21: En ik ben daar zo jong meer, maar ik bedoel, nou, voor de jeugd vind ik dat wel houd dat ze dat ook doen, zeg maar.
0: Ja, maar het gaat vaak over de Tweede Wereldoorlog, maar ja? Het is niet alleen nog maar dat, hè?
21: Nee, zeker, nee. Bij mij is het voor twee, zeg maar. Mijn man, die was, mijn man, die moe, die was Joodin.
0: Oké. Okay.
21: Dus in die pa, die bent zo gelukkig 6 of 7, Moshe Breuers, die bent dan door de Duitsers doodschonden, heb ik begrepen.
0: Ja.
21: En zijn vrouw, hij was met Duits getrouwd, dan moet hij leven blijven.
0: Oké.
21: Okay. Kijk hem in Oudsaar en ja, dat vind ik eigenlijk genoeg.
0: Ja, nee,
21: maar
0: natuurlijk.
21: Maar ja, je vrede, ja, dus ik moet nou een keer... maar dat is voor mij de herinnering dan. En de herinnering, de doodherinnering, dat is ook voor mij mijn zeg maar. Ja. En mijn olie. Kijk, als u dit, dan denk ik ook aan u.
0: Ja, en dat is, ja, ik zeg het even tussen aanhalingstekens, maar daar ben je gewoon overleden, gewoon uit het komen, dus dat heeft niks met de oorlog te maken.
21: Nee, maar, nee.
0: Door denkst dan toch aan begreep ik.
21: Ja, ik wel. Ja. Ik heb mijn, ik zeg mijn ding, nou, ik zeg, ook over de dode ding. Nou, ik zeg, ik vind dat voor diegene die verloren hem en die naar in de oorlog fokken, zeg maar. Maar, nou ja, dat is niet, nee, dus hij vond dat... Puur voor de doden, denk ik, die mis naar de volgende. Nou, ik zeg, dat vind ik niet nice.
0: Nee.
21: Dus,
0: maar dat is ook voor elk man is dat weer aan, hè?
21: Ja, ja, zeker, ja. Zeker. Maar ja, mijn man, dat is zijn familie. Hij stapt van de Joden af.
0: Ja,
21: hij heeft wel verbitterenis mis.
0: Dat snap ik ook weer, mevrouw Oortwijn. En hoe kunnen we dat nou doorgeven aan de jeugd? Is het idee dat dat, dat goud gooit?
21: Jawel wel. Ja, waarom nou? Ik bedoel, we zeggen toch allemaal, zeggen, dat moet afgeschaft worden en zo, die dood. En denk, nou, dat is de minderheid, dat moet bestaan blijven.
0: Oké.
21: Erg jongen, maar ik bedoel, dan, ja, ik ben gewoon de jeugd, die moet er maar van leren, vind ik. En dat doet ook wel.
0: Mevrouw Oortwijn, vriendelijk bedankt, hè.
21: Mooi.
0: Gaan we naar mevrouw Vrucht in Veendam. Maria Vrucht, goedemiddag.
1: Dag, allebei. Ja, ik heb de oorlog aan de lijve goed meegemaakt. Ik was 6 jaar.
0: Oh.
1: En wij woonden midden op Balgen in Zeeland.
0: Ja.
1: En er werd in Veertaal flink gebombardeerd in Middelburg en in Vlissingen.
0: Mm-hmm.
1: En wij hadden ook evacuees. Die kwamen met Vlissingen bij ons de hele oorlog in wonen, omdat wij wat... een kamer over gehad.
0: Ah, oké. Okay. En u zegt evacuees, dat is dan weer wat anders dan onderduikers, denk ik, hè?
1: Ja, dat was een gezin uit Vlissingen. Die was daar, die hadden onder de bombardementen geleden.
0: Mm-hmm.
1: En die hadden gewoon woonruimte nodig. En er was een vader en een moeder en een getrouwde dochter en schoonzoon en een hondje. En die kwamen gewoon bij ons inwonen.
0: Ja, en als ik even terugdenk aan mijn tijd, ik heb natuurlijk een hele gewone jeugd gehad. Maar toen ik 6 was, ja, ik heb daar niet zo heel veel herinneringen meer aan. Maar hoe erg zit dat nog in uw hoofd, uw jeugd tijdens die oorlog?
1: Ik zag ze binnen kunnen marcheren, de Duitse soldaten aan het zingen. Ik heb alles wel gezien.
0: Ja.
1: Er kwamen ook paarden bij ons in de schuur. Er werden ook geen kwartier, zeg maar, Duitse paarden. En, nou ja, en alle bonnen en dergelijke dingen die je toen kreeg voor textiel en dergelijke dingen en voor eten. En wij hebben dan 17 september in 1944 hebben wij een heel zwaar bombardement gehad.
0: Mm-hmm.
1: Dan zijn we met z'n allen in de kelder gaan zitten en met afwachten hoe het ging.
0: Ja. Maar dat weet u dus nog allemaal precies, begrijp ik.
1: Ja, ik weet het nog allemaal precies. We zaten met z'n allen in de kelder en wachten tot op een duur dat het stil werd.
0: Ja. Nou zijn er natuurlijk steeds minder mensen die de oorlog hebben meegemaakt. Wat gaat u vanavond doen en hoe gaat u vanavond beleven dan?
1: Ja, aan mijn familie natuurlijk, die daar toen ook in getroffen is.
0: Ja, daar denkt u aan. Dan.
1: Ja. Tuurlijk, en het is elk jaar weer een beroerde tijd voor mij. En er zijn ook, bijvoorbeeld ons dorp was getroffen, de school, de pastorie was weg. Er was heel veel, waren 44 slachtoffers. En dat was geen kleinigheid.
0: En zit u vanavond dan voor de tv of gaat u ook naar een plek in Veendam?
1: Ik kan niet, ik ben niet meer mobiel.
0: Ah.
1: Dus ik kan dat niet meer doen. Maar het is elk jaar weer een pijnpunt, zo'n dag.
0: Ja, dat snap ik.
1: Dat gaat nooit weg. En we hebben dan 3 oktober in 1944 hebben wij de bommen hebben ze de dijknamen doorgegooid.
0: Mm-hmm.
1: Dus toen hebben wij 1 jaar lang in de eb en de vloed geleefd. En toen was het ook nog, in het begin was het ook nog oorlog. Dan vlogen ze ook nog mysterieus en zo.
0: Ja.
1: Waren ze aan het schieten. En ze scheurden nog V1's af. Op de Duitsers die in de duinen zaten en zo.
0: En dat, toen op een gegeven moment werd gezegd, hè, van dit willen wij nooit meer, als hele wereld niet eigenlijk, zo'n wereldoorlog. Toch zie je dat er nog veel oorlogen zijn op dit moment. Vindt u het ook goed dat zo'n dodenherdenking zoals vanavond ook over andere oorlogen gaat dan alleen de Tweede Wereldoorlog?
1: Vind ik wel goed.
0: Okay.
1: Elk slachtoffer is er één.
0: Ja.
1: En er is niemand die is er niet voor geboren en gemaakt om doden te krijgen.
0: Nee.
1: Of wat ook.
0: Nee. Ik wens u veel sterkte, vooral dan vanavond, Maria. En,
1: ik heb het al heel veel meegemaakt. En ik heb ook heel veel documentatie van. Ik heb ook heel een boek met allemaal foto's van omgekomen mensen en zo. Daar heb ik allemaal documentatie van.
0: Ja. Dat schiet allemaal door uw hoofd vanavond dus ook.
1: Ja, en ik kijk door het raam op het Joodse monument in Veendam.
0: Oh.
1: Dus daar ben ik bij,
0: ja.
1: Als het ware. Elk jaar.
0: Bedankt voor bellen, Maria. En nogmaals veel sterkte vanavond.
1: Ja, dank u wel.
0: Oké. En mooi dat u even belde om uw verhaal te doen. Maria Vrucht uit Veendam, ze is 92 jaar. En dus de oorlog zelf, en ook heel bewust als je dit zo hoort, meegemaakt. Mevrouw Biltenaar, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Mooi.
2: Mooi.
0: Hoe gaat u het volgen vanavond?
2: Ik loop in Nijbeert.
0: Oh, lopend?
2: Ja.
0: Vertel.
2: Ik loop in Nijbeert, de organisatie, de bijeenkomst. En wat nou omdat kerk in Nijbeert, nou, het staat vastdag midden op zijn pokerstars. Goven nou bij de... Alleen maar wat uit.
0: Oké.
2: En ik loop al zo lang meer zodat ik me stil hoort komen, want wie ik heb binnen.
0: Mevrouw Biltenaar, de verbinding valt af en toe hem weg. Ik weet naar de... Nou, we proberen het wel even. Wel is dat op de achtergrond in mevrouw Biltenaar?
2: Ik zit dit achter, Hoeske. In het groen, Hoeske. Ik hoor nou nog de keukentaal.
0: Oké. Misschien is dat beter. Maar ik begreep wel, mevrouw Biltenaar, dat u het al belangrijk vindt om dat vernomen te beleven, zeg maar.
2: Ja.
0: Hoe kan dat? Waarom is dat?
2: Nou, mijn opa die hebben ze van opa Stek.
0: Oké.
2: Hebben ze van opa, die hebben ze van... Dus, en zo is mijn pa... Koert Stek, die is opgenomen in Dordrecht, in Simbraar.
0: Is Koert Stek die pa, mevrouw Biltenaar?
2: Ja.
0: Oh, dat was ik nooit. Oké.
2: Nee.
0: Ja, dus, dus daarom dus het staken gevuilde bij, zeg maar. En wat vindt ze van dat het niet alleen nog over de Tweede Wereldoorlog gaat, maar over alle slachtoffers in alle oorlogen?
2: Nou, ik vind het wel goud.
0: Oké.
2: Dat we... op zo'n blik hebben we geen mooie wereld meer.
21: Nee. Er is niks anders dan oorlog voeren en alles. Dus ik vind het wel hard dat u gaat. In mijn beterveld op, er kwam ook al meer jongen bij.
0: Oh, kijk, oké, want dat wil ik nog vragen. Hoe zit dat met de nieuwere generaties? Maar door is er wel vertrouwen in dat dit blijft?
21: Ja. Maar sowieso blijft natuurlijk.
0: Ja.
21: Degene die het met moet, dat is niet mooi. Ja. En daardoor biedt ze doden kan binnen ook. Nou, dus ik vond me zin, ja, dit was gewoon bestaan blijven.
0: Ja, en hoe kunnen we dat het beste doen om dat deur te geven, zeg maar?
21: Nou, hou duidelijk maar wat er in vader vindt wat er gebeurd is.
0: Ja, en maar doe ik dat wel, want ik heb het idee dat je er veel over ja, vertelst, hè?
21: Ja, bij ons in Oefen wordt er niet veel over verteld, want daar kom ik bij nooit. Dus, maar ja, die brief die mijn opa schreef met hoe de gevangenis door in Boegen was, ik ben nu in het archief in Glenzetdijk.
0: Oké, kijk.
21: Die heb ik gehoord, zo mooi pa overleden ben, dus en zo even het toegeleefd mocht. En dan ben al die brief die opa dan schreef met, die ben nu in het archief nog Glenzetdijk. Mm-hmm. Ja, Anneke Jagers bij.
0: Ik weet niet of het te voorspelden is, mevrouw Bultenaar, maar verdomd 8 uur, dan is het echt 2 minuten stil. Wat denk je dan? Is er een idee van?
21: Nou, dat denk ik aan mijn pa en mijn opa natuurlijk. En aan mijn moe en aan mijn zoon die overleden is.
0: Ja, ja niet door een oorlog, maar gewoon overleden, zeg maar.
21: Ja, door de oorlog door.
0: Ja, ja.
21: Ja.
0: En dan meur, dat is natuurlijk wel een... contrast, ja, dan is het feest, hè? Misschien ja, ook wel een beetje zoals het hoort, maar hoe is dat voor die, na zo'n verdrietige oomt, dan toch weer feest?
21: Ja, nou, dat hoort erbij.
0: Ja.
21: Is malen zien en is mooie zien.
0: Ja.
21: Dus, en ik vind ook dat 5 maart, dan is het eigenlijk verplicht dat het een vrije dag hebben.
0: Ja. Ja, nou.
21: Wat de oortjes voor ons doen hebben, leven wie nou in vrede, zo lijkt het duurt.
0: Zo is het wel. Mevrouw Bultenaar, veel sterkte vanavond, hè?
21: Ja, dankjewel.
0: Oké, en bedankt voor het belden en het mooie vol. Hoi. Dochter van Koerstek. Nou, we hebben weer wat geleerd. Franka in staat. Mooi, Franka.
3: Goedemorgen, middag.
0: Goedemiddag. Hoe beleef jij het moment vanavond?
3: Nou, ik sta met mijn scoutengroep in Hoogkerk. Daar ondersteunen wij de herdenking bij het monument.
0: Oh, oké, want wat gaat daar in Hoogkerk gebeuren vanavond?
3: Nou, ze lopen vanaf Albert Heijn lopen we in een stoet met muzikanten en de kranten lopen we naar het monument toe. Nou, vaak wordt daar een gedicht voor gelezen en vaak iemand die zijn ervaringen vertelt uit het verleden. En dan worden er ook kranten gelegd en bloemen en daar ondersteunen wij bij.
0: Ja, want wat is jullie taak dan, jullie rol als scouting?
3: De kinderen dragen de kransen en die geven ook de kransen aan de mensen die de kransen gaan neerleggen. Wij staan achter het monument als in een erehaag en wij doen na die tijd ook altijd bloemen uitdelen voor de mensen die ook iets willen neerleggen.
0: Wat eervol.
3: Ja, toch?
0: Ja. En hoe leven die kinderen daar naartoe? Want het is natuurlijk jeugd, die staan er misschien wat anders in dan volwassenen, maar hoe is dat voor hun?
3: Nou, ik weet wel dat er vaak op school heel veel over verteld wordt. Ze doen in Hoogkerk doen ze ook vaak met de kinderen gedichten maken. Dus er staan altijd iets van 3 kinderen van verschillende scholen die lezen een gedicht voor. En ja, ik merk wel dat vooral onze leden het altijd wel heel indrukwekkend vinden.
0: Ja, ja. En jij coördineert dan die kinderen weer een beetje, daar komt het op neer.
3: Ik coördineer het zelf niet meer, dat doet tegenwoordig ook wel iemand anders. Maar ik vind het wel heel belangrijk, want in de Tweede Wereldoorlog was scouting verboden door de Duitsers.
0: Oh,
3: en dat werd allemaal in het geheim gedaan. En heel veel verzetsleden zaten bij een scoutinggroep, dus daar kwam het heel vaak ook uit.
0: Oh, ik heb hier ook nog nooit over nagedacht, dat zeg ik ook eerlijk. Maar dit wist ik dus ook niet. Dat vind ik wel bijzonder om te horen, ja.
3: Ja.
0: Oké, dus ook voor jullie zit er nog wel weer een extra laag achter dus.
3: Ja, ja, want in de Tweede Wereldoorlog werd het allemaal een beetje stiekem gedaan.
0: Ja, ja. Franka, heel erg bedankt. En ja, hoe moet je dat nou zeggen? Veel plezier natuurlijk niet. Maar nou, ik wens jullie toch een bijzondere avond. Laat ik het zo zeggen.
3: Ja, dat komt helemaal goed. Dankjewel.
0: Oké, bedankt voor het bellen. Franka uit Stad. Gaan we naar Glins. En dan weet je het wel. Laura Hoeksema, burgemeester van Glins. Mooi.
21: nou, nee, dat is
0: nou
21: zo, hoor.
0: Ah, dat vind ik wel, hoor.
21: Maar goed, ik ben wel in zoverre belangrijk dat ik dus een aantal functies in het dorp heb voor vrijwilligers.
0: Ja.
21: Onder andere de sleutelhouder van kerk en dat soort dingen.
0: Mm.
21: Dus ja, ik ben altijd wel heel erg betrokken bij het dorp. Dus dat gaat maar even over de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja. Ja.
21: Nou, ik ben dus zelf in de oorlog geboren.
0: Mm-hmm.
21: En het heeft voor mij ook wel een hele grote betekenis. Want toen ik 14 dagen oud was, toen is mijn pa door de Duitsers in Den Bosch, in Brabant. Want daar woonden we toen. We woonden in Rosmalen. Daar ben ik ook geboren.
0: Okay.
21: En die is toen oppakt.
0: 14 dagen oud was zo.
21: Ja, want wij moest voor de Duitsers meer benzine leveren. Van rijkswezen. En daar had hij geen opdracht voor. Dus zei hij van, dat doe ik dus niet. Maar die Duitsers toen zeiden, nou, ze zijn verrast.
0: Oh.
21: Dus dat was, ja. En dat vertelde mijn vader en moeder mij ook altijd van hoe dat gewoon was.
0: Mm-hmm.
21: En toen was er iemand in die gevangenis die zat in het gezet. En die heeft toen gezorgd dat er een pruis naar de paas in baas kwam. Waardoor hij dus wel weer vrij kwam. En toen ben ik dus gaan onderzoeken, de hele wereldoorlog door. En uiteindelijk in Volendam terechtgekomen. En door heb ik weer de bevrijding met mocht.
0: Oh, wat bijzonder.
21: Dus, maar ja, hier in Grins wordt er op 4 mei altijd van 7:45 tot 8:45 de klok geluid.
0: Mm-hmm.
21: En dan is er dan stilte.
0: Ja. Oké, okay, want er is niet een moment of een monument misschien waar elkeen zoom komt?
21: Nee, het monument staat in Baarn.
0: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay.
21: Het was toen gemeente Baarn.
0: Ja, dat klopt. Vrouwen, hè?
21: En wat dat betreft heeft gemeente ook eigenlijk niet zoveel oorlogsmensen. Er zijn eigenlijk geen mensen omgekomen in de oorlog. Omdat ze omgelegd heen trokken ben.
0: Oké. Okay. Hey, en vanavond
21: diegene.
0: Mevrouw Hoeksma, vanaf is die talk dus om vooral de kerk te worden open te houden? Is dat
21: nou,
0: een
21: dat
0: beetje...
21: doe ik dus niet zelf. Ik heb daar dus iemand voor.
0: Okay.
21: Want ik loop dus met een rollator, dus dat doet ook niet.
0: Nee.
21: Maar de vaste klokkenluider, die gaat klokkenluiden. En dan hangt 5 mei hangt dus de vlag van de toren uit.
0: Mm-hmm.
21: Ook op Koninginnedag en zo. Dus die doet dat dan ook. En, ja.
0: En wat, ja, wat dan jezelf op dat moment om 8:00 vanavond?
21: Naar de radio, naar de televisie kijken.
0: Oké. Okay.
21: En daar dan ook bij wezen. En wat ik ook heel belangrijk vind, en helemaal naar aanleiding van het bericht vanmorgen voor het nieuws.
0: Mm.
21: Wat er dus in Amsterdam gebeurd is.
0: Ja, de bekladding.
21: Het Nationaal Monument.
0: Ja. Ja.
21: Nou, daar ging denk ik al mijn haar stiefrecht over in stond.
0: Dat snap ik.
21: Ik was eerst zoiets van, jongens, wat is dit?
0: Ja.
21: En, men heeft het gelukkig weer schoongekregen. Maar, ik vind het gewoon schandalig.
0: Ik ook. Nou, dat ben mooi, duidelijk.
21: En daarom is het ook zo dat men gewoon die herdenkingen altijd moet houden. En ook de jeugd ook daar mee moet confronteren. Hoe belangrijk of het is om in vrijheid te leven en dat soort dingen. Dat is echt heel belangrijk.
0: Dit is een goudstatement.
21: En eigenlijk zou je dus eigenlijk van de gemeente wezen gewoon alle jongeren, op de lagere school moeten ze sowieso krijgen en op de middelbare school moeten ze dat ook meekrijgen.

0: Als de gemeente
1: mevrouw Hoeksema
0: daarvan heeft, ja, dan ja, ik vind dat het ook een taak voor de gemeente is om daar dus mee bezig te zijn.
1: Nou, dan binnen de drie statements van mevrouw Hoeksema, de waarmee we af kunnen sluiten. Bedankt voor het belden, hè?
0: Ja, oké.
1: Okay. Oké, en staakt vanavond, want ook voor mevrouw Hoeksema, ja, zal het een bijzonder moment wezen. De 2 minuten stilte om 8 uur. Vanavond dus vanaf 7:45 op TV Noord te zien. En daarna ook nog een aantal documentaires. Dus TV Noord staat vanavond ook zeker in het teken van 4 mei. Kwamen nog wat appjes binnen. Er is nog even dienstmededeling. Want mevrouw Bultenau, weet wel, de dochter van Koert Stek, die had het over in Nieuw-Beerta, hè, rondlopen en een zorgboerderij. Nou, Loes, die appte nog even. Ik hoorde het verhaal van mevrouw Bultenau. Het is de proefboerderij SPNA. Voordat er misverstanden ontstaan waar er verzameld wordt in Nieuw-Beerta. Dus mocht je daar ook wat mee willen, wil je meelopen bijvoorbeeld. Proefboerderij SPNA vanavond in Nieuw-Beerta. En Heidi stuurde ook nog een mooi appje naar deze.
2: Nou ja, zij vindt het inderdaad een van de belangrijkste dagen van het jaar, naast Bevrijdingsdag. Volgens Heidi herdenken we niet alleen de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar Heidi staat zelf ook stil bij de waarde van vrijheid. Want dat is niet vanzelfsprekend. We worden ons bewust van de kwetsbaarheid van onze eigen vrijheid. En samen herdenken brengt mensen samen. Het is een moment van collectieve solidariteit. Het laat zien dat we de slachtoffers en hun nabestaanden niet vergeten. En daarbij is het een reflectie op de actualiteit. En herdenken herinnert Heidi dan ook aan de impact van gewapende conflicten die op dit moment elders in de wereld gaande zijn. Het dwingt tot nadenken over menselijkheid, vrede en het voorkomen van uitsluiting in onze heilige samenleving. En Heidi wenst ons daarbij ook nog een mooie bevrijdingsdag.
1: Nou, prachtige afsluiter van deze Altijd Wat Anders. Dank voor het appen allemaal. Zeker ook danken voor het bellen. En nou, nogmaals, vanavond dus 2 minuten stilte om 8 uur.
3: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werk in de natuur.
4: Voor het maaien van je gras.
3: Voor het reinigen van je terras.
4: Voor het snoeien van je haag.
3: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
5: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
3: Ontdek alle Stihl-deals bij jouw Stihl-dealer. Stihl, sterk werk.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
11: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
12: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
11: Wijzerweg, Groningen.
12: Radio Noord.
13: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
14: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
13: Nu het nieuws van 1 uur.
15: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marinefregat te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren.

0: NAC Breda heeft het kort geding in de zogenoemde paspoortkwestie verloren. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt niet overgespeeld. NAC verloor die wedstrijd met 6-0 en maakte bezwaar omdat een basisspeler van Go Ahead geen Nederlands paspoort meer had. De rechter zegt dat het belang van NAC niet opweegt tegen het belang van de KNVB. Als NAC gelijk had gekregen, hadden mogelijk 133 andere wedstrijden opnieuw gespeeld moeten worden. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die daarop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Videogamewinkel GameStop wil veilingsite eBay overnemen voor omgerekend ruim 47 miljard euro. En dat is opvallend omdat het Amerikaanse bedrijf een stuk kleiner is dan eBay. Om de koop te bekostigen moet het miljarden lenen. Dan het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de middag.
2: Met Nivino Geertsema.
3: Goedemiddag. Er zijn ook vandaag al kransen gelegd ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers. Bijvoorbeeld door de brandweer. En daar waren wij bij.

0: Direct met Won't Fall. Ja, ik zei het al, er zijn al op verschillende plekken in de provincie kransen gelegd ter ere en ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. En dat deden ze bijvoorbeeld ook al bij de brandweer in Groningen. En verslaggever Marco Grimon, die was daar ook bij, want die dacht, ja, daar moet ik toch een keer bij zijn.
1: Ja, we staan op de kazerne langs de Sontweg met volgens het monument waar op staat aan onze gevallen makkers. Jan Duursma, Gijsbert Noorbergen, Leendert van Noppen, Johannes Sterk, Jan de Vries, Jelte Zuiderhoek, Aris Dijkstra. Zeg ik het goed allemaal, Sander de Roos?
2: Ja, volgens mij zeg je dat hartstikke mooi.
1: U heeft net een woordje gedaan, wat heeft u gezegd?
2: Nou, we hebben even stilgestaan bij deze 7 heren die tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven zijn gekomen en een connectie hadden met de brandweer Groningen.
1: Ja. Betekent dat deze 7 allemaal, net als u en uw collega's, bij de brandweer zaten? Of hoe was dat in die tijd?
2: Ja, het zat in die tijd net wel iets anders. Ze hadden allemaal een andere functie. De een zat bij de staatsbrandweerpolitie. Nou, dat kennen we nu niet meer. Dus ze hadden allemaal een beetje een andere taak. Maar ze zijn in de Tweede Wereldoorlog wel betrokken geweest bij de brandweer.
1: Ja. U spreekt net hier richting collega's die met een mannetje of 100 daar staan. Wat gaat er door u heen?
2: Nou, volgens mij heel belangrijk om gewoon stil te staan bij dit soort momenten. Als je ziet wat er nu, als je het nieuws aanzet, wat er in de wereld gebeurt, is het des te belangrijker om dit soort heren die gevochten hebben voor onze vrijheid te blijven herdenken.
1: Ik ben 32, ik heb het niet meegemaakt. U ook niet, u oogt ook behoorlijk jong. Wat gaat er door uw hoofd? Want we hebben al die oorlogen, we hebben Rusland, Oekraïne, we hebben Iran, we hebben Israël. Er gebeurt zoveel. Wat voelt bij u de boventoon?
2: Ja, toch wel een soort spanning. Wat gaat er allemaal nog komen de komende jaren? Net vader geworden, dus wat is het voor de toekomstige generatie? Hoe staat de wereld er dan voor? Welke grootmachten gaan elkaar de tent uitvechten? Ik hoop dat de rust en de vrede weer terugkomt.

0: mijn broek zakt echt nooit af. Dus heb ze ook nog nooit nodig. Hindek wel, Hupsilden Hindek van Alex Lutjeboer. 4 mei dus. We staan vandaag stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Maar ook andere oorlogen, dat moet er echt altijd bij gezegd worden. En dat stilstaan kan op veel plekken, ook hier in stad, bij het Joods monument bijvoorbeeld aan de Herenweg. En over dat monument zelf valt veel te vertellen. Daarom praat ik nu met Bas van der Heijden van de Groninger Archieven. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, voor iedereen die dat Joods monument niet kent, hoe ziet dat eruit?
1: Nou, het zijn eigenlijk 6 handen. Ze zijn enorm groot, 5 meter hoog. En die handen die drukken ieder een eigen expressie uit. Het beeld staat trouwens aan de Herenweg, bij het begin van het Sterrenbos eigenlijk. Ja. Dus je rijdt eraan voorbij. Iedereen kent het ook wel, denk ik. Er start ook altijd een stille tocht met doden, denk ik, vanavond ook weer. Naar het Tinikerkhof gaan ze dan. En die handen die drukken eigenlijk ieder een eigen expressie uit. En het moet de gruwelen naar verbeelden die de Joodse mensen moesten doormaken in de Tweede Wereldoorlog eigenlijk.
0: En dat monument is er gekomen zo'n 25 jaar na het einde van de oorlog. Toen is in ieder geval de opdracht gegeven om het monument te maken. Later werd het dan geplaatst. Waarom heeft dat zo lang geduurd?
1: Nou, vlak na de oorlog was er natuurlijk ontzettend veel leed. Het leed van de Joodse bewoners werd niet zo gezien. Er waren 3000 Joden in Groningen voordat de oorlog uitbrak. En daar kwamen eigenlijk maar ongeveer 200 van terug na de oorlog. Een deel, heel klein deel, had de concentratiekampen overleefd. En een wat groter deel kwam dan uit de onderduik terug. En in die huizen waar de Joodse mensen woonden, waren vaak al heel veel andere mensen gaan wonen. Dus ook toen ze terugkwamen, werden ze eigenlijk niet echt meer in de gemeenschap opgenomen. Dat is natuurlijk een heel tragisch verhaal. Dus daardoor bleef ook dat beeld, of een beeld uit. En vanaf de jaren 60 kwam er eigenlijk een kentering. Dat mensen zeiden, het is natuurlijk gruwelijk wat er gebeurd is. We moeten hier iets mee doen. En toen heeft burgemeester Tuin in 1968 besloten om een inzamelingsactie te houden om toch een Joods monument te kunnen realiseren. En dat is vanaf 1969 gebeurd. Het was de bedoeling om dat beeld tijdens dodenherdenking 1970 te onthullen. Maar de kunstenaar, Edu Waskowski, trouwens ook een Joodse man, die hield zich eigenlijk helemaal niet aan de afspraken. Die ging nogal zijn eigen gang. Toen dodenherdenking 1970 naderde, had hij eigenlijk nog maar 2 van de oorspronkelijk geplande 7 beelden af. Dus dat was een groot probleem. Dat liep ook zo hoog op dat er uiteindelijk een rechtszaak tegen hem is aangespannen. Toen had de rechter beslist dat iemand anders die beelden dan maar moest afmaken. Maar dat vond de gemeente Groningen toch ook wel heel bruut. Dus ze zijn uiteindelijk overeengekomen. Eind 1976 had hij dan 6 beelden af. Maar toen overleed hij plotseling op Oudjaarsdag 1976. Dus er waren maar 6 van de 7 beelden af. Er was een sokkel leeg. En hij had bij leven eigenlijk al gezegd, ik wil dat niemand anders dan ik aan die beelden zit. Het laatste beeld bleef onvoltooid, is niet geplaatst. En daardoor is er nu een lege sokkel overgebleven bij die 7 beelden, of 6 eigenlijk dus.
0: Dus zo'n belangrijke plek eigenlijk in de stad, met zo'n belangrijke gedachte daarachter, en waar dan ook steeds een stille tocht begint. Dat begint dus bij een nog steeds onaf monument.
1: En het monument zal dus ook nooit meer afkomen. Dat staat misschien dan ook wel weer symbool, zou je kunnen zeggen, voor zo'n lege sokkel. Voor alle lege plekken die de Joodse bewoners in de stad achterlieten. Hè. Je moet je voorstellen dat eigenlijk zo'n beetje een groot deel van de Volkingenstraat werd bevolkt door Joodse mensen. Dus daar bleven enorm veel lege plekken achter. Dus in die zin symboliseert dat die lege plek in die beelderij dat dan ook wel weer. Dat is een beetje cru natuurlijk. Maar dat is wel wat er gebeurd is. Maar op die lege plek worden nu, ook vanavond weer, altijd bloemen gelegd, kransen gelegd. Dus het is ook een soort... Het is eigenlijk in die zin wel handig dat het zo uitgekomen is. Ja.
0: Ik ben wel een liefhebber van zwarte humor. En ik weet, het is een heel serieus onderwerp. Alleen, ik moet dan de volgende keer toch even met een glimlach toch ook eventjes, denk ik, daarbij stilstaan. Bij de hele aanloop naar dit monument. Want dat is nogal een avontuur geweest als ik dit allemaal zo hoor.
1: Ja, het heeft dus 8 jaar geduurd voordat het uiteindelijk onthuld kon worden. En ik denk ook dat de kunstenaar het niet zo heel grappig gevonden heeft eigenlijk. Maar het is wel, het is wel symbolisch voor al die lege plekken. En in die zin is het best mooi uitgekomen en zo, ja.
0: Dankjewel Bas. Ik heb in ieder geval weer wat geleerd. Vast ook een aantal luisteraars, want ja, toch een misschien wel onbekend verhaal. Bas van der Heijden van de Groninger Archieven over dat Joodse monument. Dat dus nog steeds niet helemaal af is en ook nooit af gaat komen. Denk daar de volgende keer even aan als je er voorbij komt. Die 6 handen daar aan de Herenweg. Nu Irene Cara op Noord.

0: Irene Cara op Radio Noord. Iemand die ook heel veel fame krijgt. En terecht is Fleur met het nieuws zometeen. Fleur, wat zit erin?
1: Groningen is wereldwijd de derde beste stad voor Gen Z'ers om te wonen. En ik vertel zo waar dat aan ligt.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Wij zijn
6: Medipoints. Medipoints is er voor de rollator van Safa.
7: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
6: En voor de sta-opstoel van Toon.
8: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
6: Medipoints is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed, thanks Bo.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: En actie Olifant.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
0: Half twee, Noordnieuws met Fleur. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een 33-jarige man uit Uithuizen wordt verdacht van het beramen van een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia. Hij zou volgens het Openbaar Ministerie in februari van dit jaar vergaande plannen hebben gehad om de prinsessen iets aan te doen. Dat bleek vandaag tijdens de eerste openbare rechtszitting tegen de man in de rechtbank in Den Haag. Hij wordt de komende tijd psychiatrisch onderzocht. Het is niet de eerste keer dat Amalia bedreigd wordt. Zij kon in 2022 niet starten met haar studentenleven in Amsterdam vanwege ernstige bedreigingen. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel lijkt af te nemen. De afgelopen dagen verbleven daar minder dan 2000 asielzoekers. Dat is voor het eerst sinds begin dit jaar. Onze verslaggever Goos de Boer vertelt dat dit vooral komt door de opening van een opvanglocatie in de Zeelandhallen in Goes.
11: En daar kunnen 220 mensen terecht. Ja, dat betekent dat er direct mensen vanuit Ter Apel overgeplaatst kunnen worden. Ja, en als je dan naar de cijfers kijkt, dan maakt dat net het verschil. En daardoor duik je vanaf dik boven de 2100 duik je opeens onder die 2000.
1: Gemeenten hebben wel aangekondigd nog meer opvangplekken beschikbaar te stellen, maar daar wordt ook wel hevig tegen geprotesteerd. Maar in Ter Apel is er dus weer even lucht. Wel melden zich daar elke dag weer nieuwe asielzoekers. Vandaag is het 4 mei, de dag van de Nationale Dodenherdenking. Op tal van plekken in onze provincie zijn er herdenkingen. In de stad is er een stille tocht en een herdenking bij het Martini-kerkhof vanavond. Burgemeester Roelien Kamminga roept jongeren en studenten op om mee te lopen met die stille tocht. Ook vraagt zij ouders om hun kinderen mee te nemen. De herdenking op het Martini-kerkhof wordt zoals elk jaar rechtstreeks door TV Noord uitgezonden vanaf 7:45. Pieter de Hart is er live bij en vertelt dat het niet alleen om herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog gaat.
12: Dus het gaat ook over Libanon, of het gaat ook over Mali, of het gaat ook over mensen waaraan jij denkt die zijn omgekomen en die toch tenminste eens per jaar even de moeite waard zijn om te herdenken.
1: Groningen is wereldwijd de derde beste stad voor Gen Z'ers om te wonen. Alleen Kopenhagen in Denemarken en Bern in Zwitserland liggen iets hoger. Gekeken is naar jongeren tussen de 20 en 29 jaar. De huurprijzen liggen aanzienlijk lager. De stad is veilig en omdat 17% van de bevolking die leeftijd heeft, straalt de stad een jonge, energieke sfeer uit. Andere factoren die een rol spelen zijn genderdiversiteit, de kwaliteit van leven en de internetsnelheid. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Internetsnelheid?
1: Ja, dat is ook belangrijk.
0: Geweldig. Ja. Dankjewel. Ja, iemand die internetsnelheid ook heel belangrijk vindt.
13: Vanmiddag is het in eerste instantie nog bewolkt en er komen nog wat lichte buitjes over. Loten vanmiddag vanuit het noordwesten opklaren en nog ruimte voor de zon. De wind komt nu noordelijk richtings is maïs motor met zo'n 13 tot 17 graden. Vanavond tijdens dodenherdenking, droog, ruimte voor de zon. Loten vanavond opklaren, vannacht weer een touw neemt de bewolking vanuit het zuidoosten oneindig regen. En buiten bevrijdingsdag in het noordwesten van de provincie droog met ruimte voor de zon. Wat meer noord het zuidoosten touw bewolkt en aangedurig wat regen en de temperatuur 12 tot 14 graden.
0: Ja, een man uit Uithuizen dus verdacht van een aanslag op leden van het Koninklijk Huis. Daar willen we meer van weten. Collega Noor Vloeimans vertelt ons daar zo meer over. En met de vrouw die verstand heeft van geld, Monica, gaan we het hebben over steeds maar duurdere vakanties.

0: The Tide is High, Atomic Kitten. Op Radio Noord vandaag staat een 33-jarige man uit Uithuizen dus voor het eerst voor de rechtbank in Den Haag. Hij had volgens het OM vergaande plannen om de prinsessen Amalia en Alexia wat aan te doen. Hij had twee bijlen in zijn bezit met de namen van de prinsessen erop en een briefje met daarop het woord bloedbad. Ik ga het erover hebben met collega Noor Vloeimans. Die is in Den Haag bij die zaak. Noor, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat is het voor man?
1: Het is een man die strak in het pak voor de rechter zit. Achterover gekamd haar, ziet er heel netjes uit. Hij heeft weinig gezegd, maar uit de verhalen die zijn advocaat over hem vertelt en ook het beeld dat het OM van hem schetst, is dit een man die dringend hulp nodig heeft, die last heeft van wanen en die eigenlijk goed onderzocht moet worden wat er nou met hem aan de hand is.
0: Ja, en hoe serieus waren zijn plannen?
1: Ja, hij zegt zelf, dat is een van de weinige dingen die hij gezegd heeft, dat hij geen serieuze plannen had om de prinsessen wat aan te doen. Zijn advocaat heeft ook gezegd dat hij juist dol is op het Koningshuis. Hij was ook in de veronderstelling dat hij een liefdesrelatie met Amalia had en dat hij die bijlen nodig had om met haar te gaan survivalen in de bossen in Polen. Nou ja, het is natuurlijk een bijzonder verhaal, om het zomaar even te zeggen. Dus ja, dat geeft eigenlijk al aan dat er wel wat met die man aan de hand is.
0: Ja, en hoe is de politie die man dan op het spoor gekomen?
1: Hij logeerde begin februari een aantal dagen in een hotel in Den Haag. En toen gingen buren klagen dat er een schreeuwende man op een balkon stond. En toen is de politie daar eens een kijkje gaan nemen. En toen zagen ze al vrij snel dat dat deze man was en dat hij eigenlijk dringend hulp nodig had. Toen ontdekten ze dat er in die hotelkamer ook twee bijlen lagen met daarin gekerfd de namen van de kroonprinsessen en nog wat andere termen als Mossad, Sieg Heil. En er lag ook een briefje waar de woorden Amalia, Alexia en bloedbad op stonden. En toen is de zaak overgedragen aan het Openbaar Ministerie en is hij vast komen te zitten. En dat zit hij dus nu nog steeds.
0: En waar wordt hij dan officieel van verdacht nu?
1: Nou, hij wordt van meerdere dingen verdacht. Onder andere van het voorhanden hebben van die bijlen en het voornemen om daar een aanslag mee te plegen of iemand mee om het leven te brengen. Daar wordt hij van verdacht.
0: Hoe gaat deze zaak nu verder?
1: De man blijft de komende maanden vastzitten en over 3 maanden, eind juli, is er weer een inleidende zitting waarin dan wordt gekeken naar de stand van het onderzoek. Moeten er nog meer getuigen verhoord worden? Moet hij nog psychiatrisch onderzocht worden verder? Want dat gaat nu eerst gebeuren. En dan wordt er misschien gekeken naar de mogelijkheid tot een inhoudelijke behandeling.
0: Vaak komen slachtoffers of beoogde slachtoffers ook wel aan het woord tijdens een zaak. Heeft het Koningshuis al wat gezegd hierover?
1: Nee, hier is nog niks over gezegd. In de gang gonsde het een beetje zo van, zouden ze erbij zijn? Of zou er iemand van het Koningshuis bij zijn? Maar dat was niet zo. Het zou best kunnen dat er misschien door de RVD een statement uitgebracht gaat worden. Maar vooralsnog hebben we hier niets over gehoord.
0: Dankjewel, Noor Vloeimans vanuit de rechtbank in Den Haag.

0: Joe Cocker, Unchain My Heart. Ja, de eerste zomerse dagen zijn al geweest. Het vakantiegeld wordt, als het goed is, bij iedereen volgende maand ongeveer wel gestort. En dat betekent dan voor veel Groningers hoogste tijd om de zomervakantie te gaan boeken, als je dat al niet hebt gedaan. Ja, wat ga je dan doen? Zon, zee en strand? Of misschien wel de bergen in? Misschien wel helemaal naar het noorden? Eén ding is wel zeker. Het is allemaal duurder geworden. Niet alleen door inflatie, maar natuurlijk ook door gestegen brandstofprijzen en hogere belastingen ook. Hoe zorg je er nou voor dat je niet al te veel betaalt voor je vakantie? Ja, dan is er natuurlijk één vrouw die we hierover moeten spreken. En dat is Monika Helbig. Guten Tag, Monika.
1: Guten Tag.
0: Ja, want waar bist?
1: Waar bist? Ik ben in Duitsland.
0: Ja, op een uitje dus. Is dat ook een geldkwestie? Geen uitjes meer in Nederland, maar naar Duitsland?
1: Nee, op zich niet. Het is gewoon echt een heel cool park in Duitsland. En ja, ik had natuurlijk wel weer een kortingsbon dat de kinderen gratis entree hadden. Dus dat hielp wel mee, want anders was het best wel duur.
0: Ja, dat zal. Nou, we gaan het er inderdaad over hebben. Uitjes en ook vakanties. Hoe kan het nou toch dat die vakanties de laatste tijd echt duurder zijn geworden?
1: Ja, je gaf het zo wel aan. Je hebt natuurlijk alle oorlogen, de inflatie, de brandstofprijzen. Maar de btw in Nederland is ook verhoogd. En ja, als mensen minder graag ver weg willen vanwege al die vakanties, dan wordt er meer vraag naar huisjes in Nederland, Europa. En dan worden die ook weer duurder. De reiswereld is heel erg iets van vraag en aanbod. Ja. En des te meer vraag er is, des te hoger de prijzen wordt.
0: Maar nou zijn er best wel wat reclames, hè? Met boek hier, je vliegticket voor de laagste prijs en andere manieren om een vakantie heel goedkoop te kunnen vieren. Maar als je dan gaat boeken, dan blijkt het uiteindelijk toch een stuk duurder. Hoe kan dat?
1: Nou, omdat sowieso er zijn lokprijzen. Dat heeft de Consumentenbond ook onderzocht. Heel veel van die prijzen, die kun je überhaupt nergens weer terugvinden. Maar ook, dan komt dit er nog bij, komt dat er nog bij. Want ik bij vliegreizen altijd een hele bijzondere vind, dat je dan nog weer moet betalen voor je koffer. Ik denk, als je twee weken gaat vliegen ergens naartoe. Kijk, als je een weekendje weggaat, kan ik me nog voorstellen dat je met een klein koffertje toe kan, of met een rugzak. Maar als je toch twee weken naar de zon gaat, dan heb je toch echt wel een koffer nodig.
0: Ja, ja. Nee,
1: maar die moet je dan nog los bijboeken. En dat kost zomaar €100 per persoon, alleen die koffer. Dus dan dacht je goedkoop uit te zijn. Maar dan komt er nog van alles bij.
0: Het lijkt allemaal zo mooi.
1: Je transfer nog weer bijboeken. Dus dat je van het luchthaven naar het hotel komt. Dat is toch ook wel noodzakelijk. Ja. Maar die zitten tegenwoordig ook niet meer allemaal bij. Dus dan doen ze alsof het heel goedkoop is. Maar of je klikt erop en ineens wordt het duurder. Of de prijs is er wel, maar vervolgens komt dit er nog bij, komt dat er nog bij. En dan ben je zomaar weer een paar €100 meer kwijt. Ja.
0: Nou kun je natuurlijk in eigen land op vakantie. Bespaart sowieso heel wat reiskosten, hoe je ook maar gaat reizen. Maar is dat nog wel het goedkoopste, lekker weg in eigen land?
1: Nou, dat denk ik niet, want de huisjes in Nederland zijn ontzettend duur. Je bespaart dan inderdaad wel op vervoerskosten. Maar als je datzelfde kwijt bent aan het huisje. Ja, en de kosten, als je alleen al vergelijkt met Duitsland inderdaad. Ja, zijn de kosten toch altijd wat lager als je bijvoorbeeld uit de eten gaat of een uitje gaat doen als in Nederland. Dus moet je echt wel naast elkaar neerleggen. Wat dan het beste uitkomt.
0: Ja, het haalt het spontane er wel een beetje af, hè?
1: Ja, ik zie het een beetje als sport, zeg maar, om gewoon een leuke aanbieding te vinden voor een vakantie naar een leuke plek. Kijk ook inderdaad, een keer voor vliegen vanaf Duitsland is soms ook goedkoper als vanaf Nederland. En dan kun je het soms best nog wel leuke dingen vinden. En het gaat ook een beetje afhangen van wat er gaat gebeuren met, natuurlijk met de wereld, met de oorlogen en dat soort dingen, maar ook wel met het weer. Want als het in Nederland mooi weer is, dan zullen er last minutes komen die gunstig zijn. Want dan willen mensen kunnen wel ook gewoon prima in Nederland blijven. Maar wordt het in Nederland slecht weer, dan komt er heel veel vraag naar last minutes. Het klinkt misschien een beetje gek, maar ook het WK telt nog mee. Oh. Want je merkt ook altijd dat zodra Nederland eruit vliegt, dan willen mensen ineens wel op vakantie. En zolang ze er nog in zitten, dan blijven ze nog wel even thuis. Dus er zijn veel dingen die een rol gaan spelen de komende maanden.
0: Veel factoren. En gewoon goed onderzoek doen, daar komt het eigenlijk op neer. In welke rij sta je nu? Voor welke attractie?
1: Nou, op dit moment even net nergens, want het ging net een beetje half mis. En ik dacht, oh jee, ze bellen zo, ik weet niet of het wel goed komt. Dus de kinderen zitten nu even in klimtoren en ik ga nu weer naar een of andere coole speedboot om daarin te laten rijden.
0: Nou, riemen vast, Monica. Veel plezier en dankjewel. Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: Doeg.

0: Taylor Swift, anti-hero. Nou, dat is Karel ook wel een beetje een anti-hero. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, ik heb geen cape. Ik heb geen grote S op mijn buik. Ik heb wel een buik, maar geen grote S erop. Ik ga niet harder dan het geluid, ik kan niet vliegen. Ik kan wel kleine sprongetjes maken van vreugde. En die vreugde die kan ik dan weer omzetten in muziek. En die kan ik dan door de radio heen duwen. Dat is ook een gave als ik er nu over nadenk.
0: Ja, is...
1: En iedereen in Groningen blij maken.
0: Nou, er zijn niet veel die dat kunnen, Karel. Dus not all heroes wear capes, hè, zeggen ze dan.
1: Zo is het dat.
0: Veel plezier met de middag door. Morgen geen tussen de middag, ook geen de middag door, denk ik. Vrije dag, hè?
1: Vrije dag. Oh, letterlijk en figuurlijk.
0: Ook wel even lekker. Ik ben nu al moe van deze week.
1: Ach, kerel, ik ben er begonnen.
0: Veel plezier, hè. Hoi.
2: Hoi.

0: thuis en gratis parkeren. Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
2: Ja, het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
3: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
4: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
5: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
6: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
7: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
8: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
7: Wijzerweg Groningen.
9: Radio Noord.
10: De middag door.
11: Met Karel Oosterhuis.
12: Muziek van de ideale zingende schoonzonen. Niks in hardrock leven. Nee, ze gingen liever een potje golven. De mannen van Huey Lewis en de Nieuws.

Huey Lewis in the News op Radio Norton. Stuck with you. Maandagmiddag, goedemiddag. Het zijn de ideale schoonzonen. De mannen die gingen liever een potje golf spelen dan een hotelkamer kort en klein slaan. Want dat was natuurlijk wel rock'n'roll. Maar dat deden de mannen dus niet. In de videoclip zie je Huey op een onbewoond eiland met een prachtige dame. Een model. En dat model zou later nog een keertje wereldberoemd worden als de vrouw van James Bond. Toen gespeeld door Pierce Brosnan. Muziek voor je van onder andere Teddy Swims. Zijn carrière liep al goed, maar kreeg nog een zetje in de rug toen hij met David Guetta en Tones and I ging samenwerken. En die samenwerking leverde een mooi liedje op Gone, Gone, Gone. Die hoor je nu.

C op Radio Noord en The Look of Love. En wie is toch die vrouwenstem die zegt goodbye? Dat beetje, dat bekakte Engelse, ongeïnteresseerde I don't give a rat's ass. Dat is de stem van Anne Dudley. En dat was dan weer de arrangeur van de band. Later beroemd van The Art of Noise. Je luistert naar Radio Noord. Zometeen muziek voor je van Katy Perry, Hot and Cold. Maar eerst muziek uit Groningen. Harm te bakken, de Flashbacks. Dit is Dichterbij.

Katy Perry. Hot and Cold op Radio Noord. Gloria Estefan en John Secada, ja, die twee die kennen elkaar. En die vinden elkaar ook heel erg aardig. Die hebben elkaar vaak geholpen. Want John Secada, voordat hij echt beroemd werd, was hij gewoon, tussen haakjes, de achtergrondzanger en songwriter voor Gloria Estefan. Tijdens de tours en tijdens plaatopnames. De hit Coming Out of the Dark heeft hij bijvoorbeeld geschreven. En toen wou hij zijn eigen carrière van de grond proberen te krijgen. En dat is gelukt, want Gloria Estefan heeft hem geholpen. En als je goed luistert, hoor je haar zingen in dit liedje.

0: John Cicada, Justin Naredé en in het achtergrondkoor haar, zijn grote vriendin, moet ik zeggen, Gloria Estefan. Zometeen het laatste nieuws uit Stad en Omland. Fleur, wat heb je voor ons?
1: Ik vertel hoe de politie op het spoor kwam van de man die een aanslag wilde plegen op de prinsessen Amalia en Alexia.
2: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
3: Blijenberg.nl.
4: Oh, die van die deuren.
3: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
6: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl. Let's
7: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
9: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
0: Het is 2:30. Tijd voor het laatste nieuws. Fleur, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een 33-jarige man uit Uithuizen wordt verdacht van het beramen van een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia. Hij zou volgens het Openbaar Ministerie in februari van dit jaar vergaande plannen hebben gehad om de prinsessen iets aan te doen. Dat bleek vandaag tijdens de eerste openbare rechtszitting tegen de man in de rechtbank in Den Haag. De politie kwam hem op het spoor omdat hij stond te schreeuwen op zijn hotelkamer, vertelt onze verslaggever Noor Vloeimans.
10: Toen ontdekten ze dat er in die hotelkamer ook twee bijlen lagen, met daarin gekerfd de namen van de kroonprinsessen en nog wat andere termen als Mossad, Sieg Heil. En er lag ook een briefje waar de woorden Amalia, Alexia en bloedbad op stonden.
1: De zaak is vervolgens overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Hij wordt de komende tijd psychiatrisch onderzocht. We staan vandaag 4 mei stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Dat stilstaan kan op veel plekken in de stad. Ook bij het Joods monument aan de Herenweg. Bas van der Heijden van de Groninger Archieven vertelde zojuist bij ons over dat monument.
11: Nou, het zijn eigenlijk 6 handen. Ze zijn enorm groot, 5 meter hoog. En die handen die drukken ieder een eigen expressie uit. Het beeld staat trouwens aan de Herenweg, bij het begin van het Sterrenbos eigenlijk. Ja. Dus je rijdt eraan voorbij. Iedereen kent het ook wel, denk ik. Ja. Er start ook altijd een stille tocht. Met doden, denk ik, vanavond ook weer. Naar het Tienkerkhof gaan ze dan. En die handen die drukken eigenlijk ieder een eigen expressie uit. En het moet de gruwelen naar verbeelden die de Joodse mensen moesten doormaken in de Tweede Wereldoorlog eigenlijk.
1: De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel lijkt af te nemen. De afgelopen dagen verbleven daar minder dan 2000 asielzoekers. De dreiging lijkt voorlopig afgewend door met name de opening van een opvanglocatie in de Zeelandhallen in Goes. Daar is plek voor 220 mensen. Wel is er landelijk nog steeds een groot tekort aan opvangplaatsen. Groningen is wereldwijd de 3de beste stad voor Gen Z'ers om te wonen. Alleen Kopenhagen in Denemarken en Bern in Zwitserland liggen hoger. Gekeken is naar jongeren tussen de 20 en 29 jaar. De huurprijzen liggen aanzienlijk lager en de stad voelt veilig. Omdat 17% van de bevolking twintigers zijn, straalt de stad een jonge, energieke sfeer uit. Andere factoren die een rol spelen zijn genderdiversiteit, de kwaliteit van leven en de betaalbaarheid van een avondje uit. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Dankjewel, Fleur. Dan trekken we de knip voor het weer met Harma.
4: Vanmiddag is in eerste instantie nog bewolkt en er komen nog wat lichte buitjes over. Loten vanmiddag vanuit het noordwesten opklodes en nog ruimte voor de zon. De wind komt nu noordelijk richting sinds maïs motor met zo'n 13 tot 17 graden. Vanoven tijdens dodenherdenking, droog, ruimte voor de zon. Loten vanoven opklodes, vannacht weer een touw neemt de bewolking vanuit het zuidoosten oneindige regen. En buiten bevrijdingsdag in het noordwesten van de provincie droog met ruimte voor de zon. Wat meer noord- en zuidoosten touw bewolkt en aangedurig wat regen. En de temperatuur 12 tot 14 graden.
0: Nou, maar dankjewel. Zometeen een plaatje over. En wie zit erin? Zijn naam is Robbie Williams. Wat is er aan de hand met hem? Dat hoor je zo meteen. En muziek van Genesis komt voorbij. En Ed Sheeran, Shivers.
12: De juiste stap. Alleen deze week. Wolkiedagen bij de Boerschoenmode in Hoge Zand. Kijk op deboerschoenmode.nl.
13: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
14: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
15: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
14: Volop geraniums en perkplanten. Freekvanderwal.nl.
15: Het is weer Happy Days bij Van Uffelen. Veel korting op de mooiste modemerken.
16: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.

0: bombastisch op het einde. Genesis and the Land of Confusion. Jij maakt kans als je meespeelt op een doos met lekker droge worsten. Iets moois uit de prijzenvitrine. En vandaag Robbie Williams in plaatje over. Ik laat je een klein stukje horen van een bekend liedje van Robbie. Ik stel je een lastige vraag. Weet je het antwoord? Dan bel je me. Of ik geef je een ABC'tje. Als je denkt een gokje te kunnen wagen, dan mag je ook bellen. Hey, stel dat je het goed hebt, dan val je in de prijzen. Luister goed, we spelen vandaag om dit liedje.
1: Zo klinkt de plaat. Bam, bam.

0: En dit is De Vraag.
1: Je hoorde Robbie Williams in het kort. Bekend liedje van hem. En Robbie die is vandaag in het nieuws. Want Robbie die werd wakker. Voelt met zijn tong een nieuwe sensatie in zijn mond. Kijkt in de spiegel en kijkt zijn vrouw aan. En die schrok zich een hoedje. Dat was een stuk van zijn tand af. Hij vertelt alleen niet hoe dat gebeurd is. Is dit de nieuwe look of gaat hij het snel laten repareren? Robbie Williams vandaag in het nieuws. Je hebt een klein stukje gehoord van een groot hit van Robbie. De vraag is, in dat liedje, waar gaat hij naartoe? Waar gaat Robbie Williams naartoe? In het liedje wat je net hoorde in het kort. Is dat A, Londen? Is dat B, Manchester? Of is het C, Mandalay? 050-3188-288. 050-3188-288. Robbie Williams, die gaat er vandoor. Maar waar gaat hij naartoe in het liedje wat je net hoorde in het kort? Is dat A, Londen? Is dat B, Manchester? Of C, Mandalay? 050-3188-288. 050-3188-288. Weet je het? Bel je me nu. Wil je een gokje wagen? Bel je me nu ook. Maak je kans op een doos met lekkere droge worsten. En niet te vergeten, je mag iets moois zoeken uit de RTV Noord prijzenvitrine. Een muts, een buckethead of de sokken. Robbie Williams, die ging op vakantie. Maar waar gaat hij eigenlijk naartoe?
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Sneller hoor je op Radio Noord en laat het licht aan. Goedemiddag, Henk Scheper.
1: Ja, goedemiddag, Karel.
0: Al goud, Henk.
1: Al goud, ja.
0: Wat zijn de plannen voor vandaag?
1: Nou, ik ben even wat eerder vrij, want mijn zoon is jarig. Dus hij zou even thuis komen, dus even een gebakje eten.
0: Nee, gefeliciteerd. Hoe oud is die geworden?
1: Hij is 23 geworden.
0: En wat geef je je zoon van 23 op zijn verjaardag?
1: Die wil het liefst geld. Dus dat heeft hij al van pa en ma gekregen.
0: Oh, kijk. En weet je ook al wat hij daarmee gaat doen? Is hij aan het sparen voor iets?
1: Ja, hij wil graag op reis. Dus ik denk dat dat wel goed terechtkomt voor een leuk reisje.
0: Kijk, dat is dan weer een mooie brug naar Plaatje Over vandaag met Robbie Williams. Ik heb een fragment laten horen van een grote hit van Robbie. In dat liedje vertelt hij dat hij op reis gaat. De grote vraag is alleen, Henk, waar gaat hij naartoe? Is het A, Londen, is het B, Manchester of C, Mendeley? Dat rijmt.
1: Ik Mendeley.
0: Dat is hartstikke goed, jongen. Je krijgt van mij een doos met lekkere droge worsten.
1: Oh, geweldig.
0: En daar doen we nog wat moois bij, want je mag uit de prijzenvitrine mag je iets kiezen. Ik heb er liggen de sokken, ik heb de bucketheads en de mutsen. Wat kan ik voor je opsturen?
1: Doe maar de bucketheads.
0: De buckethead, het vissershoedje. Komt zo snel mogelijk naar je toe, Henk.
1: Nou, hartstikke mooi. Ben ik blij mee.
0: Hoeveel kilometer nog voordat je thuis bent?
1: Ik denk een kilometertje of 8.
0: Kilometertje of 8. Dus als ze nu heel rustig aan de taart al uit de koelkast halen, de koffiebonen gaan malen, dan doe jij de deur open, dan ruik je het.
1: Dat komt helemaal goed.
0: Mooi zo. Henk, heb een fijne dag. En in Plaatje Over vandaag Robbie Williams.

Robbie Williams, The Road to Mandalay. En hij ziet er tegenwoordig uit alsof hij een pak slaag heeft gekregen en gruwelijk heeft verloren. Het juiste antwoord werd gegeven net in plaatje over door Henk Scheper uit Sauert. En hij krijgt de prijzen zo snel mogelijk thuisgestuurd. Een lekkere doos met droge vorsten. En voor op het hoofd, altijd hip, altijd happening, altijd trendy, de Bucket Hat. Er is Nick Kershaw op Radio Noord. Wouldn't it be good?

0: tot 4 bij Radio Noord.
1: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
3: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
4: Het is code rood bij Dirk.
5: Wat zeg je?
4: Het is code rood bij Dirk.
5: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
4: Ja, want op Dirk kun je rekenen.
6: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
5: Ook in de actie bij Dirk. Melk Unie Breker. 99 cent. Dat is minder dan een euro.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 3 uur.
10: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houderwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Er is nog een derde slachtoffer overleden en dat zou een Duitser zijn. 2 bemanningsleden werden ook ernstig ziek. 1 van hen is een Nederlander, meldt het ANP. En bij een andere passagier werd het hantavirus vastgesteld. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en hij blijft voorlopig vastzitten. De persoonlijke beveiliging van de Russische president Poetin is drastisch opgevoerd. Dat blijkt uit een rapport van een Europese inlichtingendienst dat CNN in handen heeft. Er zouden onder meer bewakingssystemen zijn geïnstalleerd in huizen van personeelsleden die dichtbij Poetin staan. Koks, lijfwachten en fotografen van de president zouden ook niet meer met het OV mogen reizen. Het Kremlin zou de beveiliging van Poetin hebben opgeschroefd vanwege moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak tegen hem. Het dekenberaad zegt dat het de afgelopen maanden gesprekken heeft gevoerd met meerdere advocaten, maar dat het niet heeft opgeleverd. Dan het weer. Vanmiddag een paar flinke buien met kans op hagel en onweer. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking, buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Radio Noord.
7: De middag door.
11: Met Karel Oosterhuis.
12: Michael Douglas, Kathleen Turner en Danny DeVito zongen in de clip in het achtergrondkoortje. Maar op de plaat, toen deed Billy het gewoon lekker zelf.
13: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
14: We're gonna get tough.

Shakira en Zoo op Radio Noord. In Nederland had je vroeger de Leidse Sleuteltjes. Ken je dat nog? Ja, ze praten over echt heel lang geleden. Een kinderkoor, die zongen dan liedjes als Dikkertje Dap, et cetera, et cetera. In Engeland had je destijds ook een soort van, ja, Leidse Sleuteltjes, maar dan op z'n Engels. En Supertramp, die heeft die groep destijds geleend om bij het liedje It's Raining Again om het laatste gedeelte in te zingen. Ik ga het je laten horen. Supertramp nu.

0: Hoor je ze?
1: Ja, dat zijn de Engelse Leidse sleuteltjes.
0: Het kinderkoor dat werd gebruikt voor door de Supertramp, It's Raining Again. Muziek zometeen van Matt Simons, We Can Do Better. Maar eerst een man die deze hele week gewoon met een grote grijns rondloopt. Want hij staat in de spotlights. Zijn naam, Roelof van der Velde.
2: Gronings Goud.
3: Nieuwe muziek uit Groningen in de spotlights.
2: Deze week hoor je Roelof van der Velde met...

De nieuwe single van Roelof van der Velde is deze week Gronings Goud, al wat older. Ik vind wederom een mooi plaatje. Dat doet hij goed. Fans van Matt Simons, let op. Check je agenda. Staat er iets bij 28 april 2027? Nee? Dan zou het zomaar kunnen gebeuren dat je er volgend jaar gewoon bij bent. Want volgend jaar, 28 april, is Matt Simons gewoon in Groningen. En dat doet hij deze hit natuurlijk ook.

0: Let op het lachje. Let op. Let op. Dat is niet de lach van Shanice. Floor? Ach, Fleur, weet jij van wie die lach wel is?
1: Nee, geen idee.
0: Janet Jackson.
1: Ah.
0: Weer wat geleerd. Zometeen heb je voor ons het laatste nieuws. Waar gaat het over?
1: Ja, meer over een zoutwaterzwembad dat bronwater diep uit de bodem haalt en binnenkort open gaat.
2: Ik krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
2: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
3: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
5: EuropaKinderhulp.nl.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
8: Pap, die moeten we hebben.
7: Yes, gewonnen. Score jouw buitenkans op
9: onlineveilingmeester.nl.
6: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
9: Onlineveilingmeester.nl.
10: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
11: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
12: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: 1:30. Hier is Fleur met het laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een 33-jarige man uit Uithuizen wordt verdacht van het beramen van een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia. Hij zou volgens het Openbaar Ministerie in februari van dit jaar vergaande plannen hebben gehad om de prinsessen iets aan te doen. Dat bleek vandaag tijdens de eerste openbare rechtszitting tegen de man in de rechtbank in Den Haag. De politie kwam hem op het spoor omdat hij stond te schreeuwen op zijn hotelkamer, vertelt onze verslaggever Noor Vloeimans.
13: Toen ontdekten ze dat er in die hotelkamer ook twee bijlen lagen, met daarin gekerfd de namen van de kroonprinsessen en nog wat andere termen als Mossad, Sieg Heil. En er lag ook een briefje waar de woorden Amalia, Alexia en bloedbad op stonden.
1: De zaak is vervolgens overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Hij wordt de komende tijd psychiatrisch onderzocht. De druk op het aanmeldcentrum Ter Apel lijkt af te nemen. De afgelopen dagen verbleven daar minder dan 2000 asielzoekers. De dreiging lijkt voorlopig afgewend door met name de opening van een opvanglocatie in de Zeelandhallen in Goes. Daar is plek voor 220 mensen. Wel is er landelijk nog steeds een groot tekort aan opvangplaatsen. Sommige buitenzwembaden in onze provincie zijn al open. Andere zijn nog druk met de laatste voorbereidingen. Zoals het KP Zeilbad in Loppersum. Dat is een zoutwaterbad. Dat wordt gevuld met water uit een zoutwaterbron. Dat eerst moet worden gefilterd van ijzer omdat het anders snel bruin wordt. Het vullen duurt daarom even. En daar komt volgens bestuurslid Matthijs Oskam veel bij kijken.
14: We kunnen maar zoveel kuub per dag doen. En het is natuurlijk een 50 meter bad die tot een diepte van 4 meter gaat. Dus er gaat bijna 2,5 miljoen liter water in. Dus dat is wel iets anders dan een 25 meter bad van 2 meter diep. Dus dat is, het is gewoon een hele bak vol met water. Hè?
1: Vanaf zaterdag 16 mei gaat het enige zoutwaterbad van Nederland weer open. Nog geen 4 maanden na de verwoestende brand in snackbar Charlie in Stadskanaal staat eigenaresse Lily Wang alweer achter de frituur. Helaas nog niet in haar vertrouwde pand. Wel in een tijdelijke snackcar om de hoek. Ze voelt zich gesteund door de buurt na de brand begin januari. Door een crowdfundingsactie werd ruim €17.000 voor de familie opgehaald. Wanneer de snackbar weer helemaal herbouwd zal zijn, weet de eigenaresse nog niet precies. Wel zijn de tekeningen naar de gemeente. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Dankjewel. Dan het weer, Harma.
3: Vanmiddag is het in eerste instantie nog bewolkt en er komen nog wat lichte buitjes over. Loten vanmiddag vanuit het noordwesten opklooten en nog ruimte voor de zon. De wind komt nu noordelijk richting sinds maïs motor met zo'n 13 tot 17 graden. Vanavond tijdens dodenherdenking, droog, ruimte voor de zon. Loten vanavond opklooten, vannacht weer een touw nemen. De bewolking vanuit het zuidoosten oneindig regen. En buiten bevrijdingsdag in het noordwesten van de provincie droog met ruimte voor de zon. Wat meer naar het zuidoosten touw bewolkt en aangedurig wat regen. En de temperatuur 12 tot 14 graden.
0: Muziek zometeen van Elder Barchus, Johnny and the Sisters Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Er is een bekend man die mee heeft gespeeld met de band. Die heeft geregeld dat de piano zo lekker klonk. Wie dat is, vertel ik je zo.

Al de Barge op Radio Norton Who's Johnny uit de film. Inderdaad, ja, met die robot. Disassemble, disassemble. Je had er iets voor mij te goed. Sister Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Daar wordt lekker piano gespeeld. Wie is de man die daar verantwoordelijk voor is? Elton John. Ja, Elton John heeft dat gedaan, die vond het leuk. Iets heel anders. Hoe kennen Max en Andy Grammer eigenlijk elkaar? Ze hebben een liedje gemaakt, The Thing I Love. Eigenlijk heel grappig. Ze hebben elkaar ontmoet tijdens een liefdadigheidsevenement voor mentale gezondheid. Klinkt een beetje zweverig, maar dat is nu eenmaal hun gedeelde passie. Positiviteit en mentaal welzijn is de basis voor hun relatie en deze hit.

Anita Meijer op Radio Noord en Why Tell Me Why. Het liedje was uitgebracht, het werd de wereld in geslingerd. Het werd helemaal grijs gedraaid op de radio terecht. Het was een geweldig liedje. En even later kreeg ze een prijs. Zij werd de beste zangeres van Nederland. De populairste. En dat gebeurde allemaal in de jaren 80. Met dank aan Why Tell Me Why. Je luistert naar Radio Noord. Deze is van Dean Lewis.

0: Mooi. Dean Lewis, Trust Me Mate. Zometeen de man die we allemaal vertrouwen. Zijn naam is Erik Bats. Erik, goede. Even kijken, waar ga je staan, jongen? Welke microfoon wordt het? Nummer 1, 2, 3, 4.
1: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Al gauw, kerel.
1: Jazeker.
0: Zometeen, Studio Grun, wat heb je allemaal voor ons?
1: Nou, Ineke van Gent is de nieuwe formateur geworden van het college van Groningen. En de onderhandelingen zijn begonnen. Zometeen een reportage van onze collega Wouter Holsappel. En afgelopen vrijdag, ik lag gewoon lekker te genieten thuis van het mooie weer. Achter mijn rug om werd de lach even geraden hier. Dus ja, sorry. Maar
0: wat doet dat jou als presentator? Dat je er eindelijk uitvliegt.
1: Ja, nou, op zich is dat wel goed, hoor. Ik bedoel, ik geef graag een mooie prijs weg. Alleen, ja, dan gebeurt er net op een dag dat ik er niet ben.
0: Mm-hmm.
1: Maar goed, het is mijn collega's ook gegund, uiteraard.
0: Zeker.
1: En dat betekent wel dat wij straks een nieuwe lach hebben. Een gloednieuwe lach.
0: Voor het eerst storen en mensen zijn gehaaid, want die gaan de televisie aanzetten. Die horen die lachen en die zeppen dan even een stukje terug in de tijd.
1: Ja.
0: Dan kun je hem nog een keer horen.
1: Precies.
0: Iets zo simpel.
1: Ja, nou, Maatje is onderweg. Die neemt ook een leuke aflevering van Tobo van Grun mee. Dus gewoon lekker luisteren, straks naar vieren.
0: Dan en meer zometeen in Studio Grun. Ik heb nog een lekkere beuker voor je van ILO, Don't Bring Me Down. Tot woensdag.

0: CRV Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Zaterdag 9 mei met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Noord.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
10: Wij zijn Medipoint.
11: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
12: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
11: En voor de aangepaste fiets van Maria.
13: En zo kan ik er weer op uit.
11: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
14: Medipoint.
11: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
14: Medipoint.
11: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Radio Noord.
16: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
17: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
18: Dit is Radio Noord.
16: Nu het nieuws van 4 uur.
19: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Vliegbasis Geelse Rijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de koninklijke marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. Zij worden eerst allemaal gecontroleerd. De politie en de marechaussee doen onderzoek op het terrein. Vliegbasis Geelse Rijen is de helikopterbasis van de luchtmacht. Ook zit er een centrum waar militairen worden opgeleid. Twee overleden mensen op het Nederlandse cruiseschip waar mogelijk een virus is uitgebroken zijn een man en een vrouw van 69 uit het Friese Houlerwijk. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden voor een cruise naar onder meer de Zuidpool en de Falklandeilanden. De derde overleden passagier zou een Duitser zijn. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent...

0: De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd, dat schrijft CNN, op basis van een Europese inlichtingendienst. De beveiliging zou zijn opgeschroefd vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. Dan het weer vanmiddag, een paar flinke buien met kans op onweer en hagel. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen blijft het droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En zometeen om 16:30 Noordnieuws. Fleur, wat zit er allemaal in?
2: Een 33-jarige man uit Uithuizen wordt verdacht van het beramen van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia. Volgens het OM zou hij in februari vergaande plannen hebben gehad om de prinsessen iets aan te doen. Dat bleek vandaag tijdens de eerste openbare rechtszitting tegen de man in de rechtbank in Den Haag. De komende tijd wordt hij onderzocht. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel lijkt af te nemen. De afgelopen dagen verblijven daar minder dan 2000 asielzoekers. En dat is voor het eerst sinds begin dit jaar. Groningen is wereldwijd de 3de beste stad voor Gen Z'ers om te wonen. Dat blijkt uit een onderzoek naar verschillende aspecten die voor die doelgroep interessant zijn. Alleen Kopenhagen in Denemarken en Bern in Zwitserland scoren hoger. Meer nieuws zometeen om 16:30.
3: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl. Raamdecoratie op maat gemaakt?
4: Timpweg.
3: Eigen productie- en montagedienst?
4: Timpweg.
3: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
5: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
6: Hier komen Willem en Joey, die ervoor zorgen dat de meubels die gekocht zijn in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen netjes bezorgd en geplaatst worden. En je oude meubels?
7: Die nemen we mee.
8: Als je kiest voor Kruid en Kramer's ontzorgservice.
6: Dat is handig.
8: Zo, klaar.
6: En dan samen genieten van je nieuwe aankoop. Maar dat mag ook alleen hoor. Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
9: Radio Noord.
1: Studio Grun.
9: Met Erik Bad.
1: Goedemiddag. Na zo'n mooi weekend valt hij maandag altijd een beetje tegen. Maar gelukkig is hij ook alweer bijna voorbij. De Bengals hadden het niet voor niets over.

0: Bengals op Radio Noord en een Manic Monday. Is het ook manic traffic? Of valt het mee?
1: Nee, valt heel erg mee. Er is helemaal niks aan de hand op de weg.
0: Oh, gelukkig. Hou zo. En het weer valt een beetje tegen vandoor, Harma.
2: Ja, precies. Maar ik heb inmiddels de zon al wel een beetje zijn. Er zit nog wat goden in de bewolking. De opklodes die komen er ook aan vanuit het noordwesten. Dus wat dat betreft, ja, de bewolking wordt allemaal dunner. Dus het bleef ook verdoofdheid al wel droog. Het is inderdaad wel een stukje frisser bleef. Lauwersmeergebied staat maar op 12,5 groot. Is zo'n beetje 15 graden nog in Nijbeerte. Ja, en een half uurtje zo gemiddeld de zon over de provincie. Ja, en de komende uur, ja, dan is het in ieder geval droog. Wat wisselbewolkt en vernomen en geleidelijk aan meer opklodes. En tijdens dodenherdenking is dan ook gewoon droog. Ruimte voor de zon. Loten de opklodes. Vannacht neemt de bewolking weer touw en tegen de morgen gaat het vanuit het zuidoosten en ook juist vooral in het zuidoosten wat regen. En morgen bevrijdingsdag blijft in het noordwesten van de provincie droog met regelmatig ruimte voor de zon. Maar in het zuidoosten liep het al dat de eigenlijk wel gewoon bewolkt te blijven met regelmatig regen. En de temperatuur, ja, 12 tot 14 graden.
0: Oké, okay, ja. Dankjewel, Harma. En tot straks.
2: Jo, tot zo.
0: Ja, wie heeft verzieden? Eerst maar op de achtergrond, denk ik. Of
2: ik hoorde wel wat, ja.
1: Ja, maar jij doet ingestarte blaffen.
0: Ja, dit was niet de echte blaf.
1: Nee.
0: Maar die zat daar kort daarvoor wel nog. Harma, tot straks.
2: Jo, tot zo.
0: Jo. Nou.
1: Ik had zo beloofd, van hij is heel, dat is hij ook wel, hij is heel rustig. Maar ja, Stefan, die komt dan binnen, die wil dan die hond aan en zo. Werd hem toch even allemaal te veel.
0: Ja.
1: Maar hij gaat 2 uur lang gaat hij zijn mond houden.
0: Hij blijft gewoon bij, hè?
1: Laat hij hier even lekker liggen.
0: 2 uur lang Studio Glum met Gerard als gast.
1: Gerard, de studiohond.
0: De studiohond, ja. Nou, komt vast goed.
1: Jawel.

0: Van Velzen en Baby Get Higher. Anderhalf maand na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart zijn vandaag de onderhandelingen begonnen voor een nieuwe coalitie in de gemeente Groningen. De vorige coalitie, PRO, Partij voor de Dieren, de SP en de ChristenUnie gaan samen met een nieuwkomer, CDA, proberen tot een nieuwe coalitie te komen. En dat gebeurt allemaal onder leiding van formateur Ineke van Gent. En volgens Van Gent heeft iedereen er veel zin in.
1: Nou, ik moet zeggen, ja, dat is zo. We hebben vanmorgen echt even ingecheckt met elkaar. Het is natuurlijk ook mijn vakantie geweest voor heel veel mensen. Dus iedereen heeft ook een beetje de verkenningen laten bezinken. Dus we hebben een hele mooie start gemaakt. Iedereen heeft er echt zin in. De sfeer is goed. En we gaan lekker enthousiast en voortvarend aan de slag.
2: Het is natuurlijk huidige coalitie en een nieuwkomer. Dan zou je zeggen, nou, dan pakken we dat boekje van 4 jaar geleden erbij. Dan schrijven we wat CDA-punten in en dan zijn we wel klaar, toch?
1: Nou, dat denk ik niet, want de omstandigheden zijn wel anders dan 4 jaar geleden. We moeten financiële keuzes gaan maken. Dat moet altijd, maar dat kan nu wel eens wat moeilijker worden. En bovendien moet je elke keer ook weer kijken, hoe ziet de wereld er nu uit 4 jaar later? En hoe gaan wij toch de komende tijd zoveel mogelijk en zo goed mogelijk voor Groningen beleid opschrijven? Dus zo makkelijk is het niet. Dat zou ook gemakzuchtig zijn, dus daar ben ik ook niet voor. En het CDA, de nieuwe beoogde coalitiepartner, die heeft natuurlijk dezelfde rol als de andere partijen.
2: Hoe gaat u daarmee om als formateur? Want er komt toch een nieuwe partij bij een groep die zich maar behoorlijk aan elkaar vasthoudt.
1: Ja, dat valt wel mee. Ik denk dat dat ook een beetje een vooroordeel is. Er is een groep en dan is er nog een groepje CDA. Zo zit het helemaal niet. En zo zijn wij ook niet de verkenningen gestopt. We hebben gewoon met elkaar daar ook goed over gesproken. En we zijn gelijkwaardige partners. En dat geldt voor de huidige coalitie en dat geldt ook voor het CDA.
2: Wat is, denkt u, het grootste obstakel om deze onderhandelingen weg te nemen?
1: Nou, die zie ik op dit moment niet. Ik ben een optimistisch mens en ik kijk graag naar voren. Het rapport van de verkenner, dat was ik ook, heette niet voor niks voorwaarts. Dus we kijken af en toe achterom om ervan te leren. Maar we kijken vooral naar voren om zeg maar ook te presteren de komende 4 jaar. Dus zo zit ik er echt niet in.
2: Heeft u een beetje een idee wat de planning gaat zijn en wanneer het rond moet zijn?
1: Ja, ik weet dat u dat graag wil weten. Ik ga daar nu niet eigenlijk iets over zeggen. We zijn vandaag begonnen. Ik hou wel van een beetje opschieten. Dat weten mensen inmiddels van mij. Maar zodra ik daar echt heel concreet over ga worden, dan hoort u het als eerste, als een van de eerste. Maar ik heb geen zin dat ik elke dag moet verantwoorden waarom we niet per se in het schema zitten zoals ik van tevoren heb aangegeven. Maar we gaan echt goed aan de slag. We gaan ook er niet langer over doen dan nodig is. Maar we willen wel met een goed collegeprogramma komen.
2: Nou, voor de zomer moet wel lukken, toch?
1: Ja, we gaan het zien.

0: Tobo. En jij dacht, we doen meteen maar even een boswandeling.
1: Een boswandeling maken van jij. Ik dacht, dat is leuk voor alle aanwezigen.
0: Ja.
1: Ben jij wel eens in het Quintusbos geweest?
0: Nou, ik weet het niet zeker, maar volgens mij ben ik er wel een keer doorheen gefietst.
1: Echt waar?
0: Ja, want ik fiets wel eens richting Zuid-Laren en dan Glimmen.
1: Ja.
0: En ja, dan
1: dat klopt. Nou, dat is precies waar het is.
0: Ja.
1: Helemaal goed. Ja, maar je hebt inderdaad, je had het over 50 Bunnen, dat is niet zo ver vandaan.
0: Nee.
1: Noordlaardenbos is er niet zo ver vandaan. Het Quintusbos ligt een beetje langs de A28. Tussen de 28 en Glimmen in eigenlijk.
0: Ja, maar er staat volgens mij nergens een bordje van u bevindt zich nu in het Quintusbos.
1: Nee, volgens mij ook niet.
0: Nee.
1: Maar laten we daar dus even achter gaan komen. Want ik ben er wel heel veel geweest. Maar ik heb dat bordje ook nooit gezien. En ik weet er eigenlijk heel weinig van, kwam ik achter toen ik er dingen over ging opzoeken. Want er zit echt wel weer een heel leuk verhaal aan dit bos. Het is ruim 7 hectare groot. Ook veel groter eigenlijk dan ik dacht. Want ik doe altijd hetzelfde kleine rondje. Dus er zit nog veel meer. Er zit nog veel meer. En daar gaan we het vandaag allemaal over hebben. En heb je daar nou ook wel eens gewandeld? Want het is bijvoorbeeld een heel mooi rondje. Er wordt heel veel gebruikt voor paardrijden, fietsen, wandelen. Omdat je altijd precies even lang... dat is perfect, eigenlijk een perfect wandelingetje, vind ik altijd.
0: Ja.
1: Dan mag je even laten weten op 050-3188-288. En ook andere informatie natuurlijk van harte welkom over het Quintusbos.
0: Ja, en als je daar bent, die oude bomen, alsof de tijd heeft stilgestaan.
1: Echt zo.
0: Ja, hè?
1: Het is een heel oud bos. Echt prachtig.
0: Nou, alle informatie is dus welkom. Dus kom maar door, help Maatje met haar Groenipedia-pagina. Vandaag dus centraal het Quintusbos. Natuurgebied in het Groningse Glimmen. 050-3188-288. Tot aan nieuws van 04:30. Hollywood, dit is Anton Smit.

0: RTV Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Zaterdag 9 mei met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Noord.
0: Klaar met binnenzitten? Ga naar buiten en beweeg op jouw manier. Bij Sport 050 vind je de leukste mogelijkheden om buiten te bewegen. Van wandelen tot buitenfitness. Ga naar sport050.nl en ga fit het voorjaar in. Samen sporten? Vind jouw sportmaatje op sport050.nl.
4: De Winter Riool Service
5: lost elke verstopping en lekkage snel op.
4: De Winter Riool Service.
5: Kijk op uriool.nl.
0: Vind jouw buitensport bij Sport 050. Ga naar sport050.nl.
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
7: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
8: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
7: Voor pallets van 100 kilo?
8: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
9: Tijd voor gesponsorde vacatures.
6: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
10: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
11: Nu, later en altijd.
12: Ga je bijna met pensioen?
13: Ja.
12: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
13: Nee.
12: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
14: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
15: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
16: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 platblazers overreden door een heftruck?
17: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
18: Bijna 4:30. Het nieuws uit Stad op de Balans krijg je van Fleur Oosterhaan. Goedemiddag.
19: Goedemiddag. Een 33-jarige man uit Uithuizen wordt verdacht van het beramen van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia. Hij zou volgens het Openbaar Ministerie in februari van dit jaar vergaande plannen hebben gehad om de prinsessen iets aan te doen. Dat bleek vandaag tijdens de eerste openbare rechtszitting tegen de man in de rechtbank in Den Haag. De politie kwam hem op het spoor omdat hij stond te schreeuwen op zijn hotelkamer, vertelt onze verslaggever Noor Vloeimans.
20: Toen ontdekten ze dat er in die hotelkamer ook twee bijlen lagen, met daarin gekerfd de namen van de kroonprinsessen en nog wat andere termen als Mossad, Sieg Heil. En er lag ook een briefje waar de woorden Amalia, Alexia en bloedbad op stonden.
19: De zaak is vervolgens overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Hij wordt de komende tijd psychiatrisch onderzocht. Langs het Van Starkenborghkanaal, net buiten de stad, is dit weekend het gedenkteken onthuld voor verzetshelden Esmee van Egen en Luit Kremer, die in 1944 door de Duitsers werden vermoord. Het monument betekent niet alleen erkenning voor de beide verzetshelden, maar ook voor hun families. Neef Alex Helmantel zegt dat de oorlog een grote impact had op zijn moeder, de zus van Luit Kremer.
21: Als kind was het een heel moeilijk grijpbaar iets. En met name op 4 mei. En dan werd mijn moeder heel stil en emotioneel, maar daar kwam je niet goed bij. Dat was een soort onbegrijpelijk voor een kind. Ook heel krampachtig kwam het over. Dus ik had eigenlijk al vroeg had ik het idee van ik moet een beetje voorzichtig zijn met mijn moeder.
19: De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel lijkt af te nemen. De afgelopen dagen verbleven daar minder dan 2000 asielzoekers. De dreiging lijkt voorlopig afgewend door met name de opening van een opvanglocatie in de Zeelandhallen in Goes. Daar is plek voor 220 mensen. Wel is er landelijk nog steeds een groot tekort aan opvangplaatsen. Groningen is wereldwijd de derde beste stad voor Gen Z'ers om te wonen. Alleen Kopenhagen in Denemarken en Bern in Zwitserland liggen hoger. Gekeken is naar jongeren tussen de 20 en 29 jaar. De huurprijzen liggen aanzienlijk lager en de stad is veilig. Omdat 17% van de bevolking twintigers zijn, straalt de stad een jonge, energieke sfeer uit. Andere factoren die een rol spelen zijn genderdiversiteit, de kwaliteit van leven en de betaalbaarheid van een avondje uit. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
18: Dankjewel. Dan de weersverwachting met Harma.
1: Vanmiddag is in eerste instantie nog bewolkt en er komen nog wat lichte buitjes over. Loten vanmiddag vanuit het noordwesten opklaren en nog ruimte voor de zon. De wind komt nu noordelijk richting is maïs motor met zo'n 13 tot 17 graden. Vanoven tijdens dodenherdenking, droog, ruimte voor de zon. Loten vanoven opklaren, vannacht weer een touw neemt de bewolking en vanuit het zuidoosten oneindige regen. En maar een bevrijdingsdag in het noordwesten van de provincie droog met ruimte voor de zon. Wat meer naar het zuidoosten touw bewolkt en aangedurig wat regen. En de temperatuur 12 tot 14 graden.
18: Zojuist hebben we het Quintusbos op de kaart gezet. Oh, excuus. Er zat iets doorheen. Zojuist hebben we het Quintusbos op de kaart gezet. Een mooi natuurgebied in Glimmen. Alle info hierover is natuurlijk van harte welkom. En we staan weer voor een nieuwe opgave, lieve mensen. Want de lachlijn is afgelopen vrijdag geraden. Dus straks hoor je een nieuwe lach. Nu hoor je eerst Starship.

0: Starship op Radio Noord. We built this city. Ja, de lachlijn op maandag.
1: Je hebt het allemaal gemist natuurlijk, ja, vrijdag.
0: Inderdaad, ja.
1: Ja, oh, het was heel sneu. Nou, het was heel leuk voor Johanna Uilhoorn, die won. En die Daphne was erbij. En ze gooide voor Daphne's gezicht, hoe heet ze, Fleetwood Mac eruit.
0: Och.
1: Ja.
0: Ja, dat vond Daphne ook niet leuk.
1: Ja, maar Jannes kwam erin en dat vond ik dan weer leuk.
0: Ja.
1: Dus zo waren we allemaal, zo hadden we allemaal wat.
0: Ja, ja. Nou goed, wel blij dat de prijs eindelijk uit is, want hij stond al een tijdje die lach.
1: Het was de langste lach die we hebben gehad, hebben we even teruggekeken.
0: Kun je nagaan.
1: Ja, echt, ja. Nog nooit zo lang. Terwijl, ja, ik vond, maar ik wist natuurlijk dat het was Maarten van Rossum.
0: Ja, en voor wie het gemist heeft, Maarten van Rossum was het.
1: Ja, en ik vond dat zo herkenbaar, maar ja, dat was dus niet zo.
0: Ja, hebben we nu ook weer een herkenbare lach?
1: Dat is de grote vraag.
0: Ja, nou, ik laat hem eerst maar even horen. Let goed op. Oeh. Kersvers.
1: Kersvers, ja, dan moet je altijd even zo op je in laten werken.
0: Ja,
1: hè?
0: Laat het even op je inwerken. Ding goed na. Want,
1: er wordt al gebeld, hoe kan dat nou?
0: Nou ja,
1: nu al weten.
0: Iemand herkent al een lach natuurlijk.
1: Vind ik knap.
0: 050-381-288, mocht je ons nummer nog niet kennen. Heb je het goed, toevallig? Dat zou echt toevallig zijn. Dan win je de prijzen. En dat is natuurlijk onze muzikale tegel, onze glastegel met 20 liedjes erin.
1: Ja, nog steeds.
0: En één daarvan is dan van jou. Dus je mag je eigen liedje erin zetten. En krijg je hem thuis, staat hij gewoon bovenaan. Staat beeldig op je dressoir. Maar dan moet je antwoord wel goed zijn. Van wie is deze lach, is de vraag.
1: Ja, mooie lach. Ik ben wel blij mee.
0: Ja, heel bijzonder. Nou, ik ben benieuwd. Doe je best, zou ik zeggen. Nog één keer dan.

0: Yeah. Demiano David samen met zangeres Tyla en de man op de gitaar was Nile Rodgers. We gaan de lachlijn spelen met iemand uit Tolbert. Haar naam is Marga Terveld. Goedemiddag, Marga.
1: Goedemiddag, Erik.
0: Welkom in Studio Grun.
1: Dank je.
0: Ja, voor het allereerst de lach. En dan is je altijd heel lastig. Ik vind het heel moedig, heel dapper dat je al durft te bellen.
1: Ja, het is een wilde gok, maar ik dacht, ja, dat, volgens mij is dat hem.
0: Je herkende toch iets?
1: Ja, nou, dacht ik.
0: Wij zijn heel benieuwd. Ik zou zeggen, noem de naam.
1: Wiert Duk.
0: Wiert Duk, ja. De man waarvan ik het jammer vind dat hij niet Woert Duk heet. Dat was helemaal leuk geweest, maar oké. Okay. Wiert Duk. Ja, en hij komt uit Groningen, hè?
1: Ja, klopt. Ja,
0: ja. Nou hoeft dat niet per se.
2: Zat hij niet, wat was dat ook? Zat hij niet in een band?
0: Hij speelde ook in een band, ja. Dat klopt. Hij is ook al eens in Café Martini geweest.
2: Ja, ja. Ik ziet ineens, komt er helemaal informatie bij met
0: hem. Ja, maar daar kennen de meeste mensen hem niet van.
2: Nee, oké, sorry. Ik maak het helemaal verwarrend.
0: Hij is meer, ja, is hij ook niet Rusland-expert of zo? Geloof het wel, hè?
1: Ja, daar weet hij wel veel van. En hij zit eigenlijk vaak bij VI.
0: Ja. Al heb ik hem al een tijdje niet meer gezien. Ik kijk ook wel vaak naar het programma, maar ik zie hem al een tijd niet meer. Had hij niet een beetje bonje met een van die mannen?
1: Oh, dat durf ik niet te zeggen.
2: Nee, waarschijnlijk wel. Ze hebben altijd bonjes.
0: Ze hadden wat in de hand daar. Ja. Inderdaad, ja. Nou, maakt het niet uit. Wiert Duk, vind het een leuk idee. Ik luister nog even naar de lach. Nou, zou het om zijn? Ah, nee. Ah, het is hem niet. Wat zonde. Ja. Nou ja, toch bedankt voor het meedoen, Marga. Leuk geprobeerd. Ja. En nou ja,
1: blijf
0: gewoon gezellig luisteren, hè.

0: Dames trio TLC staat voor T-Boss, Left Eye en Chili. Waterfalls was dat. Daarvoor hoorde je nog Rod Stewart. En daarvoor viel de naam Wierd Duk in de lachlijn. En nou, we weten inmiddels dat Wierd Duk op woensdag bij de Mannen van Veen zit.
1: En daardoor zie jij dat natuurlijk nooit.
0: Dat ben ik er niet.
1: Jij kijkt ook niet terug dus.
0: Nee, zeker niet.
1: Nee, oké.
0: Dus vandaar. Oké, terug naar het prachtige bos, het Quintusbos, waar we vandaan zijn.
1: Quintusbos, ja. Een natuurgebied in het Groningse dorp Glimmen. Ruim 7 hectare bos. Het is tegenwoordig van Staatsbosbeheer. Maar dat was het niet altijd. En het is vernoemd naar een oorspronkelijke eigenaar. Want het is door de jaren even meerdere eigenaren geweest. De jonkheer, denk ik, R.A. Quintus. En die werd op 20 oktober 1816 geboren. Hij heette Roelof Antonius Quintus. Hij was een Nederlandse bestuurder. Nou ja, hij heeft natuurlijk een hele lange geschiedenis. Maar wat hem belangrijk maakte in die tijd was dat hij eerst burgemeester was van Oldenkerk. Dan van Zuidhorn. Dan wordt hij kanton in Zuidhorn. En dan wordt hij rechter bij de rechtbank in de stad Groningen. Per 1 juli 1864, het is allemaal heel lang geleden, benoemd tot notaris in Groningen. En dan erft hij het oude landgoed Huis te Glimmen en bijbehorend bos en pachtboerderijen. Dat Huis te Glimmen, daar gaat het dus eigenlijk ook allemaal een beetje om. Want dat is een monumentaal landhuis. Het hoort nog hier bij de gemeente Groningen. En het heeft een oprijlaan van 700 meter. En dat is waarschijnlijk de verstrijkende oprijlaan die we hebben. Of tenminste in ieder geval dat je in de provincie Groningen je dus zo ver kan kijken naar een oprijlaan.
0: Ja,
1: dat je bij een huis staat en dan zo pop.
0: Nou, als je al visite hebt, dan heb je genoeg plek om te parkeren.
1: En dan kun je allemaal parkeren. Nou, je kan daar wel parkeren, maar het zijn allemaal, het is dus dat hele tekenende van het bos. Dus die enorme, vooral grote eikenbomen, die hele grote bomen die dus echt zo heel erg vorstelijk zo langs die oprijlaan staan.
0: Ja.
1: Dus dan moet je daar precies een beetje tussen gaan staan. Het is ook niet toegankelijk of zo op dit moment. Het wordt gewoon bewoond. En het bos is tegenwoordig van Staatsbosbeheer.
0: Oké, en die naam Quintus, hè? Er is ook een Gronings bandje, die heet Quintus.
1: Nou,
0: je hebt ooit nog in het verleden.
1: Misschien is het hier wel naar vernoemd.
0: De Radio Noord-tune van een Zotra Meun hebben ze ingezongen.
1: Wat grappig.
0: Ik denk als jij Quintus opzoekt in het systeem, dan vind je ze wel.
1: Ik ga het opzoeken.
0: Nou ja, meer over Quintusbos straks na 5 uur. Tot aan het nieuws van 5 uur hoor je deze dame, Dua Lipa. Dit is Houdini.

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
3: True Lease met Grenke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
6: Mindshift.

0: Fine Chef.
1: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
2: Ja, dat is nou het Raatsveld-effect. Want André Raatsveld en zijn team zijn al 40 jaar goed. Zeg maar gerust heel goed voor kunststofkozijnen en dakkapellen waar iedereen blij van wordt. Zeg maar gerust heel blij. Ook heel blij worden? Kijk op raatsveld.nl.
1: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freekvanderwal.nl.
2: Raatsveld biedt 100% garantie via het VKG-keurmerk. Dus ook heel blij worden van een Raatsveld kunststofkozijn of dakkapel? Kijk op raatsveld.nl.
3: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
4: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
5: Dit is Radio Noord.
3: Nu het nieuws van 5 uur.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. Vliegbasis Schilderij is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens een verslaggever van Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. De politie en de Marechaussee doen onderzoek op het terrein en ook de explosieve opruimingsdienst is aanwezig. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn de gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gestolen. Daaronder zijn namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeheist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd zouden erdoor zijn getroffen, waaronder waarschijnlijk dus ook Nederlandse. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd. Volgens CNN vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. En het klimaatpanel van de VN stopt met de somberste scenario's die uitgaan van 4 tot 6 graden opwarming van de aarde in het jaar 2100. Dat meldt een groep wetenschappers die werkt aan nieuwe scenario's die vanaf volgend jaar verschijnen. In die oude rampscenario's werd er vanuit gegaan dat er niks zou veranderen op het gebied van klimaatbeleid. Maar bijvoorbeeld zonnepanelen en elektrische auto's werden sneller goedkoper dan gedacht en ook vaker gebruikt. Toch gaat het volgens wetenschappers niet lukken om die opwarming te beperken tot maximaal 2 graden, zoals in 2015 werd afgesproken in Parijs. Het weer dan verspreid over het land, kans op wat flinke buien met onweer en hagel en het is 15 tot 20 graden nu. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen, bevrijdingsdag, in het zuidoosten regen, op andere plekken blijft het droog en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dat nieuws in onze eigen regio. Fleur heeft voor onze hoofdlijnen.
8: Yes, het filiaal van de failliete bakker Beukenveld aan de Parkweg in Groningen gaat waarschijnlijk toch weer open. De bedoeling is dat enkele oud-medewerkers de winkel gaan beheren. De curator laat weten dat de deal op een haar na rond is. De gemeente Westerkwartier heeft de veehouder uit Marum een paar weken geleden gevraagd of hij de tientallen omgekeerde vlaggen op zijn land, pal langs de A7, tijdens de dodenherdenking gepast wil voeren. Het is niet bekend of de veehouder daar gehoor aan gaat geven. Meer nieuws zometeen om 17:30.
3: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101bhv.nl in Groningen.
9: De winter, rioolservice.
10: Lost elke verstopping en lekkage snel op.
9: De winter, rioolservice.
10: Kijk op uriool.nl.
3: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
11: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
12: Grip. Je merkt het pas hoe belangrijk het is als je het even niet hebt. Grip op je planning, grip op je kosten, grip op je werk. Zeker als je werkt op de weg of op het land. Daarom kiezen slimme Groningers voor Profijl Heuver. Voor grip op je wagenpark, grip op onderhoud en grip op wat je bedrijf draaiende houdt. Profijl Heuver Groningen. Al 60 jaar voor weg en land, de juiste band.

0: Studio Grun.
1: Met Erik Bad.
2: We praten hierbij over het nieuws van de dag. We laten Groningers aan het woord. En wat vindt u straks na 17:30? En wat vandaag het onderwerp is. Hoor je zo na John Hyatt.

0: Georgia Ray van John Hyatt. Het is een rustig weekje nog, maar toch nog een drukte op de weg, Maartje.
1: Ja, er is een misschien wel wat langer geleden. Maar er is in ieder geval een ongeluk gebeurd op de zuidelijke ring, de N7, Duitse grens richting Groningen. En tussen afrit Westerbroek en Groningen Europapark heb je nu 2 kilometer en 12 minuten vertraging, want de linkerrijstrook is daar nog steeds dicht.
0: Oké, hou daar rekening mee. Zometeen na 5:30 dus Groningen aan het woord in wat films toe. Waar gaat het vandaag over?
1: Het gaat natuurlijk over 4 mei. Het is vandaag dodenherdenking.
0: Ja.
1: En Marco is in staat om te gaan met de vraag, wat doe je dan vanavond om 8:00?
0: Ja, nou, niks natuurlijk.
1: Nee, maar goed, je kan, want dat dacht ik ook, als goed is zijn we dan allemaal stil, maar je kan...
0: Ook ergens heen gaan.
1: Nou, je kan ergens naartoe gaan om stil te zijn, of je kijkt bijvoorbeeld altijd op het nieuws. Wel, ja, dat is wel het moment dat ik toch ook altijd gewoon Nederland 1 op heb. Misschien wel de enige keer per jaar.
0: Ja, ja, en dan kijk je naar die wapperende vlag.
1: Ja, dan...
0: Altijd wel indrukwekkend wel, dat moment.
1: Volgens mij als je dat niet doet, dan mis je het ook misschien toch wel. Dan moet je wel zelf heel scherp zijn op je 8:00.
0: Ja, nou ja, ik vind dat wel raar dat dan mensen gewoon doorgaan op dat moment. Hè? Of kinderen die buiten spelen, vind ik wel heel bijzonder. Dat mocht ik vroeger niet hoor.
1: Nee, dat hoort natuurlijk eigenlijk niet. Ja, misschien kun je het een keer vergeten. Ja, ik weet niet. God. Ik heb het in ieder geval nog nooit meegemaakt. Als ik ergens ben, dat is altijd iedereen wel heel erg netjes anders.
0: Zelfs de pakjesbezorger blijft even stilstaan.
1: Ja, legendarische foto's van de pizza bezorgen inderdaad. Ja, dat is mooi. De hele wereld staat dan even stil.
0: Oké, nou, hoe denken de Groningers erover? We horen het zometeen na 5:30.
1: Zo. Nee, we willen geen Tobe. Even de bril op hoor, mensen.
0: Ja, laat hem weer maar uitzingen hoor.

0: En ook met beeld erbij ook gewoon. Hè. Nou, ja. Al die plaatsnamen die je gehoord hebt, daar zijn we niet.
1: Nee.
0: We zijn wel in het Quintusbos. En we zoeken nog iemand die daar alles over weet. Een boswachter. Of iemand die daar misschien aan de rand van het bosland woont. Nou, die mag zich dan melden op 050 3188 288.

0: Even wachten op de gong, hè. Dat was hij al. Alphaville en Big in Japan. We gaan naar het weer. Harma, mooi.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nou, een beetje water had nog wel nodig, maar brengt het ook zoden aan de dijk?
1: Nou, ik moet wel zeggen dat de natuur in een keer wel... alles in, is in een ook echt in blad. Die veuren aan de weg, aan de Westersingel, daar ben een boom. Daar ben altijd als les in het blad. En dan denk ik, ja, dit is het vuur, dit is de zomer. Zo'n beetje aanstond. En dan is, ja, dan is het genieten. En de vogeltjes die doen het te gouden op. Het roept boet zo lekker. En nou willen we eigenlijk weer een poort door met dreug weer. Nou, we mag wel een beetje de meur neer. Want het zuidoosten van de provincie kent wel eens een beetje teken van. Het lege drukgebied wat er eigenlijk verantwoordelijk voor is. Ja, dat ligt een beetje boven onze omgeving. Vooral Scandinavië uitstrekt richting onze omgeving. Maar de komende dagen dan zullen we dat het minder actief gaat worden. We zullen dat er ook niet al te veel regenbotten meer in de regenmeter valt. En vanaf woensdag maar het droog blijven. En hebben in eerste instantie nog een noordoostenwind. Later in de week draait de wind zuidoost. En dan kan de temperatuur misschien in het weekend het met de groen weer aan gaan tikken. Roodschaal bewolkt en droog. Nooit echt meetbare neerslag. Maar er waren nog wat lichte buitjes actief vandaag. 18e millimeter. Is te verdampt. En een dikke dat die groen is worden, geen zon tot dusver. En staat zwakker tot motige noordoostenwind. Vat die groen is worden. En Sibon en de barometer stand 1012 millibar. Nou, voor vernomen. Dus ook we dat geleidelijk aan. De toch wel hier en door wat meer ruimte komt voor de zon. Die pikken we nog mooi in met. Want met dodenherdenking is het ook gewoon dreug. Rustig weer. Loten vernomen. Opkloot. Vannacht weer een touw nemen. De bewolking. Minimum temperatuur van 7 tot 9 graden. En loter in de nacht vanuit het zuidoosten oinige regen. Maar bevrijdingsdag ik toch wel een beetje een tweedeling in de provincie. Het noordwesten liet het al dreug te horen met regelmatig zon. Maar in het zuidoosten, ja, daar is het toch wat gries en graag. En aangedurig ook wat regenachtig in de temperatuur. Met een motige tot vrij krachtige noordoostenwind loopt u door van 12 tot 14 graden. En op mijn nacht geleidelijk aan opkloots. Woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag dreug. Maar op woensdag en op donderdag nog een noordoostenwind met zo'n 13 tot 17 graden. En op vrijdag en zaterdag regelmatig zon en de temperatuur. Tuur loopt weer verder op richting 18, 19 graden.
0: Nou, dat ben best mooie berichten.
1: Niks mis met.
0: Hartstikke mooi. Harma, bedankt en schier op nog.
1: Ja, net zo.
0: Oké, mooi.

0: we vandaag in een bos, in het Quintusbos bij Glimmen.
1: Zo is het. Ja, het gebied hoort deels bij het landgoed De Vijverberg. Het wordt dus nu beheerd door Staatsbosbeheer. Ja, en het is echt een prachtig bos, een landgoedbos. Het is dus ooit door die meneer Quintus, jonkheer Quintus, een beetje beheerd. Ik wou zeggen opgericht, maar dat is natuurlijk niet zo. Het bos was er al. Het zijn allemaal oude beukenlanen, slingerpaadjes en er zijn ook wat hoogteverschillen. En dat zie je natuurlijk bijna niet. Zeker niet in Groningen, maar ook niet echt in Nederland. Dus het is echt een historisch landgoed. Heel lang privébezit geweest. En dat huis van Glimmen, of het huis te Glimmen, dat is nog steeds privébezit. En dan had ik net iemand aan de lijn. En die weet er alles van. Maar wij kunnen elkaar niet verstaan. En dat legde hij ook uit, want hij is heel doof. Dus hij kan sommige dingen wel goed horen, maar aan de telefoon is het echt heel lastig.
0: Terwijl jij best hard praat.
1: Jij hebt me horen schreeuwen. Hè? Ik heb het echt geprobeerd, maar hij kon maar echt niet verstaan. Hij heeft gelukkig uiteindelijk wel het een en ander verteld. En hij zei, kom anders langs, dan kan ik ter plekke. Maar goed, dat gaan we nu gewoon niet meer redden.
0: Nee.
1: Ik heb wel een klein stukje wat hij uit zichzelf daarover vertelde.
2: Want ik ben de oudste geboren Glimmenaar. Maar ik ben in het Quintusbos geboren. Mijn vader was daar boswachter bij het huis te Glimmen. Dus als Radio Noord een gesprekje te plekken, dan kan ik natuurlijk heel veel dingen in het bos vertellen. Als zo even een paar woordjes voor de telefoon.
0: Ja, dat snap ik. Ja.
1: Dat was wel echt heel leuk geweest. Meneer Vrieling is het dus, een van de oudste Glimmenaren. Zijn vader was boswachter bij huis te Glimmen, waar we het dus steeds over hebben. En hij kon allemaal dingen vertellen over hoe het daar veranderd is. En ook uit de tijd van de oorlog, wat daar allemaal is gebeurd. Er staat ook een monument. Dat moet ik je schuldig blijven.
0: Ja, maar misschien dat Expeditie Groen een keer in de buurt is.
1: Nou, Glimmen. Zullen we eens even tippen.
0: Dan tippen we eens even dat we even naar meneer Vrieling moeten gaan. Want die heeft een heel mooi verhaal te vertellen. Dus dat komt dan misschien nog. Nou, toch fijn dat hij naar Radio Noord luistert dan, hè?
1: Absoluut.
0: Met zijn oor voor de radio waarschijnlijk.
1: Ja.
0: Hoeft hij ook niks te missen. Onder andere van de muziek. Tot aan het nieuws van 5:30, dat krijg je zo meteen van Fleur. Hebben we eerst nog de band Stad. En ik ken hier geen einde.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
0: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Social Deal thuisbezorgdeals. Take 1 en actie, bal.
8: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
9: Social Deal deals die je niet mag missen.
10: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
10: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
11: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
12: EuropaKinderhulp.nl.
8: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
13: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
14: 2 minuten over 6:30 is het inmiddels. Hoog tijd voor het nieuws uit Groningen. Fleur, goedemiddag.
15: Goedemiddag. Het filiaal van de failliete bakker Beukenveld aan de Parkweg in Groningen gaat waarschijnlijk toch weer open. De bedoeling is dat enkele oud-medewerkers de winkel gaan beheren. De curator laat weten dat de deal op een haar na rond is en verwachtte er morgen uit te zijn. Op Facebook krijgt de aangekondigde heropening al enthousiaste reacties. De gemeente Westerkwartier heeft een veehouder uit Marum weken geleden gevraagd of hij de omgekeerde vlaggen op zijn land tijdens de dodenherdenking gepast wil voeren. Het is de vraag of hij daar gehoor aan gaat geven. De tientallen vlaggen staan pal naast de A7. De omgekeerde vlaggen zijn al jaren ook op andere plekken in het land te zien. Ze werden opgehangen uit protest tegen het stikstofbeleid. Een 62-jarige man uit Stadskanaal moet een jaar de cel in. De rechter vindt dat er na een doelbewuste achtervolging sprake is van poging tot doodslag. De man was in juli 2024 onderweg naar zijn werk toen hij een fietser tegenkwam. Die vond dat hij te weinig ruimte kreeg en trapte tegen de auto. Na een achtervolging reed de automobilist de fietser aan. Het slachtoffer brak een rib en sleutelbeen. Volgens de rechtbank nam de veroordeelde daarmee bewust het risico dat de fietser zou overlijden. Straks rond 6:30 begint de stille tocht vanaf het Joods monument aan de Herenweg in Groningen. De burgemeester van Groningen, Roelien Kamminga, roept ook jongeren en studenten op om mee te lopen. Ook vraagt ze ouders om hun kinderen mee te nemen, zodat zij zich ook realiseren wat vrijheid betekent. De herdenking op het Martinikerkhof is, zoals elk jaar, rechtstreeks te zien op TV Noord vanaf 7:45. Pieter de Hart is er live bij en vertelt dat het niet alleen om herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog gaat.
16: Dus het gaat ook over Libanon, of het gaat ook over Mali, of het gaat ook over mensen waaraan jij denkt die zijn omgekomen en die toch tenminste eens per jaar even de moeite waard zijn om te herdenken.
15: Na de herdenking is het programma Doc Noord op TV Noord. Een documentaire over de luchtoorlog boven Groningen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de effecten daarvan op de grond. De uitzending wordt afgesloten met het programma Van D-Day tot Delfzijl, de laatste getuigen over de bevrijding van Delfzijl. En meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
14: Dankjewel. Tot besluit het weer met Harma.
3: Door een bewolkte dag met hier en door wat lichte buitjes breekt de bewolking de komende uur. En dat betekent dat ze in ieder geval dreug is met de dodenherdenking. En hier en door is er ook ruimte voor de zon. Loten vanochtend meer op, kloots vannacht weer in zou nemen. De bewolking en vanuit het zuidoosten wat regen. En mijn bevrijdingsdag blijft in het noordwesten van de provincie dreug met regelmatig ruimte voor de zon. En het zuidoosten liep bewolkt te blijven met aangedurig wat regen. En de temperatuur 12 tot 14 graden.
17: Hup, de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
18: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
17: Wijzerweg Groningen.
19: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
20: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloeken.
21: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
22: Het is weer veel hoor. En ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Biemenadi in Winschoon in Noordbrouck. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bijmenadi.nl.
21: Het is weer Happy Days bij Van Uffelen. Veel korting op de mooiste modemerken.

0: Style Council en Shout to the Top. De dodenherdenking vandaag 4 mei. Straks om 8 uur allemaal een minuut of 2 minuten stil.
1: Wat vindst u?
0: En wat doe jij dan om 8 uur vanavond? Marco Grummel vroeg het aan de Groningers in Bedum.
2: Wat doe je vanavond om 8 uur?
3: Mijn vrouw gaat met twee naar de dodenherdenking. En ik hang de vlag afstok.
2: Ja. Hang er al?
3: Nee, nog nooit. Ik ben nog maar net wakker.
4: Wat ik vanavond om 8 uur ga doen, is 3 minuten stil zijn.
2: 3?
4: 3, ja. 2 voor de oorlogsslachtoffers, of alle overledenen. En 1 speciaal voor mijn moeder. Die is 10 jaar geleden overleden en ze is nu... Dit was haar verjaardag, zeg maar, 4 mei.
2: Okay. Dat zijn een bijzondere paar minuten dan?
4: Ja.
2: Wat doe je vanavond om 8 uur?
5: Nou, dan zit ik op de camping in Noordwijk en Hout en dan hou ik 2 minuten stilte.
2: Ja. Elk jaar vaste prik zeker?
5: Vaste prik, ja.
2: Hoe belangrijk vind je het?
5: Nou, ik vind dat het is nou 80 jaar geleden. Dus we moeten het natuurlijk wel in ere houden.
2: Ja. Wat denk je aan in die 2 minuten? Want er speelt zoveel nou.
5: Zoveel gebeurt. Kijk alleen maar hier in zo'n dorp als Bedum. Daar ben ik wel niet geboren naar. Daar zijn ook heel veel Joden weggevoerd. Stolpersteins en allemaal. Dus ja. Ik vind dat we moeten het wel in ere houden. Ook voor onze kinderen en kleinkinderen.
2: Hoe belangrijk vind je dat?
6: Heel. Heel belangrijk. Mijn moeder leeft nog. Die hebben de oorlog nog net meegemaakt. En die hebben ons wel geleerd om er in ieder geval bij stil te staan. En er respect ervoor op te brengen.
2: Wat hebben ze verteld vroeger?
6: Nou, wat er om hun huis heen allemaal is gebeurd. En dat was nogal wat. En nou, dat heeft wel indruk gemaakt. Ja. En misschien ook wel littekens achtergelaten. Maar... ja, het is wel iets waar ik bij stilstaan.
2: Konden uw ouders erover praten? Want je hoort ook heel vaak dat het zoveel littekens gegeven heeft.
6: Ja, het blijft heel beperkt natuurlijk. Je merkt wel dat er wat dingen niet verteld worden. Dus ja, dat is prima. Dat is een keuze. Ja. Ik bedoel, ik heb genoeg kunnen meekrijgen om daar ook een goede indruk van te krijgen.

0: De Bee Gees en Tragedy. Nou, een tragedie was het zeker niet vandaag, want we waren in het mooie Quintusbos vandaag van onze topo.
1: Leuk, hè? Ja, ik heb er al ontzettend veel, nou ja, we hebben er veel over geleerd, veel over gezien. Wat ik nog niet heb verteld, maar ik dacht dat is natuurlijk wel erg mooi om op 4 mei daar even mee af te sluiten en ook op aan te sluiten. Want er is daar ook zeker een monument uit de Tweede Wereldoorlog. Aan de Oosterbroekweg, voor mensen die dat willen opzoeken in Glimmen. Maar het is dus in het Quintusbos. Daar liggen Anda Kerkhoven, Gerrit Boekhoven en Dini Aikema. En die zijn daar allemaal. Nou, die liggen daar niet, maar daar ligt hun gedenksteen. Want die zijn wel op die plek om het leven gebracht.
0: Okay.
1: In de Tweede Wereldoorlog. Op verschillende dagen in maart in 1945.
0: Ik zie nu ook even een foto. Is dat,
1: ja, dat is
0: monument?
1: Ja, dat is het monument. Het zijn echt drie hele mooie gedenkstenen en die liggen daar. En ik neem aan dat daar vanavond zullen ook wel mensen bij zijn. Het heet Monument Groep de Groot.
0: Okay.
1: Want zij zaten in het verzet als Groep de Groot. Met allemaal schuilnamen.
0: Oké. Okay. Nou, we hebben meneer Frieding al eventjes gehoord, hè, die al even wat woorden sprak. Ja, was een beetje hij kon jou slecht verstaan.
1: Ja, waardoor ik dus ook niet echt kon sturen van, goh, vertel eens dit of dat. Nee. Maar hij had gelukkig uit zichzelf, heeft hij wel even het een en ander over verteld. En daar hebben we het even bij moeten laten, want ik kon niet zo snel even hem opzoeken.
0: Nee.
1: Nou, hij zei, kom hier maar langs. Maar ja, dat wordt het niet voor zo'n zuur. Nee.
0: Nou, misschien hebben we ooit eens met de expeditiebus daarheen gaan.
1: Dan, we gaan het tippen.
0: Gaan we het proberen. En dan gaan we alsnog gewoon even de medaille omhangen van...
1: Ambassadeur,
0: ja, van Quintusbos. Oké, we laten het Quintusbos achter ons. Nou ja, we wel even leuk om daar een keertje naartoe te gaan. Even fietsen of wandelen.
1: Dikke tip.
0: Leuke omgeving. Wij sluiten af met ons dagmenu. Er staat ons iets muzikaals te wachten. En we gaan even terug in de tijd. Maar we gaan, een jaartje terug.
1: Ja, jij schrok af en toe zo van mijn 1800, 1500, weet ik veel waar we allemaal heen gingen. 4 mei 2025.
0: Nou.
1: Weet u het allemaal nog? In de stad Groningen de jaarlijkse herdenking plaats. Die was op het Martini Kerkhof. Vanavond ook gaan we dus live uitzenden. Kun je ook bij RTV Noord allemaal volgen. Het was gelukkig grotendeels rustig. Maar tijdens die 2 minuten stilte hebben 3 jongeren geschreeuwd. Gelachen en weggereden op fatbikes. Misschien weet je nog wel wat in het nieuws. Er werd ergens vuurwerk afgestoken in de stad, ook om dat moment. De rest was asociaal. Ja, dat was heel erg vervelend nieuws. Gelukkig waren er verder vooral heel veel rustige, respectvolle aanwezigen. En dat verwachten we van vanavond ook. Maar ik dacht wel, dat is recent nieuws, maar dat is wel belangrijk nieuws.
0: Oké, nou, mijn korte termijn geheugen is iets minder dan mijn lange termijn
1: geheugen. Wat was toen de dikke hit, Erik Bats?
0: Ik zou het niet meer weten.
1: Als je hoort wel. We hebben dit hier ook wel veel gedraaid.
0: Samuel Welten.
1: Ja.
0: Ik zag hem gisteravond nog in dat programma.
1: En jij kijkt allemaal jeugdprogramma's, hè, tegenwoordig.
0: Ja.
1: Naast VI.
0: Hoe heet het nou ook weer, het programma? Jachten. Nee, iets met jacht. En hij is gepakt op de eerste dag al.
1: Ja, want we hadden dit dus ook in Veendam. En toen noemde ik het steeds miljoenenjacht. Seizoenenjacht. Seizoenenjacht. Dat is het volgens mij.
0: Nee, voor mij heet het anders.
1: Nou.
0: Iets met jacht. En,
1: jachtseizoen.
0: Jachtseizoen, ja.
1: Hai.
0: Precies. En Samuel Welten werd meteen de eerste dag met jou gepakt. Hij was niet echt handig bezig, moet ik zeggen.
1: Om dan te troosten, zijn plaatje.
0: Ja, zijn plaatje. Echte liefde is te koop. Fijne avond allemaal. En morgen een fijne bevrijdingsdag.
1: Oh ja, tot woensdag.
0: Tot woensdag.
1: Hoi.

0: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
1: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben!
1: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
4: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
5: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
8: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
7: En voor de aangepaste fiets van Maria.
9: En zo kan ik er weer op uit.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
10: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Koop je tickets voor Andy Warhol de Textiles op museumcobra.nl.
12: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis

0: doden en 8 gewonden. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat Iran 4 kruisraketten heeft afgevuurd op het land. Daarvan zouden er 3 zijn neergehaald, 4 verdwenen in zee, zeggen de Emiraten. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Aan de oostkust van Dubai wordt een brand gemeld op een industrieterrein, en dat komt volgens de autoriteiten door een Iraanse droneaanval. Vliegbasis Schilderijen is vanmiddag uit voorzorg deels ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie, maar dat blijkt nu loos alarm. Op een online filmpje was te zien dat iemand het militaire terrein binnendrong, maar later bleek dat de beelden al een paar jaar oud waren. Onderzoek van de marechaussee en de politie leverde dan ook niets op. De vliegbasis is de helikopterbasis van de luchtmacht. Morgen vertrekken naar de ambassadeurs van de vrijheid in helikopters naar de verschillende bevrijdingsfestivals. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen zouden erdoor zijn getroffen, waaronder mogelijk ook Nederlandse universiteiten en hbo's. En op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Die is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. Het weer vanavond in het hele land kans op wat pittige buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen, elders droog en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. Vandaag op Noord.
2: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: Radio Noord.
1: Met tot 7 uur
0: Vandaag op Noord.
2: Vandaag staat een 33-jarige man uit Uithuizen dus voor het eerst voor de rechtbank in Den Haag. Hij had volgens het OM vergaande plannen om de prinsessen Amalia en Alexia wat aan te doen. Hij had 2 bijlen in zijn bezit met de namen van de prinsessen erop en een briefje met daarop het woord bloedbad. Ik ga het erover hebben met collega Noor Vloeimans. Die is in Den Haag bij die zaak. Noor, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Wat is het voor man?
3: Het is een man die strak in het pak voor de rechter zit. Achterovergekamd haar, ziet er heel netjes uit. Hij heeft weinig gezegd, maar uit de verhalen die zijn advocaat over hem vertelt en ook het beeld wat het OM van hem schetst, is dit een man die dringend hulp nodig heeft, die last heeft van wanen en die eigenlijk goed onderzocht moet worden wat er nou met hem aan de hand is.
2: Ja, en hoe serieus waren zijn plannen?
3: Ja, hij zegt zelf, dat is een van de weinige dingen die hij gezegd heeft, dat hij geen serieuze plannen had om de prinsessen wat aan te doen. Zijn advocaat heeft ook gezegd dat hij juist dol is op het koningshuis. Hij was ook in de veronderstelling dat hij een liefdesrelatie met Amalia had en dat hij die bijlen nodig had om met haar te gaan survivalen in de bossen in Polen. Nou ja, het is natuurlijk een bijzonder verhaal, om het zomaar even te zeggen. Dus ja, dat geeft eigenlijk al aan dat er wel wat met die man aan de hand is.
2: Ja, en hoe is de politie die man dan op het spoor gekomen?
3: Hij logeerde begin februari een aantal dagen in een hotel in Den Haag. En toen gingen buren klagen dat er een schreeuwende man op een balkon stond. En toen is de politie daar eens een kijkje gaan nemen. En toen zagen ze al vrij snel dat dat deze man was en dat hij eigenlijk dringend hulp nodig had. Toen ontdekten ze dat er in die hotelkamer ook 2 bijlen lagen met daarin gekerfd de namen van de kroonprinsessen en nog wat andere termen als Mossad, Sieg Heil. En er lag ook een briefje waar de woorden Amalia, Alexia en bloedbad op stonden. En toen is de zaak overgedragen aan het Openbaar Ministerie en is hij vast komen te zitten. En dat zit hij dus nu nog steeds.
2: En waar wordt hij dan officieel van verdacht nu?
3: Nou, hij wordt van meerdere dingen verdacht. Onder andere van het voorhanden hebben van die bijlen en het voornemen om daar een aanslag mee te plegen of iemand mee om het leven te brengen. Daar wordt hij van verdacht.
2: Hoe gaat deze zaak nu verder?
3: De man blijft de komende maanden vastzitten en over 3 maanden, eind juli, is er weer een inleidende zitting waarin dan wordt gekeken naar de stand van het onderzoek. Moeten er nog meer getuigen verhoord worden? Moet hij nog psychiatrisch onderzocht worden verder? Want dat gaat nu eerst gebeuren. En dan wordt er misschien gekeken naar de mogelijkheid tot een inhoudelijke behandeling.
2: Vaak komen slachtoffers of beoogde slachtoffers ook wel aan het woord tijdens een zaak. Heeft het Koningshuis al wat gezegd hierover?
3: Nee, hier is nog niks over gezegd. In de gang gonsde het een beetje zo van, zouden ze erbij zijn? Of zou er iemand van het Koningshuis bij zijn? Maar dat was niet zo. Het zou best kunnen dat er misschien door de RVD een statement uitgebracht gaat worden. Maar vooralsnog hebben we hier niets over gehoord.
2: Dankjewel, Noor Vloeimans.

0: Je luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel, die lijkt, zoals het nu lijkt, af te nemen. De afgelopen dagen verblijven daar minder dan 2000 asielzoekers. En dat is voor het eerst sinds begin dit jaar. Daarom heb ik het er toch maar even over met onze collega Goos de Boer. Die houdt de cijfers in de gaten. Goos, hoe is de situatie daar nu?
3: Nou, opeens is het tegengekeerd, althans zo lijkt het. Vanaf donderdag is het opeens lager, is het beneden die 2000. Terwijl de afgelopen week was het zelfs richting 2200 mensen die daar verbleven. En nu opeens zie je dat het is gezakt. En ja, dat is een paar keer eerder gebeurd, maar dan was het maar één dagje. En de volgende dag ging het weer mis, maar het zijn nu al 4 dagen achter elkaar. Dat het toch redelijk onder die 2000, hè, want dat is belangrijk. Meer mogen er eigenlijk niet zitten, maar er zitten vaak meer. Dat het onder die 2000 ligt, dus dat is wel een soort trendbreuk.
2: Ja, en inderdaad voor het eerst sinds begin dit jaar, dat maakt het dan ook wel bijzonder. Wat is nou de oorzaak van die daling?
3: Nou ja, het heeft ermee te maken dat er met name in Zeeland, in Goes, de Zeelandhallen, zo heet dat daar, daar is een noodvang geopend vorige week. En daar kunnen 220 mensen terecht. Ja, dat betekent dat er direct mensen vanuit Ter Apel overgeplaatst kunnen worden. Ja, en als je dan naar de cijfers kijkt, dan maakt dat net het verschil. En daardoor duik je vanaf dik boven de 2100, duik je opeens onder die 2000. Dus ja, dat is een soort noodoplossing. Er is een noodverband gelegd en ja, dat merk je dan in Ter Apel.
2: Ja, dat het dan nu meerdere dagen achter elkaar goed lijkt, betekent dat dan dat de problemen voorlopig zijn opgelost?
3: Nee, dat zeker niet, want de boel zit nog steeds verstopt. Hè. De opvang in ons land zit echt gewoon verstopt. Er zijn gewoon te weinig plekken. En ja, iedere keer wordt er weer een noodverbandje gelegd. In Zeeland is ook een noodverband, is vaak tijdelijk. Op een gegeven moment stopt het weer. We kennen ook de discussies bij heel veel gemeenten. Ja, waar heel veel demonstraties zijn, waar mensen boos zijn. Dus er worden ook heel veel plannen weer in de ijskast gezet. Dus ja, als je kijkt naar het perspectief, is dat nog steeds heel slecht. En ja, wordt er hier en daar een pleister geplakt. En dat heeft nu resultaat, maar ik heb het ook met het COA overgebeld. Ik heb gevraagd van ja, wat betekent dit nou voor de komende periode? Hè? Is het leed geleden? Maar dat absoluut niet, want het systeem zit nog steeds vast en de problemen blijven. En het is ook zo dat aan de andere kant kun je wel noodopvang her en der heropenen. Dus meer plekken in het land. Maar er blijven nog steeds mensen binnenkomen. Dus die instroom is er nog steeds. Dus dat zegt het COA ook van ja, dat kunnen we ook nooit voorspellen hoeveel mensen binnenkomen. Dus het kan ook zo zijn dat het nu ja, onder die 2000 zit, maar dat het over een poosje toch weer omhoog gaat, omdat er weer meer mensen zich melden bijvoorbeeld. En omdat er, en dat gebeurt ook regelmatig, er weer andere opvanglocaties dichtgaan, omdat er nou eenmaal afspraken over zijn. Dus ja, Leiden blijft nog wel even in last in Ter Apel.
2: Ja, nou is het wel zo dat men eigenlijk ook al nou jaren ondertussen alweer probeert door dingen vast te leggen voor een structurele oplossing te kunnen zorgen. Hoe staat het nou landelijk gezien met die spreiding dan?
3: Nou, niet goed eigenlijk, want kijk, er is een verschil, hè, wat we nu iedere keer zien, hè, waardoor Ter Apel nu even gered is, dat zijn noodoplossingen. Dat is tijdelijk, dat zijn ook hotels, kennen we allemaal. Nu weer een hal in Zeeland. Alleen ja, dat is niet structureel, dat is niet voor de toekomst. En ja, er is een spreidingswet gekomen met de bedoeling dat er her en der in het land gewoon permanente AZC's worden geopend. Ja, en als je kijkt naar die discussies, we hebben al die protesten gezien, die gaan heel erg moeizaam, want heel veel gemeenten worden kopschuw, worden ook bang. En heel veel van die plannen om permanente AZC's te openen, die worden in de ijskast gezet of die worden vertraagd, maar hier en daar zijn ook gemeenten die zien er dan weer van af. Ja, en zolang je dat probleem niet oplost, zolang je niet meer permanente AZC krijgt en dat ook veel eerlijker verdeeld over het land, hè, want er zijn echt streken in het westen van het land waar nauwelijks opvang is. Ja, dat komt maar niet van de grond. En zolang dat niet zo is, blijven we die problemen in Ter Apel houden. Want ja, daar begint het, daar eindigt het ook en daar hoopt het zich nog steeds op.
2: Dankjewel. Verslaggever.

0: alles wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord. Vorig jaar zomer hoorde je bij ons op Radio Noord een oproep om een Duitse legerbarak uit de Tweede Wereldoorlog te redden. Het was een laatste noodkreet van de gemeente Groningen om sloop te voorkomen. En die oproep heeft gewerkt, want het militaire erfgoed krijgt een nieuwe bestemming. Vrouwtje Veeman van de gemeente Groningen. Laten we gelijk maar met de deur in huis vallen. Wat gaat er gebeuren met de barak?
2: De barak gaat naar Schiermonnikoog, naar Friesland.
1: En waarom?
2: Omdat die daar een hele goede plek krijgt om daar verder voor te bestaan als barak.
1: Bij het bunkermuseum?
2: Bij het bunkermuseum, ja. En wij zijn heel blij dat er zoveel reacties is geweest op onze oproep. En we hebben ook hele goede kandidaten zaten ertussen. En we zijn erg blij dat wij dit bekend kunnen maken.
1: Ja, over die oproepen zometeen even meer. Maar eerst nog even over die barak. Wat is dat precies voor een legerbarak?
2: Ja, het is een RAD-barak, een Rijksarbeidsdienstbarak. Die heeft in Oterdum gestaan, vlak na de inval. Toen de Duitsers hier het land binnenkwamen. En die zijn heel snel opgetrokken, die barakken. Het is eigenlijk een soort mega bouwpakket. Het zit erg ingenieus in elkaar. Die barakken werden daar geplaatst om soldaten te huisvesten. En deze specifieke barak is ook gebruikt om te koken en te eten en dergelijke dingen.
1: Ja, en wat is er na de oorlog mee gebeurd?
2: Na de oorlog, ja, de meeste van dit soort barakken werden kippenhokken. En hebben het daarna dus niet overleefd, want het zijn hele grote houten dingen. Maar deze barak is naar Hoogkerk gegaan. En heeft jaren als verenigingsgebouw van Hoogkerk gediend. En heeft daar gestaan en is een soort gemeenschapsgebouw gebleven.
1: Ja, uiteindelijk is het afgebroken. Het lag sindsdien bij u in de opslag. Ik zei al, vorig jaar hebben we een oproep gedaan hier. Hoeveel reacties leverde dat toen op?
2: Nou, bijna 100. Dat leverde heel veel reacties op. Van rijp en groen. Maar allemaal even enthousiast.
1: Ja, maar wat bedoelt u met rijp en groen? Mensen wilden er misschien ook weer een kippenhok van maken of iets anders?
2: Ja, bijvoorbeeld. Oh, ja. Of een partytent in de tuin. Dat konden ze ook wel gebruiken. Maar er zaten ook hele doordachte aanvragen tussen. En drie daarvan hebben we gevraagd om de plannen verder uit te werken. Die luxe hadden we. Dus dat leverde dus ook weer drie goede kansen op.
1: Ja, en uiteindelijk is het dus Schiermonnikoog geworden.
2: Ja.
1: Waarom is het voor u zo belangrijk dat die barak bewaard blijft?
2: Nou, de barak zelf, de verhalen zijn natuurlijk altijd prachtig. Maar het barak zelf, dat is een tastbare ding, het echte erfgoed. Dat wil je graag toch ook eigenlijk wel bewaren. Hè? Niemand zit te wachten op een replica van de Martini-toren. Je moet een echte spul hebben. En daar hangen de verhalen in. Daar zit de ziel van het verhaal in. En daarom vinden wij het zo belangrijk dat het ding gewoon een goede toekomst krijgt. Dat je niet alleen een plekje hebt van hier stond ooit wat, maar dat je het zelf nog kan zien en aanraken en beleven.
1: Wanneer kunnen mensen de barak gaan bekijken op Schiermonnikoog?
2: En nou, dat duurt denk ik nog wel even. Want hij moet dus nog worden. Hij ligt nog steeds in de opslag. En hij moet nog worden opgebouwd en vervoerd. Dus ik denk dat nog wel een jaartje zal duren, minimaal.
1: Maar dan kunnen we het zien bij het Bunkermuseum op Schiermonnikoog.
2: Ja,
1: dank voor het verhaal.
2: Oké, graag gedaan.
1: Vrouwtje Veeman is van de erfgoedafdeling van de gemeente Groningen. Ah!

0: Noord.
1: Met tot 7 uur
0: Vandaag op Noord.
1: Met de onthulling van een gedenkteken aan de rand van het Verstarkenborgkanaal, net buiten de stad, komt er na ruim 81 jaar gerechtigheid voor verzetshelden Esmee van Egen en Luit Kremer. De laatstgenoemde Kremer werd geboren in Uithuizen en groeide op in Eén in Noord-Drenthe. Hij ging tijdens de oorlog het verzet in en werd in de nacht van 7 september 1944 samen met Esmee van Egen door de Duitsers aan het Verstarkenborgkanaal vermoord. Voor de neven Alex Helmantel en Luit Akkerman is het onthulde monument niet alleen gerechtigheid voor hun oom Luit, maar ook voor hun moeders en dus de zussen van Kremer. Alex Helmantel daarover.
2: Het doet echt recht aan Luit, denk ik, en aan Esmee van Egen, even goed. Maar het doet ook recht aan mijn moeder en eigenlijk ook wel aan mij.
3: Ja, want wat heeft u in uw leven ervan gemerkt van het vermoorden, want zo kunnen we het eigenlijk wel stellen, van Luit Kremer?
2: Ja, ik heb er heel veel van gemerkt. Als kind was het een heel moeilijk grijpbaar iets. En met name op 4 mei. En dan werd mijn moeder heel stil en emotioneel. Maar daar kwam je niet goed bij. Dat was een soort onbegrijpelijk voor een kind. Ook heel krampachtig kwam het over. Dus ik had eigenlijk al vroeg had ik het idee van ik moet een beetje voorzichtig zijn met mijn moeder.
3: Merkt u nog meer aan uw moeder dat ze door alles wat er gebeurd is met Luit wellicht toch anders in het leven stond dan andere vrouwen van haar generatie?
2: Ja, dat denk ik wel. Het was overigens een hele lieve vrouw. En dit gaat natuurlijk erg over dit stuk van haar, een hele lieve moeder. Alleen ik merkte wel dat zij heel veel moeite had met afscheid. Toen ik uit huis ging bijvoorbeeld, toen er vriendinnen kwamen. Dat was niet iets. Je zou denken, dat is mooi ook voor een moeder. Dan zit je rol erop, je taak. En je kinderen vliegen uit of die krijgen een partner en die gaan hun eigen leven leiden. Maar mijn moeder vond het heel bedreigend. Dat is een van de dingen die ik echt heel erg aan de lijf heb ondervonden ook. Dat, daar niet, heel blij om, dat zij daar niet heel erg blij om was.
3: Is in dat opzicht niet alleen dat er erkenning is voor Luit Kremer, maar ook erkenning is voor alle nabestaanden die ook heel veel hebben moeten doormaken, ook na de oorlog?
2: Dat denk ik wel. Ja, er wordt wel gesproken over de NOG, de naoorlogse generatie. Tweede generatie, derde generatie. Nou, ik heb dat heel erg ontdekt dat het zo werkt. Ja, en ik heb ook eigenlijk elke keer als je ziet van er zijn zoveel mensen omgekomen ergens in een oorlog elders, dat je dan eigenlijk, dan tel ik maal 3 of maal 4. Ja, want er zijn allemaal familieleden en dan gaat het weer door naar 4, 16 enzovoort. Ja, dus, want dat werkt door. Het is niet één slachtoffer. Ja, het is niet één leven. Levensverhaal wordt verwoest. Ja, maar het effect gaat veel verder. En ja, dat heb ik echt ontdekt. Ja,
3: heel dus ook voor al deze mensen is dit een monument.
2: Dat klopt. Ja.
1: Neef Alex Helmonte van de vermoorde verzetstrijder Luit Kremer in een bijdrage van

0: eigen vakantiebroertje.
1: Huh?
0: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
1: Cool, wil ik ook.
2: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
3: EuropaKinderhulp.nl.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
9: Hey, bedankt.
10: Merci.
8: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
11: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
13: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 7 uur.
14: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Leipzig is een man opgepakt die met zijn auto is ingereden op een groep voetgangers. Daarbij zijn volgens de Duitse autoriteiten 2 doden gevallen. Zeker 20 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. De auto reed aan het einde van de middag met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. Het is niet duidelijk of het om een bewuste actie gaat of dat het een ongeluk was. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft

0: en dus ook Nederlandse docenten en studenten gaat.
1: Ja, hackersgroep Sjarni Hunter zat ook achter de hack bij telecomprovider Odido. De verdachte situatie op vliegbasis Schilze-Rijen is voorbij. De helikopterbasis van de luchtmacht werd vanmiddag deels ontruimd vanwege een filmpje op social media. Daarop zou te zien zijn dat er een indringer op het terrein liep. Later bleek dat het ging om een filmpje van een paar jaar oud. Na onderzoek op de vliegbasis Schilze-Rijen is niets verdachts aangetroffen. En op de Dam in Amsterdam hebben zich al honderden mensen verzameld voor de nationale herdenking. Die begint daar iets voor achten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leggen onder meer een krans bij het Nationaal Monument. En daarna volgen de 2 minuten stilte. Vorig jaar waren er zo'n 16.000 mensen bij de ceremonie aanwezig. Het weer, vanavond kans op pittige buien, soms met onweer. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord. De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Waar?

Je luistert naar Radio Noord. Vandaag herdenken we de Nederlandse slachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. We schakelen voor de herdenking over naar het Martini Kerkhof in de stad Groningen,

Sergej Balotny, viool. En piano Keka Salkuma. Ze zijn van het Noord-Nederlands orkest. En speelden het thema uit de film Schindler's List. En dit is Marten Koetsier. Hij speelt trompet en dat kan hij heel goed. En hij gaat straks het taptoe spelen. En vandaar dat u nu allerlei militaire bevelen hoort roepen. En dat betekent dat de mensen zich daarvoor in gereedheid moeten brengen.

lente wordt de grijze lucht weer blauw. Maar al ben je uit de oorlog, gaat de oorlog ooit uit jou. Mooie ogen zijn vergiftigd.

0: de mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Een activiste is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. En vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking zelf, zegt verslaggever Simone Tukker.
1: Je voelde echt wel wat spanning bij de mensen hier die kwamen kijken en ook bij de organisatie zelf. Vlak voor de herdenking konden we ook nog zien dat de politie een aantal mensen uit het publiek plukte. Al die maatregelen dus om ervoor te zorgen dat de dodenherdenking zo rustig mogelijk verloopt en dat het stil was. En dat was het hier om 8 uur. Met een volle dam was het muisstil.
0: De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had die man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het incident niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. En de Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus, meldt Reuters. Ze wilde vanaf Johannesburg terugvliegen naar huis nadat haar 69-jarige man eerder al aan boord was overleden. Op het vliegveld werd ze onwel en overleed korte tijd later. De 3e dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog altijd zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. 2 bemanningsleden zijn ook ziek. 1 van hen is een Nederlander. Het weer dan kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Het koelt af naar 1 graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord. De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: RTV Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Zaterdag 9 mei met het verslag van de Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Noord.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activist is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. De politie gaat ervan uit dat die man alleen handelde en dat er nu geen gevaar meer is.
4: We gaan van een Einzeltäter aus en hebben momentan ook geen Hinweise dat het gegenwärtig nog een Gefährdungslage gibt. Er is 33 jaar oud en heeft een Duitse Staatsangehörigkeit.
3: 2 mensen overleefden het incident niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. En vanwege de Russische dag van de overwinning heeft Moskou een 2-daags staakt het vuren aangekondigd voor komende vrijdag en zaterdag. Op 9 mei wordt in Rusland gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. Moskou heeft wel gewaarschuwd dat als Oekraïne dat staakt het vuren schendt, er een raketaanval volgt op Kiev. Het weer dan. Vanavond en vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land blijft het droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog dan. Met af en toe wat zon. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Door Albegens met het NOS-journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Zo noemt het een waardige en mooie ceremonie vanavond op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste van hen met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De Nederlandse vrouw van 69, die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan, had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. 2 van hen zijn er slecht aan toe. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op 8 en 9 mei... omdat Rusland zaterdag de 9e de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland viert. President Zelensky kondigde een staakt het vuren aan dat morgennacht moet ingaan. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet vanavond een man neergeschoten. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Het weer, vannacht in het zuiden en oosten buien, in de rest van het land droog. Morgen in het zuidoosten regen, in het noorden en westen blijft het droog. Met soms wat zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op dit moment wordt in Wageningen het bevrijdingsvuur ontstoken. De traditionele start van Bevrijdingsdag. Het gebeurt voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door lopers naar verschillende gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei activiteiten in. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een

0: RTV Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland.
2: We staan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Zaterdag 9 mei met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Noord.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat er 7 besmettingen met het Hantavirus zijn op een Nederlands cruiseschip. De WHO meldt dat 2 mensen zeker besmet zijn. Bij 5 anderen gaat het om een vermoedelijke besmetting. Gisteren werd al bekend dat er 3 mensen waren overleden, onder wie een echtpaar uit Friesland. Ook is een Nederlandse medewerker ziek.